0: Graham, Waterhouse, met de Rhapsody Macabre voor piano en strijk kwartet.
1: Mm-hmm. Waarin hij zelf de cello speelde.
0: Ja,
1: ja, even opgezocht. Hij werkt vooral, hij is 63 jaar, hij werkt vooral in München. Want zelfs zijn mailadres, wat we even zullen meegeven. Oh. graham.waterhouse@t-online.de.
0: Ah ja, dat is ook gewoon een website, www.grahamwaterhouse.com. Voilà. Dat is ja, als nee, een contact ook op staan, denk ik.
1: .de.
0: En nee, zijn website is .com.
1: Of .de.
0: Oh, hij heeft een dubbele. Ik
1: ja, okay. Ja, ja, ik zit op zijn website en het is ook een .de. Maar om te zeggen, hij is...
0: Het is al ja, een deurverwijzing.
1: Gelokaliseerd in het Duitse... Ja. Ja, we gaan hem dan even bellen. we hebben hem aan de lijn. Yes. Hoi, Graham. Dan moet jij Graham spelen.
2: Ja, wat is dat?
0: Maar ja, dingen, hè. Hij heeft altijd in München gewoond, ja, sinds 1992, maar hij komt hem uit Londen. Dus geboren in 1962 in Londen, ja, in een muzikale familie. Ja, en dan in Londen muziek en compositie gestudeerd. Met Hugh Wood Robin Holloway. Dat was dan in Cambridge. En zo verder.
1: Mm-hmm. Ja, en dan vaak is dat dan de liefde of de muziek gevolgd, of geld gevolgd naar Duitsland. Ja, interessante figuur. En absoluut aangenaam stuk om te volgen, moet ik zeggen. Je bent echt helemaal wel met heel die mensen. Ja, maar ik zeg, het klinkt inderdaad modern. Het klinkt op onze geest, op snel en op heel veel invulling voor je gevoel dat je altijd voortgedreven wordt door de vondsten die er zijn.
0: Ik vind het een heel modernistische klank. Mm-hmm.
3: Zo qua textuur of zo?
0: Ja, qua textuur en zo. Hè. Heel,
3: zo, plankleur.
0: Heel begin 20e eeuw eigenlijk.
1: Ja, ja. Mm. Maar met persoonlijkheid. Hè. Het is niet,
0: ja, het is heel goed. Goed in elkaar gestoken.
1: En ook alweer een rhapsodie. We gaan echt heel het paletspectrum van de rhapsodie af. Hè. Fantastisch. Wat wil zeggen, wat hebben wij dan nu nog? Muziek meestres deze keer. Maestressen, hoe zeg je dat?
0: Wat ik zeg, dus deze was een opname 2019... En een uitgave van 2020 op Vario Classics.
1: Ja. Het was de première, hè, die we gehoord hebben eigenlijk van dit stuk.
0: Dat weet ik.
1: Ja, ik dacht dat je dat zei.
3: Nee, ik heb gewoon gezegd dat de première bij het Liszt Festival was, maar dat de première is...
0: Ah nee, dan was dit de première niet. Nee, dit was geen live-opname.
1: Ah nee, oké. Okay. Ja. Dus dat was dan misschien de eerste keer dat het echt definitief in de studio werd?
0: Nee, ik denk dat gewoon dat je twee dingen door elkaar hebt gehaald. De première van de opname in de vermelding op het Liszt Festival.
3: Ik had dat gewoon vermeld van die Liszt, omdat het interessant was, omdat Liszt ook geëerd werd in dat stuk.
0: Ja, ja, ja. Juist,
1: ja, het was een hommage aan Liszt, ja, dit stuk.
0: Er stond bij dat Liszt nooit ver weg is, en dat klopt inderdaad. Het klinkt heel modernistisch, maar Liszt wordt als romantieker bezien. Het is natuurlijk eigenlijk de grote grondlegger van het modernisme.
1: Mm-hmm. Ja. 170 jaar geleden.
0: Gewoon misschien terug naar de romantiek, de echte 19e eeuwers.
3: Ja, misschien een beetje Brahms.
0: Een beetje Brahms?
3: Op 79, nummer 1.
0: Nummer 1 in Cyclaan?
3: Ik heb nu de juiste toonaard er niet bij gezet. Maar dat kan.
0: Ah, dan... ik heb wel.
3: Oké, goed.
0: Zo een beetje agitato zo.
3: Ah, ik heb bij dit stuk niet bij gezet. Oeps. Maar, dus het is... Het is wel uitgevoerd door Marta Argerich.
0: Ah. En is het piano solo?
3: Ja.
0: Aha.
3: De Brahms wel.
0: En Marta Argerich. Ja, Marta Argerich, daar ben ik altijd voor te vinden. Hè. Argentijnse pianiste. Okay. Git zwart haar, maar ondertussen zilvergrijs.
1: Het is gecomponeerd in 1879, lees ik hier.
0: Ja.
1: En nu we toch bezig zijn, hij heeft het een beetje reluctantly hernoemd, die composities van klavierstukken naar rhapsodies. Dus het is een beetje achteraf dat hij het hernoemd heeft. En
0: hij heeft nadien als rhapsody gedoopt eigenlijk. Ja. Oh, dat gebeurt al meer. De muzikant schrijft gewoon muziek en... Als het resultaat een rhapsody is, dan noemen we het een rhapsody. Mm-hmm. En dan is het nog iets anders.
1: Hij volgt zijn compositie, zijn gevoel. En nou, kijk, wat heb ik geschreven?
0: Ja, heel veel muziekstukken worden onder ofwel een werktitel ofwel zonder titel gecreëerd.
1: Tuurlijk, ja.
0: Ja, zoals Lusterde, dus ja. Rhapsody opus 79, nummer 1 in Ciclan Agitato, 8 minuten 30, van Brahms door Marta Argerich.

0: Ik hoor een slang.
1: Nee, ik zei braaf, zo de microfoon stond niet volledig open, dus al, dat nog een...
2: Ja,
0: een serpent.
2: Ja, dat was een mooi stuk dat je gekozen hebt.
0: Mm-hmm. Brahms.
2: Brahms heeft meerdere rhapsodieën geschreven. Hè?
1: Ja, van zijn opus 79 is er nog een nummer 2. Hij heeft van opus 119 nog een nummer 4. En hij heeft ook nog een alt-rhapsodie. Dat zijn degenen die ik heb gevonden.
2: Een alt-rhapsodie is dan voor alt-stem?
1: Alt-stem. En dan iets van orkest erbij of zoiets.
2: Ja,
1: We hebben die niet bij voor vandaag.
2: Ah, oké. Okay. Dat is wel bijzonder, want uiteindelijk, rhapsodies voor stem komen we weinig tegen, hè. Nee. Zijn we naar de Griekse rhapsode gaan, hè.
1: Of die van de eind 18e eeuw van Schubert. Die was ook Schubert, een stem erbij. In combinatie met klaar.
2: Eind 18e eeuw, ja. Nee.
1: Zo, dat was die allereerste, hè. Die dat we er kunnen vinden.
2: Juist, waar we geen uitvoeringen van hebben.
1: Nee. Maar er staan wel partituren van op IMSLP.
2: Oké.
1: Dus uitdaging voor de luisteraar.
2: Dus je kunt naar IMSLP en... Wat was de componist zijn naam?
1: Hier, Christian Friedrich Daniel Schubert.
2: Schubert, zoals Schubert geschreven, maar dan met Bart van achter.
1: Ja.
2: Ja, dus je kunt dus die muziek, je kunt hem niet beluisteren, maar je kunt op IMSLP de partituur lezen en dan kun je gewoon in de hoofd de muziek horen. Hè?
1: Wel. Ja. Voor een volgend stukje muziek misschien?
2: Ja, we zitten niet mooi om te zeggen dat die rhapsodieën ook ergens altijd op volksmuziek en vaak een beetje een nationaal thema hadden. Hij verwijst het naar, wat is het, streekvolk, whatever. Maar hebben we eigenlijk al veel gespeeld die er naartoe verwezen?
1: Niet echt, nee. Maar we hebben wel een stukje klaarstaan om het te illustreren en dat is de Tzigan van Ravel.
2: Mm-hmm.
1: Dat is opus 25 en uitgevoerd door David Oistrakh op de viool. En dan hebben we het met het USSR State Symphony Orchestra onder leiding van Kirill Kondrashin.
2: Kirill Kondrashin, dat is een goeie.
1: Ja, als dirigent. En dat was ook een vrij oude opname, hè?
2: 1948, opgenomen in Moskou.
0: Oké.
2: Er staat hier ook ergens bij, het is een mono-opname. Het is ooit ook op Westminster het label uitgekomen. Waarom dat erbij staat, weet ik niet. En langs deze kant van het IJzeren Gordijn heeft Deutsche Grammophon de fonografische rechten. Maar aangezien het in Moskou is opgenomen, zijn we vrij zeker van zijn dat melodieën daar de rechtmatige eigenaar in. Ook degene is dat heeft opgenomen en zo verder.
0: De uitgever, ja.
2: Ja. Ja. Die mochten niet langs deze kant van IJzeren Gordijn uitgeven. Dat was altijd in samenwerking met West-Europese labels.
0: Ja.
2: En andersom ook. Andersom was het nog strenger.
0: Anders zouden we dus allemaal communisten of kapitalisten kunnen worden als we de verkeerde opname van de andere kant zouden horen.
2: Ik kende deze opname nog niet, maar ik heb die dan inderdaad deze weekend geluisterd op uw aanraden, Astrid. En het is een heel bijzondere uitvoering van Tzigan. Omdat degene dat ik gewend ben, is dacht ik van Isaac Perlman. Ook zeer de moeite, maar heel anders. We gaan niet beschrijven hoe, want het is veel te abstract en veel woorden met weinig betekenis dat iedereen gelijk in zijn hoofd kan zetten, denk ik, als je dat gaat beschrijven.
0: Mm. Ja, ik las, het is van 1924 geschreven, stuk. Hij heeft het ook, het was eerst pianostuk en dan heeft hij een orkestversie ervan gemaakt.

0: zat ook ergens bij dat zijn publiek, als het gespeeld werd later, dat het publiek in de... En dat staat er dan zo netjes bij. In de Parijse cafés, dus daar waar gespeeld werd, dat zij het eigenlijk wel herkende als de style hongrois. Dus dat werd toen zo genoemd, de Hongaarse stijl.
1: Oh ja, dat hoeft er zelfs niet bij te zeggen als je dat hoort. Dat is inderdaad echt gewoon zo. Ja. Hongaars, u zou misschien ook een beetje Romeins, maar ik denk ietsje meer Hongaars.
0: Maar in ieder geval, volgens de mode van die tijd werd er dan een Hongaars deuntje gespeeld. En dan zouden mensen, als ze dit stuk hoorden, daar absoluut overeenkomst in horen.
1: Zeker vast.
0: Nice, nice. Ja, het is eigenlijk een... Eigenlijk hebben jullie een rapsodie van rapsodie gebracht. We gaan van overal naar overal, maar echt een mooie ketting wordt het van allemaal stukken. Heel tof. Ravel.
1: Kom wel eens erin. Het is... Eens kijken. David Oostijk. USSR. Staatsorkest was het, hè?
2: Staatssymfonie, ja.
1: Het Staatssymfonieorkest. Oké. Okay. Ja. Dat noemt altijd een beetje anders. Dat heeft eigenlijk een Russische naam en dan wordt het altijd een beetje anders vertaald. Goed.

0: fantastische ontdekking. Dank u wel, Astrid en Jan. Heel, heel, amai, fantastisch stuk. Hè? En ja, wat dat dan die rhapsodie inderdaad, het gaat alle kanten op en het is puur op passie. En, deze, no. En een paar heel mooie klanken, klankkeuzes zitten daarin ook. Met die toccata even dat ertussen en dan gaat het weer daar.
1: En de harpen. Ja. Harpen zijn wel heel Ravel, vind ik.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. En ja, we zijn aan het opzoeken geweest. Het is opgedragen aan een zekere...
1: Een jelly.
0: Jelly heet, ja. Dat is haar echte voornaam. Jelly
1: Darani.
0: Darani, ja. Ja.
1: Oh, ja, misschien iets anders uitspraak, weet je. Dus, de volle naam is Jelly Arani de Hongedvar. Dat is een Hongaarse violiste.
0: Ja.
1: Maar die is inderdaad ook rondgetrokken in... Hij leefde in Londen zelfs.
0: Ja, vooral is in Londen terechtgekomen. Hè? Ja, ja. Heeft samen gespeeld in een trio met Pablo Casals. Zij was dan violiste. En er zijn wel heel wat, zagen wij. Ravel en Gustav Holst... Schumann, die hebben allemaal stukken aan haar opgedragen, wordt er gezegd. Dus één grappig verhaal van haar had ik mee, dat zij via een seance in 1933, je weet wel, dat zijn zo mystieke doen rond een tafel, en daar heeft zij contact gehad met Schumann. En hij beval haar om een stuk te spelen. Zij moest een stuk van hem spelen, maar het is er uiteindelijk nooit van gekomen. Maar volgens haar heeft hij met haar gesproken na zijn dood.
1: Ja, die is goed in het zak gezet door iemand.
0: Absoluut. En zij probeerde een ander goed in het zak te zetten, wellicht. Mooi, mooi, mooi. Maar een prachtig stuk dit. Echt prachtig stuk.
1: Het is dat, zoals gezegd, heel duidelijk op het Hongaarse stijl geïnd. De Hongaarse Roma-stijl, eigenlijk, om te zeggen. Ja. Zigeunerstijl.
0: Ja, daar heb ik het nog eens over gehad. Want Tsigaan is eigenlijk een beetje de Europese algemene, veralgemene term voor alle mogelijke variaties die wij zigeuners noemen. Hè. Ja, zigeuner bijvoorbeeld, of gitaan.
1: Het woord ligt heel dicht bij de... Ik heb vergeten wat was het. De oorspronkelijke stam uit Indië, die eigenlijk een heel aantal zigeuners stammen.
0: Ja.
1: Is dat zo? Ja, die in Europa trekken gelijk een stammer. Het zijn eigenlijk families, hè. Ja.
0: Klans of...
1: Of klans, ja, inderdaad. Klans klinkt veel beter, dus een stam.
0: Ja. We hebben nu ook een stamhoofd. Ik vind Trump eigenlijk zich dragen als een stamhoofd.
1: Ja. Eigenlijk niet echt. Ik heb ook een klein kind en een stamhoofd nodig.
0: Ja, eigenlijk wel. Dat per ongeluk een heel dik stamhoofdje is geworden tegen beter weten niet. Goed, nog 20 minuten. Wat hebben jullie nog voor lekkers voor ons op de plank liggen?
1: Op exact 20 minuten hebben we...
2: Bartok, misschien.
1: Bartok. Rhapsody Opus 1, of Bartok nummer 36b... misschien moet je die gewoon snel opzetten, want het is echt wel 20 minuten, dus nu of nooit.
0: Ja, nu of nooit.

0: Half negen geweest. Tijd voor Freakscene. Tijd voor Maria Portugal ook vandaag. Hier in de studio met een hele lijst invloeden en voorkeuren muzikaal. Zo dadelijk spreken we met haar. Maar we beginnen alvast met een van haar keus. Zijn de Akifan Deck the House. Komt uit de Odyssey release Accufan. Welkom bij Freakscene.
1: Two.

Volt. Watt. Ampere.

Sonne. Wasser. Wind. Atom.

Plus. Ton. Musik. Gemacht aus.

Mm-hmm.

Nu zaterdag op de Summer Bummer, Alexander van Schlippenbach, samen met Paul Nielsen Love. Tweemaal Alexander van Schlippenbach, de eerste maal een opname gemaakt, een concertopname op de Total Music Meeting 98, met Alexander van Schlippenbach samen met drummer Tony Oxley in Digger's Harvest. En het tweede nummer, Japo, opnieuw Alexander van Schlippenbach, opnieuw met een drummer, Sven Ake Johansson. Japo, ook concertopname gemaakt in het Quartier Latin in Berlijn. Nog eenmaal Alexander van Schlippenbach, solo, the onliest, the loneliest, part 1. Dit is de Final Frontier.

Een beetje rust met Frédéric Chopin. Zijn nocturne nummer 2 werd gespeeld door pianist Sandor Falvey. Paul Nielsen Love was ervoor met Ken Vandermark in Finnish Wood. Paul Nielsen Love samen met Alexander van Schlippenbach, ons eerste gast op de Summer Bummer 2026, zaterdag 29 augustus. Op vrijdag 28 augustus is Das B met drummer Tony Buck. We luisteren een solowerk van Tony Buck.

Repo Beni Felicite de Lama. Dat was een cantate voor alto van Johann Sebastian Bach met Andrea Scholl en het Orchestre du Collegium Vocale onder leiding van Philippe Herrewegen. Terug naar de Summer Bummer van volgend weekend. We spelen een groot deel uit Self-Contained Underwater Breathing Apparatus van drummer Tony Buck. En hij speelt samen met Das B. Ook gesignaleerd op de Summer Bummer zijn dus tweemaal Maria Portugal. Samen met Marta Varelis op zaterdag en op vrijdag met het Erosao Septet. We gaan luisteren naar Maria Portugal met haar percussietrio, het Erosao percussietrio. En dit is Tripa.

De geweldige Jimmy Scott, When Did You Leave Heaven, met Charles Mingus op de bas. En Vasilena Serafimova in drie stukjes van drie pièces froides van Erik Satie. En y regardant à deux fois, passé en encore, uit een nieuwe cd van haar Melodies in a Bottle, samen met het quatuor Ardeo. Terug naar de Summer Bummer, naar zaterdag meer bepaald. Het trio Rodrigo Amado, Joël Leandre en Gerald Cleaver. Daar vonden we niet echt iets van, daarom Joël Leandre toch wel, met Kevin Norton, Winter in New York, deel 5 en misschien 6.

Joël Leandre en Kevin Norton, bas en vibrafoon en percussie. Winter in New York 2006, dat was deel 5. Zelfs nog een klein stukje van deel 6. Dit was de Final Frontier. Vrijdag en zaterdag is er de Summer Bummer. 28, 29 augustus in de Trix hier in Antwerpen. Voor het volledige programma verwijs ik u graag naar soundinmotion.be of trixonline.be. Ik ben er terug binnen een kleine maand. Tot dan.

zijn die schuiven nu zo het eventueel niet kunnen.

0: opzetten. Voor zover ik het weet, zijn dit de Wolkenbreiers op Radio Centraal 106.1. Als je nu recht voor me komt zitten, is misschien nog toffer.
1: Ja.
0: Als je me dan zelfs je camera geeft, dat ik tenminste mijn archief kan aanmengen met... we hebben hier in de studio een zekere, een nieuw opkomend filmtalent, Greet Verscharen.
1: Verhaard.
0: Ja,
1: maar dus ik heb al direct... Mijn boek over Greet Verscharen.
0: Ja, ik heb al direct bewezen dat mijn namenkennis niet mijn grootste capaciteit is.
1: Dat is ook niet zo belangrijk.
0: Maar waar heb je je trui gehaald?
1: Uit de kleerkast van mijn moeder. Dat is nog iets, een 90s exemplaar.
0: Je hebt van echter knoppen op je trui.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk de keuze van je moeder, dit.
1: Ja, die heeft hij ooit gekocht. Ja.
0: En was je moeder modebewust?
1: Ja, ik vond dat wel. Ik vond dat een toffe trui. Ik vind die terug tof. Ik denk dat het zoiets is dat lang niet meer leuk was, maar nu dat de 90's terug in zijn.
0: Maar je hebt me daar straks verteld dat je 2 jaar geleden een brief naar de paus gestuurd hebt.
1: Ja, dat klopt. Ja, maar dat was niet per se op eigen persoonlijk initiatief. Dat was in het kader van een tv-programma, een reportage. En we gingen testen of die brief echt ging aankomen. En we hadden daar een zendertje in gestoken, ja.
0: En hoe kon je dan dat checken of dat waar zat?
1: Die zender was met Bluetooth en die kon elke Apple-telefoon in die zijn buurt kon dat signaal oppikken. En zo konden wij op de computer zien of die effectief in Vaticaanstad was of niet. En dan bleek dus effectief dat die heel dicht bij de koepel was van Sint-Pieters. Ja.
0: En wat zat er in die brief?
1: Oh, eigenlijk weet ik dat niet meer zo goed. We hebben een brief geschreven, gewoon met de vraag, kan je bevestigen als je deze brief gekregen hebt? Maar we hebben nooit een bevestiging gekregen. Maar de zender is wel heel lang nog actief gebleven. Ze hebben hem niet vernietigd. Ik denk dat hij heel lang gewoon in een soort van archief of stapel heeft gezeten van eindeloos veel brieven dat de paus waarschijnlijk krijgt.
0: Maar je hebt me dat verteld omdat ik je heb wijsgemaakt, nee, dat ik je had verteld, dat ik ook de brief naar de Pope Leo gestuurd heb.
1: Mm-hmm. Bij mij was het nog Franciscus, ja.
0: Franciscus?
1: Ja.
0: En van waar was Franciscus?
1: Argentinië.
0: En bent je zelf gelovig?
1: Nee.
0: En waarom niet? Tijdverlies.
1: Ik voel het niet, zo.
0: En geloof je dan niks?
1: Jawel. Ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik denk, wel, ik ben ook museumgids en nu ben ik in de kunst van Gormley aan het gidsen in KMSK. En dat is een boeddhist, Gormley. En ik denk, als ik met een religie-affiniteit voel, dan is dat wel hetgeen waar ik het meest affiniteit mee voel.
0: Protestantisch, wat was dat?
1: Nee, boeddhistisch.
0: Boeddhistisch, ja.
1: Ah. Ja. Okay. Er zit iets heel gelijkwaardig in, of je nu een mens bent of een dier. Er zit heel veel mildheid en respect en oordeelloosheid in naar alles en iedereen rond u. Dus dat vind ik heel mooi.
0: En volg je de Dalai Lama?
1: Ik heb daar wel eens een boek van gelezen, maar ik volg het niet actief. Nee, nee. Het was een boek. Het was wel heel mooi. Hij ging in gesprek met Desmond Tutu over wat is het gelijk, de gelijkenissen en verschillen en hoe kijken we naar de wereld. Ik weet niet meer hoe het heet. Maar het was wel mooi. Het ging over alle pijlers binnen boeddhisme. Ja.
0: En diegene wat jij nu gids, die boeddhist, wat moeten we daarbij voorstellen? Hoe maakt die? Trontinette?
1: Dat zou wat zijn. Het zou wel kunnen. Het is iemand die heel erg bezig is met hoe gebruiken we het menselijk lichaam. Want het hoogste goed is alles hier en nu met je eigen lichaam kunnen ervaren. Dus je weet dat hij trottinette ontworpen, maar dat heeft hij niet gedaan. Het is beeldtaalkunst, maar het zijn vaak heel veel menselijke figuren dat hij toont. Altijd figuren in rust, een soort van meditatievorm. Een beetje de westerse, modernere boeddha's maakt hij voor ons. Maar evengoed, ja, super abstracte dingen waarin hij een definitie probeert te geven aan tijd of aan evolutie of zo.
0: Is boeddhisme van waar is hem afkomstig?
1: Ja, dat is een Brit. Hij is van het zuiden van Engeland afkomstig. Hij is eigenlijk in een heel katholiek gezin opgegroeid. Maar in zijn 20er jaren is hij naar India getrokken. Is hij boeddhist geworden.
0: En dat is een KMSK.
1: Ja.
0: En waarom ben je daar gids geworden?
1: Ja, ik heb kunstwetenschappen gestudeerd en dan nog een educatieve master gedaan. En ben ik journalistiek nog gestudeerd en in de tv beland. En daarna miste ik
0: je
1: terug...
0: Je bent wel een studiemonster.
1: Ja, ik heb wel lang gestudeerd. En dan ben ik... en dan miste ik mijn eerste studie een beetje. En dan dacht ik gewoon, misschien moet ik eens gids terug worden. Dan komt dat allemaal weer wat samen. En dat was heel leuk.
0: Maar je zit op meerdere plekken gids.
1: Ja. Ja, begonnen in de Boerentoren ooit. Dat was vorig jaar, dat was ook heel fijn, maar dat is nu gesloten.
0: En voor wie gidst je op de Boerentoren?
1: Gewoon iedereen, alle mensen die zin hadden om te komen kijken. Dat waren volwassenen of kinderen vanaf 8 jaar, denk ik. Die van het uitzicht willen genieten, want je kunt tot de 22e verdieping gaan. En evengoed willen die weten wat de toekomstplannen zijn of wat de geschiedenis van. Want dat is de eerste wolkenkrabber van Europa ooit. Dus jij als wolkenbreier gaat dat misschien extra interessant vinden.
0: De Oudaan?
1: Nee, de Boerentoren, de KBC-toren.
0: Ah ja, mijn ding is Ferdinand Huts.
1: Ja, voilà.
0: De Ferdinand.
1: Ja, dat is wel een interessante geschiedenis. En ja, dat is heel tof om kunst rechtstreeks met de mensen te delen. En daar echt 2 uur samen de trappen op, sportief, te ervaren. En dat smaakte naar meer. En dan ben ik in het KMSKA ook begonnen. En dat is ook heel leuk, want dat zijn... kleuters, dat ik ook vaak gids, langs een Rubens en langs wat van alles. Ja.
0: En moet je dan opleiding volgen of moet je dan lezen of hoe?
1: Ja, ik heb kunstwetenschappen en specifieke lerarenopleiding gedaan. Maar, dus die basis is er, maar zeker wel voor elke expo moet je heel specifiek wel je apart zeer goed inlezen, instuderen. Is dubbellopen met een collega die meer ervaring heeft.
0: En word je zo rijk?
1: Stinkend rijk. Nee, totaal niet. Nee, het is eigenlijk gewoon een leuke betaalde hobby meer dan dat echt een broodwinning is.
0: Maar je doet eigenlijk van alles. Je speelt piano.
1: Ja.
0: Je hebt muziek gestudeerd.
1: Ja.
0: Je bent gegidst in het Middelheim, gegidst in het KMSK.
1: Ja.
0: Je hebt nu pas je eerste kortfilm getoond.
1: Ja.
0: Je hebt daar 2 jaar aan gewerkt. En hoe komt iemand zoals u op het idee... om zijn tijd te gaan verliezen om de film te maken. Wat heb je gezien in de filmscene?
1: Ja. Ja, eigenlijk is de link niet zo ver, want voordat ik museumgids werd, heb ik eigenlijk 11 of 12 jaar al voor tv gewerkt. En heel veel voor nieuwsreportages of langere documentaires voor Canvas of kortere dingen voor Ketnet, voor Karawiet. Of ik heb voor 1... ja, reportages, soms wat speelser, soms wat serieuzer, soms wat interviews, soms wat, heel verschillende dingen gemaakt, maar altijd non-fictie. En soms vond ik dat zo jammer dat je aan de werkelijkheid moet houden. Dus dan is dat leuker om je eigen verhaal te schrijven en dat ook in beeld om te zetten.
0: Dus dat noemt Onbewoond Eiland, of vergis ik me weer?
1: Ja, nee, Onbewoond Eiland.
0: Dus de ene keer ben ik op de juiste woorden gekomen. Maar u schrijft veel.
1: Ja, dat probeer ik. Ik zou dat liever nog meer doen. De hectiek van het leven laat het soms wat minder toe. Maar ik zou daar eigenlijk nog veel meer willen doen, ja.
0: Maar je maakt film, je doet horeca, je schrijft boeken, je schrijft scenario's. Wat schrijft je allemaal?
1: Ik schrijf ook heel af en toe artikels voor Koor en Stem, dat is zo'n koormagazine. Maar voornamelijk, bijna alles wat ik schreef van de afgelopen 12 jaar, bleef gewoon achter de schermen als een soort van dossier voor een presentator die het dan op tv echt vertelt. Dus heel veel van wat ik schreef is niet gepubliceerd geweest. Dat is meer een scenario, ook effectief voor reportages. En af en toe wel echt geschreven stukken voor VRT Nieuws, was dat dan. Maar dat is heel... ja, je moet je heel objectief en feitelijk en juist en helder houden. En dan zo die speelse deugeniete kanten kunnen daar zo niet in kwijt. Dat is zo jammer.
0: Maar je hebt... heb ik de volgende gemaakt over eten, food research?
1: Ja. Dat was een programma op 1 over eten heten. Daar heb ik een seizoen aan meegewerkt. Dus dan was dat... we gingen heel veel dingen vertellen aan de mensen over wat er eigenlijk in ons eten zit. En wat er gezond is, wat minder gezond is.
0: Heb je er iets van onthouden?
1: Ja, veel kleine dingen. Ik ben veel in slachthuizen geweest dat seizoen, dat jaar. Dat vond ik heel indrukwekkend. maar niet per se op een heel positieve manier. Met heel veel respect zeg ik dat voor de mensen dat daar werken, maar ik vond dat moeilijk om te zien. En we hebben, ik denk, hetgeen waar we het meest impact mee hebben gemaakt, is een filmpje waarin je ziet hoe een snoepje, waar snoep eigenlijk vandaan komt. Dus dan waar, zag je...
0: Waar komt het vandaan?
1: Ja, je ziet dan in reverse, dat begint met een snoepje. En dat, je ziet hoe het proces wordt eigenlijk in reverse, het productieproces wordt in reverse afgespeeld. En dan zie je hoe dat suiker wordt en een soort van gelei. En in die gelei worden korrels toegevoegd en die korrels zijn gelatine. En dat blijkt dan ja, varkenshuid te zijn. En dat filmpje is wel viraal gegaan. Ik denk, ik weet niet hoeveel miljoenen mensen dat overal ter wereld hebben gezien, maar dat is wel ja, de wereld rondgegaan. En ik denk vooral misschien onder de Joodse gemeenschap en de moslimgemeenschap, omdat dat veel mensen niet wisten dat dat daar vandaan kwam. Omdat ze veel mensen niet weten dat dat gelatine van varken kwam. Maar ik spreek nu over... 10 jaar geleden, hè. 10 jaar geleden hebben we dat filmpje.
0: En wat was uw eigen inbreng erin?
1: Ja, we maakten dat met verschillende mensen. Ik deed research vooral. Dus ik ging zoeken hoe zit het productieproces in elkaar? Allemaal op papier, inhoudelijk uitzoeken. In welke gelatinefabriek kunnen we wat gaan filmen? Hoe zien die tanken eruit? Hebben we extra belichting nodig? Waar in een varkensboerderij, ja, in een varkensslachthuis? Je legt al die locaties vast om te gaan filmen. In welke snoepfabriek kunnen we dat gaan filmen? Hoe ze gelatine toevoegen? Maar ik was bijvoorbeeld... Ik maak allemaal kleine video's met mijn gsm op voorhand. En... dan beslist er iemand, is het goed genoeg voor tv? Ja of nee? En als het goed genoeg is, dan sturen ze een professionele cameraploeg er naartoe. Dat is mijn rol.
0: En als je dan... Je hebt ook een tijd op een Grieks eiland gezeten.
1: Ja, ook.
0: En wat deed je daar? Smokt je daaruit?
1: Ik was daar vrijwilliger binnen een organisatie. Ik ben 2 keer gegaan. En ik was eigenlijk vooral ja, hulpverlener of leerkracht op dat moment. Dus ofwel ging je heel praktisch en logistiek bijvoorbeeld zeep gaan brengen naar de mensen in hun tentenkampen. Want dat is een tentenkamp met meer dan 3000 mensen. Je had daar, wat was ik nog, croissants dus morgens uitdelen van die plastic verpakte croissants. Ja, mensen die een soort van... scabies, wat is dat nu? Ja, schurftbehandelingen moesten mensen krijgen. Dus daar de dokters bij helpen. Maar evengoed mensen Engelse lesgeven. Of zelfs muziekles. Er was zo'n heel kramiekelig pianootje. Dus heb ik ook wel mensen muziekles gegeven. Maar vooral, ja, je draait mee in een organisatie die iets biedt aan de mensen. En dat is toch beter dan niets, want anders was er echt gewoon heel, heel, heel weinig voor die mensen.
0: En die muziekcarrière staat op een laag pitje momenteel. Je ging je pak als je 60 was. Heb ik ergens in de coulissen horen vallen.
1: Ja, dus ik speel wel heel erg piano. En ik heb er al heel veel leuke dingen mee mogen doen. Met heel veel soorten mensen voor verschillende gelegenheden. Maar ja, ik heb maar 1 mensenleven. Anders zou ik daar wel meer mee doen. Voor de duidelijkheid, ik componeer niet zelf of zo. Het is meer in groepen dat ik mee samenspeel met gekende liedjes. Maar ja, ik hoop op een dag... Ja, mijn vrienden zeggen altijd, ik moet niet zo lang wachten. Maar ik zeg altijd, rond mijn 60 ga ik echt muziek beginnen maken.
0: En hoe oud ben je nu?
1: 35.
0: Misschien met 25 jaar tijd om na te denken.
1: Ja, moet even rijpen.
0: Ik heb op je website ook gezien dat je meedoet met 3 documentaires van Rudy Franks.
1: Ja, daar heb ik ook aan meegewerkt. Dus dat was maar 1 docu, hoor. Ik heb meegewerkt aan een docu over Irak. Omdat ik was 2 keer in een vluchtelingenkamp geweest. Ik had ervaring met de groep mensen die ja, bootvluchteling is geweest op een gegeven moment. En ik wou daar verder iets mee doen in mijn documentaire werk. En via ben ik dan op bij de redactie van Franks een stuk beland geweest. En... voilà, dan over Irak gingen ze tussen oorlog en leven maken. En dat kwam erop neer dat ze Joris Hessels en Dominique van Maldert, 2 theatermakers, naar Irak gingen sturen om nog eens met een menselijk oog, dat geen journalistenoog is, te kijken naar de situatie en vooral gewoon met de mensen in gesprek te gaan daar. En voilà, dat heb ik mee voorbereid. Maar ben je niet mee geweest.
0: Zit je ook niet mee geweest?
1: Nee, spijtig. Ik had dat graag gedaan.
0: Maar Joris Hessels, is dat die... Wacht eens, die is een broer, die geeft filmgeschiedenis.
1: Ja, he? Klopt.
0: Wouter Hessels.
1: Denk het, ja.
0: Wouter Hessels, is die ook niet opgekomen in de politiek voor...
1: Wouter Hessels, dan, dat weet ik eigenlijk niet. Nee.
0: Ik weet het.
1: Ah ja. Maar ik denk dat heel vroeger dan op tv, dan Joris en Dominique bekend waren, Radio Gaga, dat was zo eerst op Canvas, dan op 1, gingen ze met een radio, een beetje zoals deze radiostudio, gingen ze naar plekken om daar ook met mensen plaatjes te draaien en in gesprek te gaan.
0: Maar ik had eigenlijk al op je website had ik zo'n fotsje getrokken van elk stukje. Karawite, wat deed je met de karawite?
1: Daar heb ik ook het stukje op mijn website is ook een reportage van in het vluchtelingenkamp. Dus ik had daar een reportage gemaakt over een meisje van 12, die er nu 22 zal zijn, denk ik. Over hoe het is om als kind in een vluchtelingenkamp te zijn, te leven, te overleven. Dus heel erg, dat is bij Karawite altijd, het perspectief van het kind nemen op de wereld en het wereldnieuws ook. Dus heel veel kinderen portretteren, ze aan het woord laten en vooral als een volwaardige stem ze aan het woord laten. Dat is het belangrijkste, denk ik.
0: En dus daarnet heb je eigenlijk het liedje van Marve gekozen. Welk liedje was dat?
1: Eiland in groen en blauw.
0: En waarom heb je Marve gekozen?
1: Ik word daar heerlijk nostalgisch van, ook al is dat van voor mijn tijd of zo, maar ik ga zo goed op dat oud-Nederlands, waar zo alles heel mooi wordt uitgesproken. En het liedje komt ook in mijn kortfilm, Onbewoond Eiland. En het is een deel van een soort van droomscène, waarin mensen echt aan het dromen zijn over een eiland vol groen en blauwe kleuren.
0: Hoe kun je nu 2 jaar van je leven spullen aan een film te maken?
1: Dat is niet 2 jaar vol tijd. Hè. Dat is, je schrijft dat en ondertussen laat je dat liggen en ben je met andere dingen bezig. En dan moet even rijpen en dan neem je dat terug op. Dus dat is zeker niet dat mijn leven 2 jaar stil heeft gestaan. Ik heb dat gecombineerd met heel veel andere dingen. En er zijn periodes dat even vol tijd je tijd in beslag neemt. Maar ja, zeker niet de hele tijd. Maar ja, het is wel, het heeft wel heel veel energie en tijd gekost, dat is wel waar.
0: En wat heeft u getriggerd om u daarvoor in te zetten?
1: Ik denk dat ik dat het allerleukste vind om te doen, is om een fictieverhaal te schrijven. En ik probeer dat sowieso wat in mijn vrije tijd, maar ik kon nooit zo bedenken van, ja, waar gaat dit nu naartoe en waar ben ik mee bezig? En ik maakte zo de fout om dat te snel te analyseren, wat het betekenis moest zijn. En dan heb ik eens mijn vriendin, ik ben 4 dagen naar zee gegaan en ik werd 's morgens aan zee wakker. En ik weet niet, dat verhaal zat zo met 3 zinnen maar in mijn hoofd, maar ik had daar de tijd en de ruimte. En ik had mezelf opgelegd, nu gaat hier eens 4 dagen echt vol een bak op focussen, om hier echt eens een verhaal uit te krijgen.
0: En wat waren die 3 zinnen?
1: Ja, dat weet ik niet meer zo goed. Dat begon, dus de film is... het gaat over een vrouw die op ontslaggesprek gaat bij een crisismanager. En eigenlijk wou ik mezelf de opdracht geven, hoe lang kan ik 1 gesprek interessant houden in 1 ruimte? Omdat een film is vaak heel verknipt, gaat naar heel veel locaties, speelt zich af over een tijdspanne van 3 maanden of zo, ik zeg maar iets. En hier dacht ik, als ik nu eens de real time, echt 15 minuten film en echt 15 minuten 1 gesprek film... In welke mate? Ik ga mezelf uitdagen om ervoor te zorgen dat dat niet iets vervelends wordt.
0: En van waar die titel, Onbewoonbaar Eiland?
1: Onbewoond Eiland, ik dacht, het gaat deels over het werkeiland. Wat ik zelf ook goed ken, ik heb op heel veel redacties gezeten. We noemen dat vaak ook een eiland. Het eiland van Jan Eelen is ook een werkeiland. Het gaat over een besparing of een crisismanager. Dus een werkeiland kan ook onbewoond geraken als al die mensen moeten vertrekken. Maar anderzijds, in het gesprek met de crisismanager gaat het ook plots over een buitenverblijf op een eiland. En dan is de vraag... op een gegeven moment staat het... buitenverblijf van de crisismanager op het spel in een soort van weddenschap. Dan is de vraag, moet de manager vertrekken uit zijn buitenverblijf of niet? Dus gaat zijn eiland onbewoond worden of niet?
0: Je hebt heel die dialoog op 4 dagen geschreven.

0: Davy Boschem heeft mij mee begeleid, zal ik zeggen, in het regisseren van die kortfilm. Ja, maar de camera zelf, ja, dat is een aparte cameraman geweest, ja.
1: En hoe overtuig je die, al die mensen, want er waren er een stuk of 30, 40?
0: Ja, dat begint... Dat is stap voor stap. Dus het script is een beetje klaar en dan laat ik het lezen bijvoorbeeld aan... of ik denk nou over acteurs. Ah, wie zie ik hier in die rol spelen? En dan met een ei in mijn broek mail ik die acteurs van... Hallo, ik heb een script geschreven. Ik zie deze rol bij jou. Ik heb nog nul subsidies, maar als in een ideale wereld zou je dan willen spelen, ja of nee?
1: Maar, en wat doet die mensen... overtuigen.
0: Ja, dat weet ik ook niet. Die zeggen dan ja, of die hebben nog een paar vragen en zeggen dan ja. Ik weet het niet.
1: Want jij hebt mij heel moeilijk gemaakt. Ik zou die mensen moeten bellen in mijn programma, maar dat dan... Wie is de actrice, de hoofdactrice?
0: Sarah de Bossere.
1: Iedereen kent die.
0: Ja, die is geweldig. Ja.
1: En ik moet die niet bellen.
0: Zouden we dat proberen? Ja, dat zou leuk zijn.
1: We gaan het eens proberen. Dit zijn de Gelderse Wolkenprijzen, Prijzen Centraal 106.7. Je kunt beter streamen wereldwijd op internet. Het is ook digitaal te beluisteren in heel provincie Antwerpen. Dus nu weet je wat doen. En we hebben, ik hoop dat ik het niet verkeerd zeg, opnieuw Greet Verhaert.
0: Klopt, ja.
1: Ik wil hierbij. We zijn nog maar 25 minuten bezig en ik heb al de naam juist leren uitspreken. Ja. Dus nu gaat eigenlijk... Greet belt nu naar haar hoofdactrice. En dan moeten we die vragen stellen. Als je wilt, kunt je telefoneren.
0: Als ze oppakt, natuurlijk. Weet ik niet.
1: Ze was verwittigd. Dus je gaat ze eens opnemen.
2: Welkom bij de voicemail van Sarah de Bossere.
1: Sarah, hoe is het met u? En vanuit welke rollen heeft zij u overtuigd? Dat je dacht, die moet ik hebben?

U luistert nog steeds naar Radio Centraal 106.7. Het is weer 6:27, de hoogste tijd voor na de nachtshift. Op de onovertroffen, unieke Radio Centraal 106.7 FM. Te beluisteren in Antwerpen en omstreken. Wees blij. Nee, ik ben toch niet van blij. Zo. Wij moeten weer even aankomen op de 106.7. Alle knopjes. En u bent in volle verwachting natuurlijk van de jingle. En die moet ik weer even op gaan diepen. Diegenen die zich nog steeds afvragen of dit wel live is op dit uur van de dag, van de ochtend. Ja, jawel, dit is Na de Nachtshift. Het programma, het vroegste programma van Radio Centraal. Het programma dat voor het ontbijt met Depp komt. En heel live is. En misschien met gasten, wie weet. Het is tenslotte september en de vroege vogels kruipen op dit onheugelijke uur ook eens uit hun nest. Het is de moment om je nog eens op te draaien, om de volumeknop goed af te regelen en nog eens even te genieten van dat warme nest. Het is buiten broeierig warm. Ik heb de indruk, met nog hier te fietsen, dat de zuurstof die eventueel in de lucht zou gehangen hebben, dat hij al een paar keer gebruikt is geweest voordat hij in mijn lijf terecht is gekomen. Dat tussen de uitlaatgassen, de walmen, de oosterweel, betonpoeier dat de lucht ingeblazen wordt en nog allerlei andere chemische en niet-chemische. Ik denk trouwens

dat de schepen door de straat van Hormuz zijn geraakt met hun chemische brol. Ik bedoel, meststoffen, want de haven van Antwerpen ook is niet naar waspoeier, maar naar chemische mest. Tja, het was trouwens erg rustig in dat stukje haven waar ik door ben gesjeest. Ja, de conjunctuur heet zoiets. Meneer BDW, oh by the way. Het is genoeg geweest. Tijd voor verandering. Want wij dromen inderdaad nog altijd van een andere stad. En dat is... Dat moet toch wel mogelijk zijn. Allee, bon. Ik ben weer aan het afwijken. Tijd voor de jingle.

zoek naar de jingle. Op zoek naar de jingle. Op zoek naar de jingle.

hadden het vorige week al natuurlijk in nasleep van de reis deze zomer die ik met Swinging Sunny doorheen Frankrijk, Spanje, Portugal heb gemaakt met de auto. Daar hadden we het vorige week al over, die heel uitvoerige bespreking, live, niet live, over de zonsverduistering. Dat hebben we vorige week gehad. Deze week gaat het een paar andere onderwerpen. En volgende week zal dat waarschijnlijk weer iets anders zijn.

voor de iets wakkere auditievelingen onder jullie. Momenteel staat er buiten de micro open. Buiten de micro open staat. Staan er

Night One. Met roze olifanten, rook en allerlei dingen die... Ja, die zintuiglijke waarnemingen die toch wel een beetje rekbaar zijn. Het ruikt naar marihuana. Het voelt als LSD. En ja, wat dat die alcohol erbij...

Zijn hemd mag dan wel vol met bloemetjes staan. Hij heeft blijkbaar nog niet gerookt, heb ik

Maar wij zullen hem helpen. Het is te zeggen, als inleiding, het wordt bijna herfst. En dan gebeurt er van alles in de natuur. En bij ons, tussen onze oren ook. Maar nu ben ik weer aan het vooruitlopen natuurlijk. Allee. Antoine, 1966, dus nog een tweetal jaartjes voor mei 68. Toch wel een interessante tijd geweest en daar in Frankrijk, in Parijs.

toch nog... Toch nog eentje. Hoewel het al 3 minuten al 7 is. Op de 106.7. Maar die Franse chanson, dat was wel een beetje vakantiemuziek. Ja, inderdaad. Door de speakers in die kleine Franse linkse stadjes.

Een van de herinneringen die toch wel gaan bijblijven, dat hoop ik zeker, van deze reis, is een onverwacht ontmoeting met l'orphelin de Gentilloux. Gentilloux is een dorp in Frankrijk. Limousin. Buurt. Toen wij daar, ik en Swinging Sunny daar voorbij sjeesten, waren wij op zoek naar toch wel een frisse pint. Want het was ondertussen toch wel alweer een graad of 33 geworden. Zelfs met open raampjes heeft dat zijn limieten. Maar toen reden wij het dorpje Gentilloux. Je moet je voorstellen, het is eigenlijk een kruispunt van drie drukke, tussen de aanhalingstekens drukke straten. Die uitkomen op een vlakte asfalt. En in dat asfalt staat ergens niet centraal, niet als rondpunt, maar zo'n beetje uit de diameter, of hoe wil je het ook noemen, daar staat een bepaald monument. Het was mij al opgevallen dat het een bijzonder monument was. Nu weet je, als je Frankrijk zo wat doorkruist, dat zo wat overal monumenten van de Eerste Wereldoorlog staan. Je weet wel, ze zijn in serie gemaakt, we waren waarschijnlijk redelijk goedkoop en zijn meestens begin jaren 20, als het ergste puin al een beetje geruimd was en de meeste bommen al tot ontploffing gebracht en geruimd, dan zijn er overal monumenten gekomen ter nagedachtenis, meestal glorieus op zichzelf, de borst trommelend, triomfantelijk, met de namen van de slachtoffers er eigenlijk bij. Het is seriewerk en het gaat altijd over de zelfverheerlijking. Maar wat kwamen wij in Gentilloux daar tegen? Uitkijkend van op het enige terras dat Gentilloux rijk is. De visueel créé dans le cadre du centenaire du monument aux morts pacifistes de Gentilloux. Dus als je in Gentilloux bent, dat ene monument dat zo hard opvalt omdat het uit de toon valt. Het is trouwens recentelijk nog opgepoetst. Bevat de namen van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. En je moet je voorstellen, je hebt op vier hoeken een stevige pilaar. Ik denk dat dat nodig is, anders het monument nou vrij vaak omvergereden zou zijn als dat al niet gebeurd is. Met kettingen tussen. Daarop staat een obelisk met de namen van de gevallenen van enkele dorpen, afhankelijk van Gentilloux, daarop tijdens de oorlog 1418 en ook de oorlogen nadien die Frankrijk toch wel rijk is in zijn geschiedenis. En dit is een wees die een standbeeld van een wees die zijn vuist balt richting de namen van de gevallenen met de slogan, toch wel, maudite soit la guerre, vervloekt zij de oorlog. Het is een van de weinige pacifistische monumenten en daardoor was het mij ook vrij snel opgevallen, ook al omdat er vliegende zwaluwen in volle vlucht ingewerkt zijn in dat monument. Het is een aanklacht tegen de oorlog. Het is eigenlijk een van de weinige monumenten die ik ken, als het dan niet het enige is, die toch wel hard is tegen de oorlog. Dat mocht u in de buurt zijn, Gentilloux, kan dat opzoeken, dan kan u misschien mijn verklaring, mijn omschrijvingen vergelijken met wat u daar te zien kan krijgen. Maar het is toch wel een plek om hulde aan te brengen. Op vakantie door het links progressieve

stukje uit een zeer oude uitgave, 1997, van Perspectief. Ik vond er nogal veel parallellen in. Ik wou het alleen maar wat opentrekken, ook naar radio en... Dan wordt hier alleen maar heel kort naar gewezen. Het grensoverschrijdende karakter van kleine bladen of onafhankelijke radio. Het aardigste aspect van kleine bladen, samen met brieven en vrije radio, is toch vooral haar intieme karakter. Vaak kan je jezelf een voorstelling maken van het lezerspubliek. De lezers, luisteraars, zijn hier vaak ook de schrijvers, waardoor je direct kunt inhaken op allerlei onderwerpen, thema's en discussies die je van belang vindt voor je eigen bestaan. Alleen of samen met anderen. Net als in brieven kan je in de kleine bladen niet alleen je eerste opmerkingen kwijt, ook losse of uitgewerkte gedachten,

De kleine onafhankelijke pers floreert vandaag in een landschap dat bladen, fanzines, brochures en boeken in zelfbeheer, gepassioneerde schrijvers en kleine distributeurs, verborgen kiosken, talentvolle vormgevers en marginale, maar vaak interessante, denkbeelden herbergt. Het is opmerkelijk dat anarchisten weinig oog hebben voor de voorspoedige ontwikkeling die de kleine pers het laatste decennium doormaakt. In de hier geventileerde artikelen gaat het vaak om eerste gedachten die worden opgeroepen. Gedachten die niet altijd zijn uitgewerkt op meer consistente denkbeelden, ze zijn een beetje sluimerend, kabbelend, nomadisch. Wie toch op koers wil blijven, kan gebruik maken van het anarchistische kompas dat Wim van den Bus enige tijd geleden, ondertussen dan toch al 30 jaar, en dat herhaald werd door John Jansen in de Groene Amsterdammer. Het anarchisme is vooral waardevol als levenshouding. Van onophoudelijk verzet tegen knechting en betuttelarij. Van niet aflatende kritiek op machthebbers en instituties die mensen beter te weten wat goed voor ons is dan wij zelf. Het is een mentaliteit die we hard nodig zullen hebben bij de decolonisatie van de burger. Er zijn vandaag zoveel verschillende landen en internationaal toegankelijke bladen, stromingen, richtingen enzovoort, dat niet alleen ondoenlijk, maar ook onwenselijk is een coherent en uitputtend overzicht te geven van wat er allemaal gaande is. We moeten al dus selecties maken. Willen we de beschikbare data of informatie enigszins betekenis geven? Ooit was die selectieve taak zeer eenvoudig. Je abonneerde je op de krant van je eigen zuil of op het tijdschrift van je politieke voorkeur en je liet een kaste van intellectuele geestverwanten een eerste selectie verrichten. Aan die tendens lijkt in de jaren 90 eindelijk een einde gekomen. Confessionele en politieke kranten en tijdschriften seculariseren steeds verder en steeds minder lezers laten zich definiëren door hun intellectuele elites.

Bosbranden in Frankrijk. Rond Bordeaux duurde lang. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Cyprus, Griekenland, Portugal. En dan vergeet ik er waarschijnlijk nog een paar. Dat hadden alweer last van brand. Bosbranden. België zat er ook tussen. Het gekke is dat ik op de vakantie die ik toch al een paar weken heb volgehouden, zonder het nieuws, als we dan toch iets tegenkwamen, ging het meestal over die branden, hoe dat eigenlijk meer dan 98% van de bosbranden is niet natuurlijk, behalve blikseminslagen, is het menselijke fout. Of wordt het specifiek in brand gestoken of onder licht onderhouden, omdat je per hectare verbrand bos betaald wordt en niet per uitgespaard bos, zoals in Spanje en Portugal. Zeer vreemd. Veel vrijwilligers die. Dat komt dan elk jaar in het nieuws. Hoe bejubeld de bomberos, de brandweer, daar ook is op het Iberische Schiereiland. Toch worden er serieuze deuken geslagen in die reputatie. Wat dit jaar zeker opviel was het meevliegen, drones die meededen in het spektakel rond die branden. Ik heb op het Spaanse nieuws toch heel sensationele beelden gezien, heel close, met vliegtuigen die hun lading dropten boven die branden. Ik heb nergens helaas gehoord hoeveel liter water dat er zo ongeveer gedropt is. Misschien zou dat verspreid over een jaar tijd, over 365 dagen, eens kunnen nadenken of dat niet interessanter is. Vele landen. Nu dat we het toch over het Iberisch Schiereiland hebben. Een paar jaar geleden was het daar in het nieuws hoe Spanje, Portugal, op het grensgebied, net in Portugal, een grote brandweeroefening op een moeilijk terrein hun apparatuur en hun kunde lieten zien. Maar het was het zoveelste jaar op rij dat ik zelf heb moeten toekijken hoe het nieuws. De nieuwsberichten toch gingen over het eeuwige excuus. Het is moeilijk terrein en we hebben daar geen materiaal voor. Het is heel vreemd als je hoort over hoe groot de bedragen zijn die er rondgaan en hoeveel nieuw materiaal dat er gekocht wordt. Nog te weinig, maar dat het dan niet specifiek voor die. Voor die omgeving die ze toch wel denken te kennen, gekocht hebben helaas. Dat zagen we ook in België. Brand als in de Hoge Venen, die alleen internationaal geblust kan worden. In de gedachte dat. Dat er niet snel opgetreden moet worden. Nou. Eerste oorlogsdag. Ja.

Vakantie, herinneringen. Ja, dat wil ik nog wel uitsmeren, hoor. Bijna 8 uur, nog 5 minuutjes ondertussen. Toch wel wat blauwe lucht. Dat wordt heerlijk huiswaarts fietsen. Wacht even, dat wil wel nog zeggen, nog 3 minuten.

Beste mensen, goedemorgen. Dit is het programma De Ochtendjuwelen van Saigo Kuifje. Het is 9 uur, het regent. En ik speel wat triestige muziek. Dat is een LP die ik zelfs nog niet heb beluisterd. Ik heb die gisteren pas per post aangekregen. Dat is filmmuziek geschreven door Blaje Nastevski. Dat is een Macedonische Maastrichtenaar. Een Limburger, een Hollander. Hij is een componist en geeft ook les, piano. En heeft dus filmmuziek geschreven voor de film Choice. Dus ik luister samen met u voor de eerste keer naar deze prachtige muziek.

Bruno is denk ik vandaag niet aanwezig. Denk ik. Enfin, normaal is je mens altijd goed op tijd, dus hij is er niet. Dus vandaag dan geen literatuur van Hergé en van Tintin. Dus vandaag niet. Ik heb dan maar zelf de gazette bij. En ik heb dat al verteld en ik kon dat vanaf nu elke week, vrees ik, herhalen. En, ja, ik heb dan voor 1 euro per week een abonnement op De Groene Amsterdammer. En ook voor 1 euro per week een digitaal abonnement op Elsevier Weekblad. En dan zitten ze wel in evenwicht, denk ik, als je de twee leest. En dat is 1 euro en dat duurt 6 weken. Dus 6 weken lang zal ik vertellen wat ik dan lees. En mocht u dat interesseren. En ook hoe opvallend dat soms anders wordt geschreven over dezelfde onderwerpen. Bon, dus. Op de eerste bladzijde van de Tijd van vanochtend. 1413 dagen lang Meloni. Zo lang dezelfde premier, dat hebben ze in Italië niet meer gezien sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus de langstzittende premier in 70 jaar. In de Groene Amsterdammer, die, laten we zeggen, links van het centrum gepositioneerd is. Ik zet mijn bril op, want anders kan ik niet lezen. Wordt ook geschreven over Meloni, maar op een heel andere manier. Wat schrijven ze hier? Over problemen met een tv-programma, dat dan te kritisch zou zijn. Bulldozer, regering van Meloni, staat hier. Banden met van haar partij met mafioze figuren. Afbrokkelen van het voorheen zo stevige Italiaanse gezondheidssysteem. Afkalving van het onderwijs. En corruptie, zegt dus de Groene Amsterdammer over Meloni. En op bladzijde 10 in de Tijd zeggen ze iets helemaal anders. Meloni heeft het gezicht van Italië niet veranderd. We zien waar zij goed in is, dubbele punt, in aanblijven, niet in doen. Zegt Valerio Valentini, politiek verslaggever. Dat is heel raar, dat gaat dan over dezelfde regering. Goed. De volgende plaat. Die doet mij denken aan Italiaanse seksfilmmuziek. En op de hoes staat ook een vrouw met een naakt bovenlijf. En dus blote borsten. Maar het is geen Italiaanse. Het rappeleert heel hard naar Italiaanse seksfilmmuziek uit 1972 of 5 of 78. Maar het is van een of andere Angelsax. Het is van een Angelsax. Hoe heet die? Het is van Jay Richford. En het is wel goede muziek. Dat gebeurt zelden dat je zo'n LP koopt. En je kunt heel die LP uitspelen om er geen slecht nummer op te staan. Het gebeurt zelden. Dus nu, ik speel dat heel vaak. Ook in deze uitzending. Maar je hoort ook dat ik... maar daarover straks meer. Dat ik hier niet per se veel zin in heb. Niet per se, nee.

Oh, ik ben nogthans vroeg gaan slapen. Allee, vroeg gaan slapen, ik weet niet, op tijd, 11:30 of zo. Maar ik ben ook vroeg beginnen drinken, dus zo, gisteren. Maar dat is de schuld van dokter Benway, dus om 4:00 smiddags. Om 4:00 smiddags, met hem afgesproken. En dan weet je dat gaat hier mislopen. Hè, dus zo. Dus ja, om 4:00 dan zijn we eerst wat gedronken in een bar tabak. En dan zijn we naar het Stuivenberg gaan om daar Indisch te eten, bedieningske, eten. Daarna terug naar het zuid, want er waren dan openingen van galerijen. Met gratis hapjes en ook gratis drank natuurlijk. En dan nog allemaal met Mika, denk ik, ook nog geweest. En dat was allemaal niet de moeite, ik had beter thuis gebleven. Ik heb gisteren een dubbele LP gekocht. De re-issue, dus de derde print al van zo'n Indiër die eigenlijk is dat een uitvinder van Acid House. Charanjit Singh. Ja, in 1980 of zo. En dan hebben die gasten in Chicago in 1987 dat eigenlijk gewoon nagedaan en er dan Acid House van gemaakt. Wow, dit is... Dus.

Ik vind dat op den duur, eigenlijk misschien ook acid, op den duur wordt dat een beetje eentonig. En ook dat is dan een dubbele LP met slechts 10 nummers op. Maar die zijn allemaal hetzelfde. Dat is alsof dat je naar een urken naar, hoe heet die nou weer? Future of zo. Acid Tracks. Zo, dat nummer. Of van die vroege house. Adonis en zo. Oh ja, Bart Wever zit in Indië. Of zat in Indië. Is hem dan al terug? Ik weet het niet. Ik moet dan altijd denken aan die Modi. Dat die... Want die ijvert natuurlijk voor vrede in... de oorlog in Oekraïne. En... die Modi heeft zich wel altijd anders uitgesproken dan het Westen over die oorlog. Tussen Rusland of van Rusland tegen Oekraïne. Maar ik moet dan altijd denken aan de historische erfenis van de buitenlandse politiek in Indië. Die vroeger samen met Tito dan... wij zeiden dan Nehru, de toenmalige leider van Indië, Nehru. Nehru, want je schrijft dan met een H. En ja, in de Slavische talen moet je alles wat er staat moet je uitspreken. Als er een H staat, moet je het uitspreken. Dus Nehru... Ja, ik kan dat niet anders uitspreken. Er zijn ook geen neusklanken in de Slavische talen. Hè? Dus vergeten wordt dan vergeten. Want er stond een E, dan moeten die E uitspreken. Een neusklank, dat is... waarom vertel ik dat? Ah ja, dus de politiek van de niet-gebonden landen. Hè? Ik vind dat die Modi dat nog altijd heel goed uitdraagt. Ik vind dat heel goed. Niet westers. Niet pro-Amerika, niet pro-Sovjet-Unie. Iets ertussen. Ik weet ook wel dat de Sovjet-Unie gelukkig niet meer bestaat. Gelukkig maar. De ellende dat het marxisme aan de wereld tegenbracht, dat is toch... het volgende is Armeens. Hè? Dus gelijk dat Zonnebloem met zijn, in een aantal albums loopt professor Zonnebloem rond met zo'n bolken een touwtje en dan gaat dat van links naar rechts en dan geeft dat de weg. Hoe heet dat nou weer? Een wichel? Nee. Zwart. En dan zegt de Zonnebloem de hele tijd iets meer naar het westen. Iets meer naar het westen. Dus we verschuiven van Indië iets meer naar het westen. We komen terecht dus in Armenië. Enfin, de Armeense diaspora. Er zijn meer Armeniërs buiten Armenië dan in Armenië.

Ik was nog iets aan het lezen. Ik was nog iets aan het lezen in Elsevier. In Elsevier, om de weekblad van Afshin Elian. Dat is een Iraanse Nederlander, een jurist. Een journalist, maar ik denk dat hij... die is ook, denk ik, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Misschien is hem ook docent daar. Dat weet ik niet van buiten. Maar die schrijft vaak over, over zijn geboorteland. Waarom dus is gevlucht. En hij schrijft nu over het regime van de Ayatollahs. Hij schrijft hier, gewone Iraniërs zijn niet alleen klaar met de Ayatollahs vanwege de onderdrukking. Hè, want we weten dat... Nou, er worden nog altijd elke dag vrouwen opgehangen of doodgeklopt, omdat ze dan geen sluier dragen, of een sluier dragen die dan niet juist rond dat hoofd zit. Dus die onderdrukking is verschrikkelijk. Maar, zegt Elian, er is een ander probleem, bijkomend probleem, is dat de armoede in Iran groter en groter wordt. En dat de mensen ook dat beu zijn. Alledaagse Iraniërs zijn moe en bang. Verschrikkelijk. Corruptie, proxies en foute investeringen van de revolutionaire garde, die de eigenlijke militaire macht hebben in Iran, die ook de economie controleert. Dat lees ik hier nog. Moet ik dat allemaal lezen? Nee, enfin. Iran als economisch onveilig land. En het regime heeft schrik voor een nieuwe opstand, dus die executeren en masse burgers. Dat was sinds 1979 zo. En we vergeten niet... het doet er niet toe. Het doet er allemaal niet toe. Terug een beetje een exotische muziek van J.J. Whitefield. Oh ja, een van de galerijen gisteren die we bezocht. We zijn door de ketelheer geweest. Er was een Japanse kunstenares met een soort van potloodtekeningen en sculpturen. Niet per se bijgebleven. En dan zijn we daarna dus naar de Schoenfelds in galerij gegaan, maar dat is nu opnieuw Zuid, pas open. En dat heet dan, ik weet niet, de Black Box of zo, geloof ik, zoiets. Misschien dat die mens niet onder zijn te Joods klinkende naam kan opereren nu, of ik weet het niet. De Schoenfeld van de Mechelse Steenweg en natuurlijk van de Rivoli in Brussel. Hè. Maar ik kan... Er is wel een probleem met die galerij en dat is, die doen of dat ze maar één artiest hebben, dat is een Albert Pepermans. Dat is dan toevallig juist de man van de manager van de galerij, van die Greet Umans. Dat zijn altijd zijn werken die er hangen en dat is een getalenteerde mens, op leeftijd zeker wel. Een beetje bloedarmoede, vind ik. Maar misschien is er gewoon niet genoeg goede kunst, dat kan ook, hè, om het te selecteren. Dat blijft natuurlijk België en ook Antwerpen. Dat is allemaal een kleine markt. Hè. En als 1% van de bevolking getalenteerd is, dan zijn dat er niet zoveel als met 10 miljoen als een land van 100 miljoen. Oh, man. 9:26. Goh.

Tot zover, meneer Whitefield. Je weet dat in Centraal-Europa, vooral in Oostenrijk-Hongarije onder de Habsburgers, dat Joodse families, die kregen een familienaam die vaak verwees naar de natuur of naar een kleur, hè, of naar een stad. Bijvoorbeeld hier in deze Whitefield, ja, is waarschijnlijk een Joodse naam. Gelijk Green of Zelensky, dat betekent groen. Zeleno. In alle Slavische talen is groen, hè. Zelensky is groen, gelijk green in het Engels. Een veld, eigenlijk de Schoenveld, de galerij. Greenfield, enzovoort. Op de eerste bladzijde van de Tijd van vanochtend. Rulingdienst overstelpt door aanvragen over uitbetaling in auteursrechten. Dus de regering De Croo, van Fies De Croo, die had dan de lonen die als auteursrechten worden uitbetaald, die had dat beperkt. Waardoor dat er heel veel creatieve energie en werk zou wellicht verdwijnen. Maar IT'ers die worden ook gedeeltelijk vaak het betaald onder dat auteursrechtenstelsel. Dat is dan verscherpt onder De Croo, maar de huidige regering heeft dat dan wat versoepeld. En dus weten die bedrijven niet, die in die sector zitten, IT'ers, die weten dus niet hoeveel dat ze hun personeel nu moeten uitbetalen. Want wat mag er nu wel en wat mag er nu niet als auteursrecht worden beschouwd? Dus dan belden we de belasting en dan zegt de belasting, wij weten het ook niet, wacht tot juni 2027 en dan zullen we retroactief moeten dan toepassen wat wij nu hebben beslist, maar die mensen moeten wel nu betaald worden. Hun loon, moeten hun loon nu krijgen. En het is gewoon niet duidelijk hoeveel loon dat dan terecht zou zijn en wat er wel of niet mag worden afgehouden. En de belastingen zeggen eerlijk, wij weten het ook niet. Wacht nog een half jaar. Dus in dit land, hier kan dus echt alles. En wat zat erover in de Tijd? Dus eerst een halve bladzijde op de eerste pagina en dan het commentaar van de editorialist. De regeling over auteursrechten toont dat heldere wetten vaak niet mogelijk zijn in België. Dus duidelijke, simpele wetten in België, dat is niet mogelijk. Waarom? Anders zou te duidelijk worden wie de politieke winnaar van een debat is. Dus dat is iets dat blijkbaar in België niet mag, dat het duidelijk is wie dat er wiens standpunt gevolgd wordt. Nee, het moet een soort van compromis, zo'n halfslachtig compromis altijd zijn. Ondertussen terug muziek van Blažen Nastevski. Allee, als je dat nog muziek kunt noemen.

En ik heb hier ondertussen terug muziek opgezet. Enfin, die ligt dan klaar. Dat is het soort van muziek waar je zo zachtjes bij dronken moet worden. Of in mijn geval, dus niet, want... Enfin, ik hoop in niemands geval. Je moet niet nu beginnen drinken, hè, mensen. Het is 9 uur. Het is nog maar 9 uur 37. Oh, nog 23 minuten. En ik heb maar 3 platen. Ik heb maar 4 platen bij. Dus dat is er misschien ook door. Of misschien dat niet door, omdat je niet aan het opletten bent. Dat kan ik je niet verwijten. Dat kan je niet kwalijk nemen dat je niet aan het opletten bent. Ik zou ook niet opletten. Ik zou ook liever iets helemaal anders doen. Maar ik heb niks anders te doen. Dus dan kom ik in mijn moord hier, mijn eigen ambeteren en jullie ook, voor zover dat er iemand natuurlijk luistert. De eeuwige vraag van dit programma. En niet dat hij mij ook maar één zak kan schelen, natuurlijk. Wel, had een Bruno hier geweest en had hem tenminste kunnen voorlezen uit Tintin, Le Temple du Soleil. Wat dans, zo muziek niet voor te dansen, maar zo wat... Zo een beetje tipsy te worden en zo traag met de heupen te beginnen bewegen. Dat vind ik de leukste muziek.

Ook in de tijd van vanochtend, of in alle kranten, dus Volkswagen gaat ongeveer, allez, de groep Volkswagen, die gaan ongeveer 50.000 mensen buiten smijten. En volgens de tijd gaat het eigenlijk in totaal over 100.000 mensen, als je alle saneringen en zo. 100.000 man. 100.000 mensen. 100.000 banen geschrapt bij Volkswagen. Grootste ontslagronde ooit. De invoerder van Volkswagen in België is Dieteren. Maar die noemen zich niet Dieteren, die noemen zich Dietran. En die voeren dus Volkswagen, alle merken, alle Volkswagen-merken, hè, dus je kent ze wel. Maar ook Lamborghini zit ook bij hun. En die gaan 344 jobs schrappen. We zitten in een radicaal nieuwe situatie, zeggen ze, bij Dieteren. Ten eerste verkopen ze minder auto's. Ja, gelijk Volkswagen zelf ook, de groep dan. Audi en zo en Porsche. We verkopen minder auto's. De auto's die ze verkopen zijn meer en meer elektrisch. Maar elektrische auto's hebben gewoon minder onderhoud nodig. Dus die, ja, dat is ook minder werk nodig. En dan zeggen ze ook bij Dieteren, zeggen ze ook wat er een reden is voor het sluiten van afdelingen, is het mobiliteitsbudget. Nu, ik weet niet wat... Allez, ik heb dat niet, maar ik kunt dan lezen wat dat is. Dat is de keuze die je dan krijgt als werknemer, het een firma wagen, gelijk vroeger. Of je kunt dat ook omzetten in een abonnement van een trein of in een fiets. Of, als je dan van thuis werkt, kun je zeggen, ik betaal een deel van mijn hypotheek daarmee af. Want ik moet niet mobiel zijn om naar mijn werk te gaan, want ik zit thuis te werken. Dus dan kun je dat daarvoor gebruiken. En dat zijn allemaal redenen volgens Dieteren. Volgens die het gaat, redenen waarom dat... Ja, dat het gewoon niet goed gaat met de automotive en met hen in het bijzonder. En zeggen ze ook nog, als dat vond ik ook zo. Ja, dus een van de afdelingen die ze sluiten, Dieter, is de carrosseriebranche, is de afdeling. Waar ze dan auto's uitblikken na accident. Dan zeggen ze, ja, er zijn minder en minder accidenten, want in al die steden zijn er nu zone 30. En mensen die 30 per uur rijden, ja, die hebben gewoon minder ongelukken met hun auto dan als je rapper rijdt. Dus niet goed voor de zaken. Veiligheid is niet goed voor de zaken. Is niet goed voor de affaire. Verkeersveiligheid. Oh, maar dat ik dan zelf zo'n enkel aan heb, zijn die fietsstraten waar je dan... een auto mag dan geen fietser voorbij steken. Maar als die fietser maar zo'n sukkel is en maar zo'n 15 per uur rijdt, en er raakt een auto achter, kan ik die niet voorsteken. Want kunt niet, meestal is er niet genoeg plaats om die auto voor te steken. En dan die een trage slag van een fietser voor u. Ik ben dan zelf ook met de fiets. Hè. Ik vind dat toch irritant. Hè? Dat is, ik weet, elk voordeel heeft ook zijn nadeel. En als ik kan zagen, zal ik het niet nalaten. Niet nalaten. Ah ja, er juist, want dat wou ik zeggen. Dat was ik vergeten. Dus over die Whitefield. Op een gegeven moment, hè, er was een nummer van iemand aan het spelen. En ik denk, is je nou in het pols aan het vloeken? Is je nou in Pools aan het vloeken? Maar nee, dat nummer dat heet Sansakua. Ik dacht dat die het bekende Poolse scheldwoord aan het debiteren was. Debiteren, wat een woord, klinkt als boekhouding.

Ja, er is een nummer dat ik hier heel dikwijls speelde. 24 mil baiser of 24 mil baci van Adriano Celentano. Of Franse covers. En we gaan dat terugspelen, maar dan in een Zuid-Slavische variant. En ondertussen, ja.

Ik zou zelfs durven zeggen dat dat nou niet bepaald de beste versie is van dat nummer. Maar ja, het kan niet altijd topsen, hè. Dat is nou eenmaal het leven. Dat is soms...

ook een beetje een sound dat gedateerd is. Hè. De, ja, maar ja, 20 jaar geleden moest iedereen van die Joegoslavische of Bulgaarse, weet ik veel, ritmes, van die brolamo. En die, dus de, die gast, dat is een Sloveen, eigenlijk is dat een Serviër die in Slovenië, een Sloveen dus, een Sloveen, een echte, gelijk ik ook, een echte Vlaming ben, een echte Flamand. En ja, dan zing je over import, export, diaspora, dus over mensenhandel. En dat brengt ons tot bladzijde 9 in de tijd van vandaag. Een paar dagen geleden had dan die president van, premier van Spanje, hoe heet hem, dat is een sukkel, Pedro Sanchez. Ja, de Sanchez, ik had vroeger een kameraad, de Sanchez. Pedro Sanchez, of Sanchez, die had een paar dagen geleden gezegd van ja, die 100.000 Marokkanen die dat er Ceuta op 1 uur zijn binnengevallen, dat kwam door de Russen en door de Joden. Die meende dat ook, hè? En hij vindt dat nog altijd. Hè? Die wou niet zeggen dat gewoon de Marokkaanse staat was, dat hij dat geanceneerd, die grenzen had opengezet. Nee, het waren weer al de Joden of de Russen tegenwoordig. Het is altijd één van de twee. Hè? Is ook zo'n nummer nu, dat is wel grappig, Blame the Jew, door een Jood geschreven. Gelijk wat het allemaal de schuld van de Joden. Of de Russen, hè. Dus, hè. Maar nu is er een rapport, een Spaans rapport, waarbij een explosief politierapport, waarin, ja, wat iedereen dat wel wist, blijkt, ja, dat is helemaal niet het werk van de Russen of Israël. Dat is, ja, gewoon Marokko dat lastig deed. En waarom? Want dat staat niet in het artikel. Waarom doen die lastig? Omdat de EU is beginnen praten met Algerije, en dat is een buurland. Maar dat zijn twee buurlanden, die Marokkanen en die Algerijnen, en die kunnen elkaar niet rieken of zien, die haten elkaar. Dus de EU praat met Algerije, en dan zegt onze partner, een bevriende natie Marokko, zegt dan, oh ja, dan zetten wij de grensjes open. En wij jutten iedereen op om naar Spanje, naar Ceuta, die twee stukjes, die twee brokjes, Spanje dan. Voilà. Och ja, voilà. Och, 9 uur 57. Je hebt geen idee hoe content ik ben dat ik hier vanaf ben. Tot volgende week. Dit was Bingen, hè? De ochtendjuwelen van Psycho Kuifje. Oh ja, als je niet weet wat doen, morgenmiddag vanaf tussen ongeveer 12 en 4 spelen de George en ik. Wij zijn dan Los Exotic Fonsi. Spelen wij op uitdrukkelijk bevel Rhythm and Blues en Rockabilly in Café Tati in Berchem. Er is ook een of andere markt daar, weet ik veel. En dan mogen wij daar dus spelen. Dus tot volgende week.

En goedemorgen, welkom bij Antwerpies op Radio Centraal 106.7 FM. En vandaag gaan we het hebben over de zomer. Ja, de zomer die al bijna gedaan is. En ja, we gaan daar eens op terugblikken. We gaan ook wat vooruitblikken op de maand september vooral. En ja, we gaan hier nu starten met iets van Randy Newman.

0: Ja, Randy Newman met It's Money That I Love. Ik vermoed dat dat wat ironisch bedoeld is.
1: Dat kun je natuurlijk afvragen. Het is een plaat uit 1979. Dus ja, money is dan... Wat is dat wel belangrijk aan het worden, zeker?
0: Ja, met de economische crisis en zo.
1: Misschien, ja. Randy zegt, it's money that I love. Het is waarschijnlijk wat ironisch bedoeld, maar hij zal het ook wel nodig hebben, zeker, om zijn band on the road te krijgen en om van alles te doen. Is niet alles dubbel bij Randy Newman?
0: Hij daar te weinig van kreeg of zo. Dat mensen van hem wilden dat hem gratis optrad.
1: Misschien
0: dat
1: zoiets. Er staan een aantal liedjes op gewit. Hij zingt toch ook eens over dwergen, hè? Randy Newman. En dan maakt hij die uit voor Trot van de Straat.
0: Is het waar?
1: Ja, dat is een van zijn grote hits.
0: Short People.
1: Ja. Maar natuurlijk mijn kwink.
0: Maar ik denk dat figuurlijk bedoeld is, Short People.
1: Misschien was hij ook wel klein.
0: Mentaal niet zo groot of zo. Mentaal is ook slecht een woord, maar zo...
1: Ja.
0: Qua opvattingen of zo, qua mentaliteit.
1: Ja. Misschien Randy Newman zou dat zelf geen kleine man geweest zijn. Of zijn, want hij is er nog. Hè.
0: Geen idee. Hoe was jouw zomer?
1: Mijn zomer, het is weer voorbij, die mooie zomer.
0: Ja, dat was een van mijn lievelingsliedjes, hè, als klein kind.
1: Van Conny van den Bos?
0: Van Gerard Cox.
1: Ja, Gerard Cox, maar in de versie van...
0: In de versie van Gerard Cox.
1: Ah, toch? Want die ken
0: van,
1: ik niet.
0: Van Conny, die ken ik niet.
1: Nee. Misschien als er tijd is, straks kunnen we die eens...
0: Misschien, wie weet.
1: Of is dat niet gepermitteerd op deze zender? Ik weet het niet.
0: Zullen we beginnen met iets van Wilco? Ik heb die onlangs gezien, dus...
1: Die waren terug in Antwerpen.
0: Dat was een van mijn betere concerten deze zomer.
1: Ja, een vriend van mij, die is er echt zot van.
0: Het beste deze zomer dat ik gezien heb.
1: Ja, zeg eens, we zeggen er iets over.
0: Waarom was dat dan zo goed?
1: Wat was er daar?
0: Dat was origineel, dat stond op punt. Ik kan daar echt heel weinig op aanmerken. Zo. Het elkaar ontmoeten van verschillende genres, country, Americana, experimentele rock, dat kwam allemaal zo wat samen. Zo. Mm-hmm. Er zullen nog wel invloeden in zitten. Ik noem nu die drie, maar ja.
1: En was hij met zijn kinderen?
0: Nee, dat was... Dat is eerder Jeff Tweedy dan, hè. Degene die vooral zingt.
1: Ja.
0: Bij Wilco. En ik heb die inderdaad ook met zijn kinderen bezig gezien in de Roma, niet lang geleden. Dus die komt graag naar Antwerpen. Dat was de derde keer op een jaar tijd of zo dat hij in Antwerpen was voor een concert. Deze keer was het ook weer twee keer Wilco, twee dagen achtereen. In het OLT, het Openluchttheater in Rivierenhof. Ik denk dat ze dat een heel mooie locatie vinden. Ik heb ook iets gelezen dat ze ergens op een festival stonden, dat daar niet zo heel veel volk naartoe kwam, naar hun dan, omdat daar dan allemaal andere bands... ook actief zijn. Dus misschien is dat dan ook gewoon meer hun ding. Zo.
1: Ja, ze houden van Antwerpen.
0: Dat theater, dat was dan ook uitverkocht die eerste avond. Je krijgt meer appreciatie van je publiek dan op zo'n festival, denk ik.
1: Ja, dat geloof ik ook.
0: Ja.
1: Zeg, van waar komen die? Zijn het Amerikanen?
0: Ja, inderdaad. Noord-Amerika. Ik weet niet of ze allemaal uit de VS komen, dat weet ik niet. Maar Noord-Amerika volgens mij.
1: Ja, ja. Ja.
0: Zullen we even iets uit het album Yankee Hotel Foxtrot laten horen?
1: Dat is goed.
0: Poor Places. Dat hebben ze wel niet gespeeld, heb ik de indruk, toen ik er was in Rivierenhof. Maar ik vind dat ook echt een iconisch album en een iconisch lied.

0: De hengst stit in Betty, de geiten haar een bok. De koe en de koeier en de kiekers zijn eraan.
1: De honden met de teven, een varken op een zeu.

Ja, we moesten dat willen meezingen. Dat was een liedje van de internationale nieuwe scène. Dat moet je zingen. Ik zal het eerst lezen. Nigla nigla nigla nella, nigla nigla nigla nigla na, nigla nigla nigla nella, nigla nigla nigla la. Het is even een jawbreaker, maar het zou wel lukken. En dan ue oli ia uola, ue oli ia uola. Daar komt dan de panter op zoek naar de mammoet die zonder lanterfanten het met een stekelvarken doet. De internationale juicijnen. Rafa, dat is een van de twee platen die ik van de zomer op de kop heb kunnen tikken. Deze tricolore triste van het collectief Internationale Nieuwe Scène. En daar speelt Leo Wijnkamp mee, of speelde. Liever gezegd, muzikanten, staat hier Leo Wijnkamp, akoestische en elektrische gitaar. Leo Wijnkamp hebben wij eerder dit jaar, vorig jaar, bij ons op bezoek gehad. Bij Antwerpies. De internationale nieuwe scène, maar wij hadden... Ik had u ook een andere plaat op de kop getikt en dat was een van Randy Newman. En daar gaan we nu iets van opzetten. Pants.

with a sword, out wears its sheath.

dan grijp je kansen. Dat ik blij moet zijn dat anderen vaak ergens lager stranden. Dat ik beter maar aanvaard dat de wereld draait tussen testosterongebonden wanden. Maar waarom sla ik mijn ledematen soms eens in het rond? En noem jij dansen? Ik word er uitgekozen door mijn borsten en jij roept aan zij haat mannen. Dat ik nijdig ben en vroeger ze me zo zouden verbannen. Dat ik beter maar aanvaard dat de wereld draait tussen testosterongebonden wanden. Maar waarom sla ik mijn ledematen soms eens in het rond? En noem jij dansen?

wil me, wil me, wil me, wil me, wil me, wil me. Dan wil ik ook een keertje gek doen. En jij denkt dan, hé, dat is handig. Dus je leidt me, begeleidt me naar je afgedwaalde handen. Ik wou die richting niet eens inslaan, maar jij bood me geen alternatieve wegen aan. En juist daarom sla ik mijn ledematen driftig in het rond.

0: Kat van Stralen was dat, met Hoe wil je me? Ja, dat is dus ook zo'n concert dat ik deze zomer gezien heb van Kaat van Stralen. Toen was de WK voetbal nog bezig. Weet je dat nog? En dan moesten zo al die muzikanten hun concerten afzeggen en zo. En dat was ook in Trivierenhof het geval. Maar Kaat van Stralen kon dan wat vroeger op de avond optreden. Mm-hmm. Met af en toe zo van die waterbreaks, hoe noem je dat? Drinkbreaks, zoals ze op 2K hebben ingevoerd.
1: De muziek stopte en...
0: Dat deed zij ook zo van. Ze stopten even soms en dan dronken ze iets. Ja. Dus het zat al direct in de sfeer van dat WK-voetbal. Er zaten daar ook al veel Rode Duivel supporters en zo. Ja, ja. En na dat concert dan was de match. Ja.
1: Zeg maar, Kaat van Stralen heeft niks te maken met Sophie Straat, hè?
0: Geen idee. Ze wordt wel vervangen op het festival Manifiesta binnenkort door Sophie Straat. Want Kaat van Stralen kan niet, heb ik gezien.
1: Oei, wat zou dan belangrijk zijn?
0: Dan belangrijker?
1: Dat ze niet kan?
0: Ah, ik weet niet of dat een kwestie is van belangrijk.
1: Ze moet misschien bevallen of zo, of...
0: Dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Zo zag ze er niet uit, alsof dat ze een van de maanden zou bevallen.
1: En gaat jij daar naartoe, naar een manifeste?
0: Nee, dat was niet het idee, jawel. Dat is ook binnenkort, dat is ook 12 september, dat weekend.
1: Ja, nee dan.
0: Ja. Ik wou nog iets aankondigen van een expo. Dus het is een gratis expo van Sander Spolspoel en Fena Boeven. Possible Futures heet die. Stuivenbergplein 38, dat is waar het oude badhuis is. Hè. Mensen kennen dat misschien wel. Dat is wel een begrip in Antwerpen, het oude badhuis. En dus, waar gaat die expo over? Die vanavond opent trouwens. Vanavond is de vernissage. Twee kunstenaars tonen hoe Antwerpen kan veranderen. Kom kijken naar de expo en ontdek hoe jij de toekomst van Antwerpen ziet. Fena gebruikt felle kleuren om pleinen en straten op te vrolijken met watervallen, planten en knotsgekke details. Sander toont Antwerpse gebouwen overwoekerd met klimop in een woestijn, onder water of zelfs op de maan. Welkom op de vernissage. Vanavond dus, om 7 uur start dat. Je kan meer info terugvinden op de site van het oude badhuis.
1: Het is in het oude badhuis.
0: Ja, en die expo die... Die is dus met gratis toegang tijdens de openingsuren dinsdag tot en met vrijdag van 11 tot 17 uur. Maar dus vanavond met die vernissage vanaf 7 uur kan je daar ook eens terecht. Cultureel ontmoetingscentrum het Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38. Ja, en wij zijn hier intussen van studio veranderd omdat er weer iets mis was met de internetbrowser in de andere studio. En we moesten misschien nog zeggen wat we van Leonard Cohen daar straks gedraaid hebben. Go No More A Roving, dat hebben we dan nog gedraaid. Ja. Zullen we eens gaan naar Neil Young? Neil Young, en dat is dan meteen een bruggetje naar het volgende wat ik ga aankondigen.

0: Neil Young met Hey Hey My My into the Black. Ja, The King is Gone But Not Forgotten. This is the story of Johnny Rotten. En waar ze het ook over gaan hebben, over Johnny Rotten, dat is in de Roma dinsdag, want daar is dan een docu over de Sex Pistols. Heb je daar al van gehoord, over die docu?
1: Nee, is dat iets nieuws?
0: Ja, dat is iets nieuws. En ja, dat is misschien niet zo verwonderlijk dat die nu uitkomt, want ja, het is nu 50 jaar punk, zoals ze zeggen. Hè? Dus het is ook precies 50 jaar geleden dat de debuutsingle van de Sex Pistols, Anarchy in the UK, uitkwam. En in die film vertelt de oorspronkelijke bassist Glenn Matlock het verhaal van die Sex Pistols. En die documentaire is dus dit jaar gemaakt. Duurt 1 uur en 42 minuten. Engels gesproken, Nederlands ondertiteld. Je kunt er dinsdagavond naartoe in Borgerhout, in de Roma.
1: Gaat je?
0: Ja, dat was wel het plan. Zo, ja. Dat verhaal interesseert me wel. Sex Pistols zelf interesseert me niet zoveel. Maar het verhaal, dat wil ik wel eens gezien hebben.
1: Ik heb hier nog een boekje voor u van een punker, als je het mij vraagt. Uh-huh. Noam Chomsky, dat zegt u wel iets. Hè.
0: Is dat een punker? Zou die naar punkmuziek luisteren?
1: Het is toch ene die... ideeën heeft wars van... hoe het machtssysteem in elkaar zit en wat de man aan de macht graag zou willen, hè? Dat je denkt.
0: Ja. In die zin heeft hij wel wat punk-attitudes. Ja. Maar ja, zijn gezondheid is serieus achteruit gegaan. Hè?
1: Ja. Hij is in de 90, zeker.
0: Hij is in de 90, dacht ik.
1: Of in de 90.
0: Ja.
1: Maar ik heb hier een boekje nog gevonden, ook op een van mijn... slaapwandelingen door de stad. En dan
0: een van die strooptochten.
1: Een kringwinkel binnengestapt. Ons rap doet dat graag. Hè. En dat is hier On Western Terrorism. From Hiroshima to Drone Warfare. Een gesprek met André Vilcek. Zeg je dat iets?
0: Nee.
1: André Vilcek. Mag ik het u geven? On Western Terrorism?
0: Is het een cadeautje?
1: Ik zag dat en ik dacht, dat is wel iets voor Rafa, vind ik.
0: Ja. Maar ja, ik heb zoveel boeken liggen thuis nog die ik dat moet lezen.
1: En is het echt?
0: Tijdschrift, ik heb onlangs ook van Walter Ressel weer een hele doos gekregen, weer zo van mijn interessante boeken en zo.
1: Dus eigenlijk, het zal er toch maar liggen misschien.
0: Ik ga het even eens bekijken wat het juist is. En misschien deze keer wel delen uit of zo.
1: In welk boek zijn er nu bezig? Er zijn ook foto's hier, zie ik.
0: Ben ik nu in een boek echt bezig? Ja en nee. Zo. Er zijn zo wel wat dingen waar ik nog wat mee bezig ben. Maar nee, ik ben nog niet echt opnieuw aan een boek begonnen.
1: Ja.
0: Maar ik wou het ook hebben over een evenement dat hier aan het MUCA plaatsvindt. Museum voor Schone Kunsten. Op dat plein daar, hè, op het Zuid. Je kent dat wel. Hè, zo daar, hoe zeg ik dat?
1: De Fontein.
0: De Fontein.
1: De Japanse kerselaar.
0: Zo dingen. Dat is dus hartje Antwerpen-Zuid. En daar zou dus zaterdag een heel groot evenement doorgaan. 14.000 mensen worden verwacht. 9,5 uur muziek. Maar luide muziek. En dat is dus een van de redenen waarom buurtbewoners het niet zien zitten. Zo cafés die het niet zien zitten. Omdat dan... ze kunnen dan niet zelf hun eigen plannen doen. En ja, hoe zit dat dan met cliënteel en zo? Blijkbaar kun je ook niet zo makkelijk van het terrein weg... tijdens het festival. En dan waren er toch heel wat vraagtekens bij de cafés in de buurt. Van, wat konden ze daar nu van verwachten van die dag morgen? morgen. Hè? En er was al vroeg protest, maar ze hebben dat dan heel laat officieel goedgekeurd, waardoor dat er ook geen officieel klacht meer kon ingediend worden om het te proberen stoppen. Dus het was pas op 21 augustus definitief beslist dat dat er ging komen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dus ja, als je herexamens hebt of zo, en je woont er vlakbij, dat gaat niet leuk zijn.
1: Ik ga het ook horen, denk ik.
0: En het gaat zo luid zijn dat je best oordopjes in doet, want ja, 9,5 uur daar zitten. Of je moet ergens anders naartoe gaan, maar ja. Ja, fijn. Ik denk er het mijne over. Waarom daar en niet op de konijnenwei? De konijnenwei bijvoorbeeld, daar vlakbij.
1: Ja, ja.
0: Heb ik ook iemand zien zeggen van, ja, dat is ook een evenementenplan. Ja. Mij lijkt het niet zo voor herhaling vatbaar.
1: Ze hebben het er toch doorgekregen, dus ze zullen goede connecties hebben. Toch?
0: De
1: juiste mensen kennen.
0: De moeder van Marcel zag daar wel zitten. Hè?
1: De moeder van?
0: De moeder van Marcel, onze burgemeester van Antwerpen. De moeder van Marcel.
1: De moeder van Marcel?
0: Ja, zo heet haar, haar nieuwgeborene. Allee, is al niet meer nieuwgeboren meer. Maar
1: ons Els.
0: Els van Doesburg. Ja,
1: die staat erachter.
0: Die staat momenteel ook wat in controverse, hè, met haar interview in Humo en zo. Van,
1: Ik heb het niet gelezen, maar misschien weet jij er iets meer over.
0: Ja, het gaat over verschillende dingen. Maar het gaat eigenlijk vooral over het feit dat zij het moederschap zo ideaal vond. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijk om te zeggen als je makkelijk kinderopvang vindt en zo.
1: Ja, ik heb dat van in het begin, heb ik daar nogal een vraagteken bij geplaatst. Dat is natuurlijk... Het is misschien niet woke om dat te zeggen, maar als je net een kind hebt en dan de taak als burgemeester van een stad opnemen, dat kan toch moeilijk samengaan. Een burgemeester van een stad, die moet toch 24 op 24 uur eigenlijk klaarstaan. Ik bedoel, dat is toch iemand, dat kan toch niet zo...
0: Ja, of haar partner, maar haar partner is dan parlementslid. Ja, ik weet het ook niet.
1: Het tankt mijn aken en ogen aan één, joh.
0: Ja, ja. Had ik hier nog iets staan? Ik zal hier even iets van Co gaan draaien. Co, want die komen op 12, of dat is eigenlijk één persoon, Co. En die staat op een artistiek buurtfestival op 12 september. En daar wou ik het lied Sala Sana van draaien.

0: Ja, Co was dat. En die staat dus op 12 september, zaterdag 12 september, staat hij op een artistiek buurtfestival op de Slachthuislaan bij de mensen van Archipel. Ben jij daar al eens geweest?
1: Ja.
0: Ja.
1: Tof plek.
0: Ja, regelmatig live muziek daar ook. Ik heb daar ook al lekker vegan gegeten en zo. Nog vis, nog vlees heet dat buurtfeest. En dat is dan een jaarlijks evenement van Archipel Kunstenwerkplek op Damkaai. En in Club Frigo voor jong en oud. Ja, er is daar van alles te doen, van live muziek. Ook wel workshops en zo. Ik zie daar een circusact van Juan Truckyman onder andere. Dat begint er al om 10 uur 's morgens en dat gaat door tot middernacht. Meer info op de website van Archipel natuurlijk. Ja, en je hoorde daar net al zo de beginklanken van iets van Broken Social Scene. En ja, daar gaan we eens verder naar luisteren, hè, naar die Broken Social Scene. Komt het of komt het niet? Nee, het komt niet. Ja.

0: Oké, Broken Social Scene was dat. Met Cause is Time. En Broken Social Scene, die staan in Borgerhout binnenkort op woensdag 16 september samen met Metric en met Stars. Dat is eigenlijk drie bands op één avond. En er zijn nog wel tickets voor. In tegenstelling tot Cake, dacht ik. Want ja, dat is met een wachtlijst. Dat is ook nog later deze maand.
1: Cake?
0: Cake.
1: Die gitarist was toch gestorven?
0: Is dat zo?
1: Nog niet zo lang geleden.
0: Ik heb er een ticket voor ook, maar ja.
1: Dus die had wel een heel fantastische gitaarstijl, vond ik.
0: Aha.
1: Wauw.
0: We gaan hier afsluiten met iets van de internationale nieuwe scène.
1: Ja, en ik zou het willen opdragen aan de mensen van Recht op Lucht. Dat is ook een organisatie hier in Antwerpen die een groep bewoners, ik zal het eens lezen, een groep bewoners van Antwerpen die ijveren voor een gezonde stad. Straten met voldoende zuurstof, rust, ruimte voor iedereen. Dus die hebben een open stratendag evenement georganiseerd op 20 september aanstaande. Konden straten dus intekenen bij hen. En zij organiseren als het ware een aantal bands en een aantal circus acts. En mensen kunnen dus in hun straat vieren in het teken een betere leefomgeving met betere lucht. Ik heb trouwens een idee, Rafa. Als we nu eens die straten overkappen met die sluiers. Je weet wel, hoe noemt dat nu weer al? Die dingen die ze tussen twee huizen hangen. Zo van die ijzeren kabels. En dan laat ze daar planten over groeien.
0: Ja.
1: Zou dat geen oplossing zijn als we die straten overkappen eigenlijk, hè, voor de zomer, tegen de zon die op ons afkomt en de klimatologische warse omstandigheden die ons te wachten staan.
0: Ja.
1: Kun jij daar goed mee om met die hitte?
0: Zeker in de herfst kan ik daar goed mee om.
1: Dus jij...
0: De herfst...
1: Jij hoopt op nog een hitte.
0: In de herfst is er niet zoveel hitte, hè. En er komt een herfst op ons af, dus...
1: Dus jij bent blij met het seizoen dat zich opdringt?
0: Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik. Die herfst, ik ben niet zo'n grote fan van de herfst. Maar ik denk dat hier bijna gedaan is aan de Werpjes. We hebben nog 2 minuten eigenlijk.
1: Maar dat kan nog een stukje van dat Freedom.
0: Freedom?
1: Ja, Freedom. Freedom van de internationale nieuwe scène.
0: Oké, we zullen eens zien of dat we dat kunnen laten
1: Freedom worden. In my mind.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.
1: Orango Tango. Niet vergeten, Radio Centraal 101.6.

0: Wij zitten hier nog wat naar de Tarzan te kijken en zo dadelijk treedt A Certain Ratio op.
1: Zoals ook gisteren natuurlijk, na die na die film van Tarzan, met die zwemmer, hè.
0: Dat was waarschijnlijk wel versneld opgenomen, denk ik.
1: Perspectief is vervormd.
0: Eén ding was spijtig gisteren, Mick, dat Tilly er niet was, de zangeres van A Certain Ratio. Waarom weten we niet, want we zijn daarna naar de groep zelf gestapt en we vlogen meteen terug buiten. De heren geven geen interviews. Ja, te begrijpen, 80% van hun materiaal is instrumentaal, hè, Mick?
1: Ja, er valt niet zoveel over te zeggen, hè.
0: Cool funk dus straks, A Certain Ratio.
2: Oh my god.
1: Maar we hebben nog een plaatje klaar liggen.
3: De Haircut 100.
1: Van de LP, nieuwe LP, Pelican West. Ja.
0: Voor mij ook een beetje achter mijn oren.
1: Love's got me in triangles.
3: De ideale driehoeksverhouding voor uw oren.
0: Bungalow.

0: hab ich nicht.
1: Haircut 100, zoals die van A Certain Ratio. Nu exclusief in Bungalow Live. Pelican West. We beginnen met het tweede nummer waarmee A Certain Ratio begon.
2: En dat is hun
1: nieuwe single, hun laatste 12 inch. Niet bepaald een hit, maar toch zeer sterk. Even tegen de gitaren kletteren. En dan na de waterline back to the start.

0: Welcome back to the start. A certain ratio live in the Beurs, Schouwburg, Brussel. Gisteren
1: dus, ja.
0: En vandaag.
1: Morgen ook nog.
0: Oorverdovende bungalow.
1: Terug naar die oorsprong. Af en toe kroop Cheetah ook over het podium. En dan vliegen natuurlijk de duifjes weg.
0: In de vorm van een oor.
1: Straks om 11 uur de radiografie.
0: Magnifiek.
1: Een korte, een goeie, de beste.
0: Iets voor de oren.

0: 26 na 22 en u hoorde reeds twee tracks van dit exclusieve optreden in België van
1: Search and Ratio.
2: Splits de oren, dan hoort u Bungalow.
0: Epic Sound Battles, Chapter 1, The Playgroup, een verzameling muzikanten, de gebruikelijke mannen van Adrian Sherwood voor zijn tweede of wel derde LP reeds dit jaar.
2: Ja.
0: Overproduction.
2: Oorverdovend.
1: Oorlam.
2: Het hoort naar meer.
0: Zeer goed hoor, zeer goed.
2: Goh.
0: Dub in negatief.

0: Dus zoals gezegd, vanavond een programma voor alle hormonen.
1: Gish en shake.
0: Eigenlijk een deprogrammatie. Een deprogrammatie.
1: De oriëntatie.
0: Logisch, logisch.
2: Laura. Logic.
1: His check.
2: His check.
0: De nieuwe LP van Laura Essential Logic. Pedigree Charm. Mooie hoes en medewerking van This Heat.
1: En de Swahili Lady.

0: volgende coördinatencijfers B52. Part 2. For me and for you.
1: Dat heeft oor naar meer.
0: Naar Laura Essential. B52's, ook essentieel. Zet uw oorapparaat een beetje luider. Mesopotamia, hier zijn we. Loveland, deel 2.

0: Riprig. En paniek. Riprig.
1: Riprig.
0: Geen
2: wat?
0: Paniek.
2: Wat?
0: Geen paniek.
1: Ik hoor niks.
2: De-school you. Niet. De-school you.
0: De bungalow.
2: Oor verdovend.
0: En daarna deel 2, A Certain Ratio, live.

0: Zeg Mick, jij hebt daar Tilly zien rondlopen op dat concert.
1: Nee, niet Tilly.
0: De nieuwste zangeres. Tilly was er niet bij.
1: Ik heb alleen Tarzan gezien. En Jean.
0: En die met zijn oorbel.
1: Dat was een... Waren dat geen...
2: Met zijn oor Ollie.
1: Oh, dat was die oorvervelende jonge man.
0: Dit is Sir Horatio als intermezzo. En dan zo dadelijk terug naar...
1: A certain ratio.
2: Abracadabra.
0: Sir Horatio. Op een ander label. 666.
2: 666.
0: Maar... uit wel ingelichte bron weet ik nu zeker dat deze nummers, de voor- en achterkant, deze abracadabra, opgenomen werd in dezelfde sessie dan de Sextet LP. Zo dadelijk in het concert een versnelde uitvoering van deze abracadabra.

En nu terug naar de heren uit Manchester of vrouwen uit Gruyère, Tarzania. In the

0: in lust, een lust voor het oor.
1: Vanzelfsprekend.
2: Toch niet alleen voor het oor.
0: Radiografiek van Chief Novo.
2: Met een Meester X-versie vandaag.
0: Bij Wat Hoort Wat. U hebt uw ruitjesblad klaar.
1: En uw viltstift.
0: Bovenaan, van links naar rechts.
2: Het alfabet van A tot en met hash. Van A tot hash. Langs zij de cijfers van 1 tot 15. Lijn A. Lijn A, de cijfers 3, 4. 3, 4. Lijn A. Vervolgens lijn B, de cijfers 2, 10, 11, 12, 13 en 15.
0: Wat?
2: Lijn B, 2, 10, 11, 12, 13, 14. Nee, 14 niet, maar 15. 10, 11, 12, 13, 15. Lijn C, de coördinatencijfers. Lijn C zijn 1 en 10. 1 en 10. 1 in 10.
0: Even onderbreken. De eerste die de oplossing vindt van deze radiografiek neemt de hoorn aan zijn oor en vraagt ons wat we ervan denken. Op 16, 10, 16.
2: Lijn D.
0: Is het nog niet gedaan?
2: Bijna, we zijn al de cijfers 1, 4, 5, 6, 9. Coördinaten lijn F, de cijfers 2 en 8. 2 en 8. Coördinaten lijn G. Dat zijn de cijfers 2 en 3. 2 en 3 en 7. 2, 3 en 7. En dan als laatste lijn H. Lijn H met de volgende coördinatencijfers. Nummers 4, 5 en 6.
3: Oorverdovende bungalow.
0: Dus u belt ons meteen de oplossing door. U wint een oorveeg. 16, 10, 16.
3: Chief. Bungalow. X, le mic, chief. X.
0: De tijdslimiet is natuurlijk 5 minuten.
1: Oh ja.
0: Ondertussen 23 Skidoo, de laatste coördinaat. Bungalow, bij Wat Hoort Wat.

0: Een oorverdovende bungalow met Meester X. Chief Nova Radio.
1: Lemming John. En 23 Skidoo.
0: Veeg het aan uw oren.
1: Wij wachten op uw belletje, uw oordeel via
2: 16-10-16. Kom op.
1: Of is het niet duidelijk? Nee.
3: Of ziet u er niets in?
0: Een oor misschien?
3: U kan nog 1 minuut bellen.

0: Hallo.
1: Hallo.
2: Wat?
1: Hallo.
2: Wat?
1: Ik heb niets kunnen horen.
2: U hebt niets kunnen horen?
1: Nee, ik heb alleen gekeken.
2: Wat hebt u gezien?
1: Ik heb films gezien.
2: Welke?
1: Premier.
2: Premier?
1: Ja.
2: Dat is geen film.
1: Nee, dat zijn verschillende films. Maar ik zette de radio aan en toen heb ik uw programma gehoord en ik moest juist bellen. Is er misschien een prijs te winnen?
2: Een oorweeg.
1: Oké. Voor de volgende keer.
2: Mag ik die onmiddellijk geven?
1: Ja, dat mag ik.
2: Oké. Heb je hem?
1: Ja, ik heb hem.
2: Oké.
1: Oké.
0: Bedankt.
2: Je hebt gewonnen. Altijd prijs. Bij wat hoort wat. En straks nog wat Certain Ratio live. Zet die tv nu maar af. Het beeld kan eventueel nog blijven opstaan.
0: Ik ben hier mijn oorveeg aan het voorbereiden. Die ik Chief Nova Radio cadeau zal geven straks.
2: Jij roept al op voorhand, Chief.
3: Ja, maar Mick laat al reeds zijn oorspuit zien en dat doet mij schrikken.
0: Ah, mijn oor.
3: Kom, stop die oorspuit maar weg.
0: Geen trailer geweest, zeker?

0: We zien nu de Catherine Wheel. We horen David Byrne.
1: Zijn oren tuiten.
0: Oorverdovend verhief.

0: David Byrne en Catherine. Ook na al die jaren heeft Lou Reed zijn maîtresse gevonden.
1: De heroïne, na al die heroïne. Is op een blauwe masker.
0: Ik dacht dat het heroïne was.
1: Het bedekte oren.
2: Take a walk on a wild side, mate.

0: let him out. Oh, the heroin.
1: Lou Reed is nooit weg geweest en hij hoort beter dan ooit.
2: En het volgende plaatje dragen we op aan alle mensen met twee linkeroren.
1: De nieuwste schitterende mini-LP van de Bongos, Time in the River.
3: Hou vast die trommelvliezen.
1: De Zebra Club en daarna terug over naar de olifanten.
2: Van een certain ratio.
1: En Sita.

0: Ja, voordat we naar Tarzan overgaan, eerst nog even de Belgische disco-kuifje.
1: In Afrika.
0: In de Montevideo binnenkort.
2: Inderdaad, in de Montevideo. Samen met een défilé art mode van Anne Ferré en By Chance. Ook nog Minimal Compact.
0: By Chance, die begeleiden de défilé per ongeluk. Dit alles in het kader van het weekblad, trimestrieel blad, solde. Amai mijn oren, elke week een solde, dat zou...
2: In de Montevideo dus, de 13e maart.
0: Een zaterdag.

0: kuifje schuift uit over de bananenschil van Chita.
1: Ja, Chief, jij laat altijd die bananenschillen in de tuin rondslingeren, hè?
0: Ja, vandaar die kreunen in die tuin.
1: Ja, in Hofterlo, zaterdag 6 maart om 20 uur.
0: De kreuners.
2: Wauw.
0: De kreuners in uw hof, Terlo.
1: En voor 150 frank kunt u daar binnen, geloof ik.
0: Nu zaterdag. En zeker niet vergeten, op 3 maart, gisteren, A Certain Ratio, Tarzania in de Beurschouwburg.

0: Dat is een beetje één bisnummer. Knife, slits, water. Toen gingen de oceanen open en daarna was alles gedaan. Een certain bungalow.
1: Er loopt hier water in mijn oren.
0: A certain ratio, Simon Topping, Donald Johnstone, Jeremy Kerr, Peter Terrell, Martin Muscat, and Tilly Tilson somewhere.

0: klinkt goed in iemand anders zijn oren.
1: Die klinkt goed in iemand anders zijn oren.
2: Proef mijn tong in je oor zeker.
1: Hey, is dat niet van Simon Vinkenoor?
2: Ja, ja, vertaald van Allen Ginsing.
0: Die smaak. Proef mijn oren op jouw tong. Wat vind je van die?
2: Dat is van Lemik.
0: Niks.
1: Hey, Mick, jij bent een echte oorworm.
2: Een Noorman zeker.

0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3.
1: Binnenkort te luisteren.
0: 1, 2, 3. Nieuw muziek.
1: 1, 2, 3.
0: Muziek.
1: 1, 2, 3.
0: Met 1, 2, 3. Meerdere rubrieken. 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Nieuw Antwerps muziek.
1: In 1, 2, 3.
0: Tijdschrift. Captain Beefheart, Magic Band, Suction Prince.

0: podcaster. Valt er niet op? Open het oor. In deze bungalow binnen 1 minuut het laatste oorbeeld. Binnen 1 minuut dus. Chief hoort de binnenhoos niet.
1: Precies een oorbest.
0: Een oorgeest zou er al beter op dichterbij zijn. Zo dadelijk om 12 uur exact orgie in isolation. Maar eerst Pinsky Zoo om deze oren af te snijden.
1: Een oor als een frigo, zeg ik altijd.
0: Om in de frigo te liggen, natuurlijk.
2: Geen oorlog, jongens, geen oorlog.
1: Ze hebben een oor naar.
0: Een tovenoor.

Kaczynski zoo introduced me to the doctor. Here in my zoo.

0: Een oorverdovende, een oorverdovende.
1: Oorverdovende.
0: Bungalow, bungalow. Met XXXX.
1: Een afscheid van het oortrio.
0: Van het laatste oordeel.
1: Daar. Een speciaal afscheid ook voor JAC Holtrop. Wie niet horen wil, moet voelen. Toch pinken we een traan weg dat deze heer ons vroegtijdig het team van onze zo mooie Radio Centraal
0: zo gaat verlaten.
1: Een goeie nacht en slaap op uw twee oren.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

Onlangs ontdekte ik elektronisch werk van Willy van Buggenhout op het internet. Ik luisterde naar In Bocca al Lupo, een soort van suite van opeenvolgende korte stukken die afwisselend samengesteld werden met percussieve tonen en met langzaam vergeleidende tonen. Het was alsof de klanken zich tijdens hun wendingen in een continue bundel van vergeleidende geluidsstrengen zich als levenslijnen verenigd hadden. Mijn contact met de componist leverde de wetenschap op dat hij zich gebaseerd heeft op wiskundige polynomen, waaruit blijkt dat er sprake is van een algoritmische opbouw. Een polynoom kan men beschouwen als een veelterm, die bestaat uit coëfficiënten en variabelen en die men kan combineren met optellen en vermenigvuldigen. Toen ik in 1977 zelf mijn eerste test uitvoerde in BASIC op een Commodore Business Machine met 32 kilobytes geheugen, sprong ik een gat in de lucht toen ik merkte dat veel van de klankparameters in mijn eigen werk hierdoor gered werden van zinloosheid. Enkel maar door lussen te programmeren waarin de variabele waarden voor de klankparameters samen konden evolueren tot een coherent bestaan in een muzikaal verloop. Hierover ga ik echter nu niet uitweiden. De credits voor de muziek die we nu kunnen beluisteren gaan naar Willy van Buggenhout, die deze suite gerealiseerd heeft met de synthesizers van Peter Zinoviev, als ik het goed heb. De suite die bestaat uit afwisselende percussieve tonen en glissandi wordt als één muziekstreng uitgezonden. We kunnen nu luisteren naar In Bocca al Lupo van Willy van Buggenhout.

We hebben geluisterd naar een suite van werken van Willy van Buggenhout in Bocca al Lupo. Nog veel meer composities van Willy van Buggenhout zijn gepubliceerd op Bandcamp. En het is zeker een aanrader om daarmee kennis te maken. We vervolgen met muziek uit Nieuw-Zeeland van Lisa Meridan. De muziek is afkomstig uit een album dat opgedragen werd aan Douglas Lilburn, die daar tijdens zijn leven bekend stond voor zijn inzet en directie van de studio's voor elektroakoestische muziek. Hij ijverde ervoor om de eigenheid van de Nieuw-Zeelanders en hun geluidsomgeving te integreren en te versterken in muziekproducties. Lisa Meridan volgde Douglas Lilburn op en werd directeur van Electro-Acoustic Music Studios aan de Victoria University van Wellington, waar zij ook zowel instrumentale compositie gaf als orchestratie, contrapunt en akoestiek. Twitter Tourniquet is een sonische verkenning die voortbouwt op de structuur, textuurveranderingen en melodische gegevens die aan de basis liggen van een eerdere instrumentale compositie. Tegelijkertijd vergrootte de componist de details die inherent zijn aan het oorspronkelijk geluidsmateriaal. We kunnen nu luisteren naar Twitter Tourniquet van Lisa Meridan.

We hebben geluisterd naar Twitter Tournike van Lisa Meridan. Gedurende de tweede helft van vorige eeuw kwamen overal ter wereld studio's tot stand waar composities voor elektroakoestische muziek geproduceerd werden. In Zwitserland werd dat het Swiss Center for Computer Music.

Het Schweizerisches Zentrum für Computermusik werd opgericht in 1985 door Bruno Spoerry, Gerald Bennett en Rainer Busch, zowel in Geneve als in Zürich. Het volgende werk werd daar geproduceerd. Clair Polaire van Nicolas Sordet is opgebouwd uit opname van gebogen en vlakke voorwerpen. Het suggereert een verband tussen de geometrische verschijnselen met de verlenging van het geluid. De globale vorm van het stuk evolueert naar een reeks overlappende systemen die samen eindigen als een verzoenende muzikale uitkomst. Clair Polaire is een volledig algoritmische compositie en werd gerealiseerd met behulp van de Digital Signal Processor van het Swiss Institute en met een Yamaha FB01 FM Sound Generator. Die FB01 klankmodule werd in 1986 geïntroduceerd als een compacte en digitale klankmodule voor FM-synthese. Vergeleken met de TF1-modules die de basis vormden voor de vroegere DX7 en die deel uitmaakten van de professionele TX816, uitgerust met 8 TF1-modules, waren de klankeigenschappen van de FB01 eerder beperkt, omdat er slechts 4 basisgeneratoren het klankwerk deden voor de FM-synthese. Zelf heb ik toen tijdelijk wel enig voordeel van deze FB01-module ervaren, want door het vereenvoudigde MIDI-protocol waren alle klankparameters op redelijk directe wijze bereikbaar en dus eenvoudig programmeerbaar, met zelfgeschreven programma's die aan de berekende voorwaarden van de componist voldeden. We kunnen nu luisteren naar Clair Polaire, een muzikaal pool licht van Nicolas Sordet.

We hebben geluisterd naar Clair Polaire van Nicolas Sordet. Lexicon van Andrew Lewis is gebaseerd op een gedicht van een 12-jarige jongen waarin hij zijn persoonlijke ervaring met dyslexie probeert te verwoorden. Door middel van een denkbeeldige auditieve reis doorheen de tekst van het gedicht onderzoekt Andrew Lewis het creatieve potentieel dat dyslexie kan bieden. De componist heeft daarvoor samengewerkt met een team van dyslexie-experts van de Bangor University of Wales, waardoor de compositie van het stuk inspiratie kon putten uit recent onderzoek op dit gebied. Lexicon is dan ook ontstaan vanuit het geluid als grondstof, dat eerder metaforisch bedoeld is en geen wetenschappelijke kijk op de ervaring van dyslexie overbrengt. We kunnen nu luisteren naar Lexicon van Andrew Lewis.

Zet.

0: Edward?
1: What?
2: Problem.
3: My problem
4: is like
0: is like, like.

My problem.

My problem.

0: blowing in the wind.
1: Flies.
2: Words are like flies.

We hebben geluisterd naar Lexicon van Andrew Lewis. Van Elio Martuccielli kunnen we nu luisteren naar Dispositivo di Superficie. Het is een live elektronisch werk uit 1999 met Mike Cooper voor de stemgeluiden en elektronische geluidsapparatuur, die wel met electronics van de componist verbonden is en die de elektronische verbindingen met Mike Cooper verder bewerkt. Dispositivo di Superficie van Elio Martuccielli.

Ja, dat is wel een beetje.

We hebben geluisterd naar Dispositivo, di Superfici van Elio Martucciello. Deur mit Tarer is Zweeds, voor deur met tranen. Het is van de Hongaarse componist Ákos Rozmán en werd gerealiseerd in de Electronic Music Studios van Stockholm. Dit stuk is gebaseerd op de verbeelding van wat een houten plastic deur heeft meegemaakt. Aan de hand van het gekraak van de deur verandert dit object in een klankobject waarvan de signalen van het onbekende materiaal onderzocht worden en als het ware beschreven worden in een muzikale context. De compositie begint langzaam met een stuwend solo-refrein dat zowel droevig als rauw is. Er vallen vaak pauzes tussen. Daartegenover staan ritmische, agressieve figuren die steeds sneller worden. Het tempo en het aantal stemmen nemen toe. Rozmáns muziek wordt dikwijls ervaren als ruw en monumentaal en is in grote vormen geconcipieerd. We kunnen nu luisteren naar Deur mit Tarer, Deur met tranen van Ákos Rozmán.

Oh,

We hebben geluisterd naar Deur mit Tare, Deur met Tranen, van Akos Rosman. The Inner Voice of Triangle, van Yu-Chung Cheng, is gebaseerd op het concept van het verkennen van geluiden die zelden door mensen worden gehoord. Het enige akoestische materiaal bestaat uit 3 slagen op een triangel. Deze geluiden werden bewerkt en getransformeerd op zoek naar nieuwe klankkleuren. De bewerkte geluiden werden vervolgens opnieuw georganiseerd om er een muziekstuk mee te creëren. Als percussie-instrument speelt de triangel een zeer kleine rol in het muziekrepertoire van vroeger en is het lange tijd door de meeste componisten genegeerd. Door gebruik te maken van een computer en moderne studiofaciliteiten is de componist in staat

om de innerlijke stem van dit kleine instrument te versterken. Dit kan uiteindelijk leiden tot verrassende onthullingen van allerlei klankeigenschappen met een muzikaal potentieel. Het werk werd gemixt in de Computer Music Studio van de National Taipei University of Education in Taiwan. We luisteren nu naar The Inner Voice of Triangle van Yu Chung Cheng.

We luisterden naar de Inner Voice of Triangle van Yu Chung Ching. Samkhya is een van de filosofische scholen van India, bekend als een van de oudste en meest orthodoxe systemen van het Hindoeïsme. Het is een dualistische filosofie die gekenmerkt wordt door een levensbeschouwing waarbij het universum wordt gezien als een evolutie van verschillende dualiteiten, zoals licht, duisternis, mannelijk-vrouwelijk enzovoort. De geest als een autonoom, transcendent principe wordt door alle hindoeïstische filosofieën aanvaard, met uitzondering van boeddhisten en materialisten. De Purusha is onverklaarbaar. Het is degene die ziet, geïsoleerd is, onverschillig, een eenvoudige interactieve toeschouwer, puur en eeuwig. Deze compositie, met als titel Purusha Prakriti, gaat over een denkbeeldige reis van de Mexicaanse componist Manuel Roja Iturbide, die begint in de hoge bergen waar de Ganges ontspringt en waar yogis hun spirituele oefeningen uitvoeren, eindigend in Benares. Het werk is geïnspireerd op het dualistische conflict tussen geest en materie, dat zich tot in het oneindige herhaalt in de eeuwige cyclus van samsara. Het is ontstaan uit digitale opnames van geluiden die de componist maakte tijdens twee reizen naar India, waar hij verschillende geluidslandschappen langs de Ganges heeft opgenomen. Veel van deze geluiden hebben betrekking op dagelijkse rituelen, waarbij verschillende soorten bellen en percussie-instrumenten worden bespeeld. Geluiden van instrumenten, dieren en uiteindelijk de mens met zijn dagelijkse bezigheden zijn de hoofdrolspelers in deze klankenstroom. Iturbide combineert digitale middelen zoals convolution en verschillende crossfadende synthesetechnieken met een paar geluiden die gemaakt zijn met oude analoge ruisgeneratoren en oscillatoren. We kunnen nu luisteren naar Purusha Prakriti van de Mexicaanse componist Manuel Roja Iturbide.

We hebben geluisterd naar Purusha Prakriti van Manuel Rocha Iturbide.

De Stem van Sem. Maandelijks programma van elektroakoestische muziek, samengesteld en gepresenteerd door Joris de Laat.

0: Voilà, voilà, voilà. We zijn hier ons aan het installeren. De gasten komen binnen. De thee wordt hier geschonken. De kava ook al natuurlijk. We hebben andere Antwerpse handjes meegenomen deze keer. Vergelijken de test is altijd goed. We komen terug uit vakantie. Dat is altijd heel fijn, denk ik. Ik voel me toch iets rustiger dan ervoor. Klein beetje contemplatie, bezinning en rust. Heeft toch wel deugd gedaan. Maar we hebben vandaag heel veel op de agenda. Wacht, dat komt omdat hij hier dicht staat. Nu zou ik moeten marcheren, ja. En de gast komt hier ook binnen. Voilà, voilà. Dus we zijn ons hier eenmaal aan het installeren. We gaan het over van alles hebben. We gaan het over het klimaat hebben. Je hoort ondertussen het water koken. Over het klimaat, de politieke mechanismen erachter. We gaan natuurlijk een beetje over Palestina hebben. Cuba, de Cubaanse ambassade hebben we. We bellen met iemand in Nepal na de ramp. Het kan niet op vandaag. U bent hier weer klaar voor Petit Salon. Misschien zijn we al aan de belangrijkste vraag van de dag. Jasper, welke thee drinken we vandaag? U weet, dat is in Petit Salon altijd de belangrijkste vraag van de dag. Wat zal het zijn?
1: Ik vind hem lekker.
0: Ik vind hem heel lekker, ja.
1: Wat zou je zeggen? Wat voor thee is dat? De grote categorie. Groen, zwart.
0: Ik ben juist terug het verlof en het begint al.
1: Oolong. Poer.
0: Ik zou denken dat... Het is geen groene thee, volgens mij.
1: Hoe, Antonie? Voilà. Je ziet het ook, hè.
0: Of dat nu een oolong is of een zwart, ik kan dan toch op oolong gokken.
1: Het is een zwarte.
0: Ja, ik dacht het eigenlijk nog, maar ik dacht ik wil niet...
1: Ik zag het u denken, dus het is goed gekeurd.
0: Vertel.
1: Hij komt uit 2024. Het is Manfui Gushu Black. Gushu is met de hand en minstens 60 jaar ouder.
0: Thee. Wonderbaarlijk.
1: En voor zijn beet, zie eens.
0: Oeh, het is weer zo'n speciale verpakking.
1: Ja.
0: Deze keer denk ik wel dat er thee in zit.
1: Ja.
0: Dus daar heb ik al juist deze keer.
1: Witte thee.
0: Voilà, dat is, voilà.
1: Door de boeddhistische monniken gemaakt.
0: Voilà. We zijn er klaar voor. Tot zometeen.

De tissue dispenser komt er al goed van pas. De gasten zijn uitgeregend. Jasper was ook uitgeregend. Oei. Dat was de raam. Het is allemaal niet gemakkelijk, maar we gaan gewoon door. We zijn er zo meteen voor u.

0: Wij hebben vandaag opnieuw bij ons Peter Siegmund van het KNMI. Het KNMI, dat is natuurlijk het Nederlands Koninklijk Meteorologisch Instituut. We hadden eerder ook al Femke de Jong van het NIOS over de oceaanstromen. Maar met Peter hadden we het over natuurlijk wat dan heet Super El Niño. Maar Peter wist mij al te vertellen, Super El Niño is eigenlijk vooral een term van de kranten. En het is een El Niño zoals alle anderen, alleen is hij iets zwaarder waarschijnlijk, zag het er toen naar uit, dan we verwachten. Ondertussen is er natuurlijk veel gebeurd. We hebben de ene hittegolf na de andere gehad. Duizenden hittedoden, natuurbranden, noem maar op. Wat zien we ondertussen met El Niño? Waar staan we?
1: Nou, er zijn inderdaad weer nieuwe verwachtingen voor El Niño gemaakt. Om te beginnen, er is op dit moment ook El Niño echt gaande. En dat is een gematigde El Niño is hij op dit moment. Hij heeft de waarde 1. Dat betekent dat in een standaardgebied waar ze de temperatuur meten, is het 1 graad warmer dan normaal. Dus dat is op de dan is het gewoon een El Niño. Die gaat de komende maanden omhoog. Het wordt warmer daar in de tropen. El Niño wordt sterker. En de verwachting is nu dat hij op zijn sterkst zal zijn, zo'n beetje gemiddeld over de maanden aanstaande oktober, november, december. En de kans is echt groot, meer dan 90%, dat het een zeer sterke El Niño wordt. Dat is de hoogste klasse. Dat heb je als de temperatuur meer dan 2 graden afwijkt van wat normaal is. En nu zitten we zoals gezegd op 1. En als je kijkt naar de verwachtingen, dan wordt het misschien zelfs nog wel meer dan die 2. Dat het kan iets van 2,7 is de beste schatting van wat we zeg maar in oktober, november, december gaan krijgen. 2,7 graden. Het kan meer zijn, het kan minder zijn. Maar goed, 2,7 is echt heel veel. Want ik heb hier een tijdreeks ook van de El Niño's, in ieder geval sinds begin jaren 50. En dan is die El Niño met een 2,7 als dat doorgaat, is de sterkste die we ooit gehad hebben. Dus ja, het wordt echt een hele sterke El Niño.
0: Wat zijn de gevolgen daarvan?
1: Nou ja, de gevolgen zijn dat er grote gebieden zijn waar het juist warmer is of juist minder warm dan normaal. Of natter of droger. Het hangt nogal af waar je kijkt. En wat in ieder geval ook wel gevolgen zijn, is dat er minder kans is op orkanen boven de Noord-Atlantische Oceaan. En het opvallende is dat er toch nog toe ook helemaal geen orkanen zijn geweest daar. En dat is vrij bijzonder. Daar hadden we normaal waren er al een paar geweest. Maar goed, het seizoen is natuurlijk nog niet over. Maar daar lijkt al een El Niño-effect te zijn. Een warmere wereld krijg je ook. De warmere jaren zijn vaak El Niño-jaren. Dus het zou me niet verbazen als met name 2026 en ook 2027 weer wereldgemiddeld mede hierdoor een heel warm jaar. Dus het El Niño speelt rond de tropen in de grote oceaan. En daar heb je ook die grootste temperatuurafwijkingen. En nu is het oosten van de oceaan is gewoon heel warm. Dat is echt een paar graden warmer. Maar de effecten die zijn er wereldwijd. Niet in Europa, niet in België, niet in Nederland. Maar wel, in Alaska heb je hogere temperatuur bij El Niño. Er zijn een groot aantal voorbeelden te geven.
0: Het wordt ook gezegd dat het een lange uitwerking heeft. Hè? Het ontwikkelt zich nu, maar de gevolgen zullen over langere termijn gespreid zijn.
1: Inderdaad. Kijk, normaal kun je het weer maar in onze regio's maar 2 weken van tevoren verwachten. En een El Niño die kun je verwachten vanaf het eind van de lente. Door een lente heen verwachten, dat is lastig, om bepaalde redenen. Maar zo aan het eind van de lente, dan komen de eerste El Niño-voorspellingen. Dan wordt gezegd of er een jaar komt. Nou ja, dat hebben we dit jaar ook gehad zo. Eind mei kwamen de eerste verwachtingen. En dan kun je inderdaad een half jaar vooruit kijken of er zo'n El Niño komt. Dat heeft ook te maken met de temperatuur van de oceaan. Die, als die eenmaal ergens hoog zijn, dan worden ze niet even snel lager. Dus dan zit veel geheugen in sommige dingen. En ja, die El Niño, die zagen we dus aankomen. En die in de verwachtingen is die weer weg zo rond april, komende april. Hij duurt echt om al een half jaar, zeg maar.
0: U merkte vorige keer natuurlijk ook terecht op dat we ondertussen gegeeseld worden door 2 factoren die spelen. Enerzijds de El Niño, die dan nu aan de beurt is, maar natuurlijk ook de klimaatopwarming, de klimaatcrisis die speelt. Ja, dat gaat zich dan alleen maar versterken ook.
1: Ja, het zijn ze komen op elkaar. De oceanen warmen inderdaad op door het klimaat. En daar komt nu de El Niño bovenop. Dus het versterkt elkaar wel in sommige delen van de wereld. Ik bedoel, zoals ik al zei, het geldt hier niet. Terwijl de Noordzee momenteel wel heel warm is. Dus daardoor hebben we ook deze lente als het regent, deze herfst hier in België en Nederland, als het regent ook echt veel hevige buien. Maar goed, dat staat helemaal los van El Niño. Maar er zijn dus regio's inderdaad waar de El Niño effecten bovenop de opwarming van het klimaat komt. Kijk, in warmere lucht zit meer vocht. En vocht condenseert in de lucht. Je moet het weer zien als een grote machine, zeg maar, waar vocht condenseert. En dan komt er energie vrij, net zoals in een auto, in een benzinemotor, zeg maar. Mm-hmm. Die kan een auto laten rijden, maar die kan ook een storm laten draaien, zou ik maar zeggen. Dus in hoe warmer, hoe meer energie in de lucht. En dat door El Niño ook.
0: Natuurlijk is El Niño ook een cyclisch gegeven en het zal niet de laatste keer zijn. Wat betekent dat dan? Vermis dat de klimaatopwarming nog altijd versnelt. Wat betekent dat dan voor de volgende keer?
1: Nou ja, inderdaad, El Niño's die komen en gaan. Ze worden ook niet zwakker of sterker ten opzichte van de trend. Ze komen ook niet vaker of minder vaak voor. Maar ze komen dus wel op een hogere uitgangstemperatuur, zeg maar. Dus dat maakt de problemen wel heftiger. En we zien ook, je hebt ook de tegenhanger van El Niño, de La Niña, dan is het precies andersom. Mm-hmm. Dat zijn juist de koelere jaren. Maar we hebben recente jaren gehad die weliswaar een El Niño, een La Niña hadden, maar die toch wel warm waren. Omdat de wereldwijde opwarming, dat is waar een won, zeg maar, van de La Niña.
0: Ja, dat ziet er niet zoveel belovend uit. We hadden met Femke de Jong hadden we het er ook nog even over gehad. Dan zag het er niet zo goed uit. Onder het beleid van Trump werd dan voorgesteld om dan maar te stoppen met de metingen van de oceaanstromen. Maar ze wisten ons te vertellen dat het misschien niet zo'n vaart liep en dat er toch wel besef was in de wetenschappelijke gemeenschap dat die metingen essentieel zijn en dat die misschien toch bewaard zouden blijven.
1: Dat is ook zo. Kijk, Amerika is natuurlijk een belangrijk land als het gaat om onderzoek. Maar goed, ook zonder Amerika. En Amerika's onderzoek wordt niet in één keer afgeknepen. Want kijk, Amerika heeft zijn eigen data ook nodig voor de weersverwachting. Dus ja, die metingen blijven gewoon worden gedaan. Soms worden ze niet publiek gemaakt. Daar hebben we ook, je zou kunnen zeggen, last van gehad bij het maken van wereldwijde klimaatrapporten bijvoorbeeld. Tegelijkertijd zijn er vaak ook andere mogelijkheden. He, zo wilde ik laatst voor een ijsbedekking in het Noordpoolgebied. Gebruikte ik altijd een Amerikaanse satelliet. Die data worden nog wel verkregen, maar zijn niet meer beschikbaar op internet. Maar dat was een alternatief van een Japanse satelliet. Dus er zijn vaak wel alternatieven. Maar het is natuurlijk erg onhandig en ook helemaal verkeerd dat Amerika zich zo gedraagt.
0: Wat zijn de volgende mijlpalen of momenten naar waar we moeten uitkijken? Wanneer zal er meer nieuws zijn of wanneer spreken we elkaar terug?
1: Nou kijk, de El Niño is sterkst verwacht zo oktober, november, december. Dus ik zou zeggen, in oktober ergens lijkt me een goede.
0: Dat is heel goed.
1: Medio oktober.
0: U bent heel erg bedankt nogmaals voor uw tijd, meneer Sigmund van het KNMI.
1: Graag gedaan.

0: Voilà, voilà, voilà. U hoorde eerder bij ons Peter Siegmund van KNMI. De wetenschappelijke cijferbenadering van El Niño en de impact ervan die bovenop de klimaatcrisis komt. We gaan erop door en we hebben nog een gast in de studio. En dat is Eva Smits, directeur Oxfam België. Welkom Eva.
1: Hallo.
0: We wouden u daar natuurlijk ook over horen, want meer bepaald denken wij dat er een band is tussen de klimaatcrisis en de economie. Misschien moeten we het daarover hebben.
1: Ja, ik denk dat we het daar absoluut over moeten hebben. Zeker als we proberen een antwoord te bieden aan die klimaatcrisis. En dat is natuurlijk waarom wij hier bij zitten als Oxfam. We zijn natuurlijk niet het KMI. We zijn ook niet Greenpeace of het WWF. Waarom spreekt ook de Oxfam dan over de klimaatcrisis? Dat is eigenlijk in het verlengde met de vorige keer dat ik hier was. Mm-hmm. Toen ik sprak over de groeiende economische ongelijkheid. Mm-hmm. Wij zien eigenlijk de band tussen die economische ongelijkheid aan de ene kant en de klimaatcrisis of de algemene toestand van onze planeet aan de andere kant. Voor ons zijn dat eigenlijk tweelingcrisissen die intrinsiek of onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Aan de ene kant die economische ongelijkheid die gigantisch toeneemt en aan de andere kant het feit dat wij onze planeet langzaam maar zeker voorbij haar limieten aan het duwen zijn. En waar zien wij de oorzaak? Dat ligt voor ons bij ons economisch systeem. Wat bedoelen wij daarmee? De manier waarop dat wij leven, de manier waarop dat wij produceren, de manier waarop dat wij consumeren. En vandaag de dag leven wij eigenlijk in een economisch systeem dat wij hebben geërfd van die 20e eeuw. Ons liberaal kapitalistische systeem. Het leeft zo'n beetje overal ter wereld. Het is een lineair en een extractief systeem. Mm-hmm. We nemen grondstof uit de aarde. We gebruiken die meestal één keer. We gooien die terug weg. En dat gebeurt opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dat is het ene ervan, maar het andere ervan is die enorme focus op groei. Het enige dat succes betekent is economische groei of die obsessie met winstmaximalisatie of outputmaximalisatie zonder dat we kijken naar de grotere gevolgen daarvan. Enerzijds op onze samenleving, op die kloof tussen rijk en arm en anderzijds de impact ervan op ons klimaat. En door alleen maar te kijken naar economische groei als iets dat succes betekent, krijgen wij volgens Oxfam, volgens onze analyse, nu die twee grote crisissen die verbonden zijn aan elkaar, omdat ze alle twee een gevolg zijn van ons huidig economisch systeem. En dat is enerzijds dat de 1% rijkste, de allerrijkste binnen onze samenlevingen, zowel op wereldschaal als bij ons binnen België, altijd maar rijker worden. Je krijgt een vermogensconcentratie bij die allerrijkste onder ons, terwijl de algemene levensstandaard van de meesten onder ons erop achteruit gaan. Dat is één van de gevolgen van de manier waarop dat ons economisch systeem vandaag de dag werkt. Maar een ander gevolg, en dat is er helemaal aan verbonden, is het feit dat wij onze planeet voorbij de limieten aan het duwen zijn van wat ze kan dragen. En je kan niet alleen spreken over de klimaatcrisis en het niet hebben over de oorzaken van de klimaatcrisis. Je kan ook niet alleen spreken over economische en sociale problemen zonder oog te hebben voor de impact ervan op onze omgeving en op ons milieu. Als je de ene wilt aanpakken, dan moet je naar de andere tegelijkertijd kijken. En we moeten eigenlijk, om het echt structureel en duurzaam op te lossen, een manier van leven vinden, een manier van produceren, van consumeren, van samenleven, van de manier waarop dat we aan mobiliteit doen, onze huizen bouwen, energie winnen, energie verdelen enzovoort en zo verder, die enerzijds geen schade meer brokkent aan onze planeet, maar anderzijds ook respect heeft voor dat sociaal fundament. En voor Oxfam, niet alleen voor Oxfam, want er zijn meerdere aanhangers daarvan, ligt die oplossing in wat wij dan noemen de donut-economie, of andere manieren om het te noemen, is de welzijnseconomie of de well-being-economie, dat je kijkt naar die begrensd is. Er is een grens, er is een boven.

0: eigenlijk ook iets goed doen voor de planeet. En distributief, wat betekent dat? Dat betekent dat je eigenlijk welvaart gaat brengen of denken aan sociale voordelen en economische voordelen voor grotere groepen van de samenleving in plaats van financieel rendement voor een heel klein groep van onze samenleving.
1: Zou we dat kunnen noemen het kapitalisme beteugelen of is dat niet de juiste benaming?
0: Dat is niet helemaal de juiste benaming, want dat zou ervan uitgaan dat we vooral voort moeten gaan met het kapitalisme.
1: Ja, dat was misschien mijn follow-up vraag zijn, natuurlijk.
0: Okay. Wat dat wij eigenlijk, de manier waarop dat het vandaag de dag geconcipieerd wordt, inherent problematisch vinden. In onze 20e eeuw heeft het zeker zijn bijdrage geleverd om materiële welvaart te brengen aan grote groepen in de samenleving. Mm. We moeten daar ook niet onnozel over doen of dat niet willen erkennen. Het heeft zeker zijn functie gehad in een bepaalde periode in onze geschiedenis. Mm. Maar we leven vandaag de dag niet meer in de 20e eeuw, we leven in de 21e eeuw. De 21e eeuw heeft andere uitdagingen dan de 20e eeuw. De grote uitdaging die voor ons liggen is, gaat onze planeet nog leefbaar zijn voor onze kinderen en kleinkinderen? En gaan onze kinderen en kleinkinderen nog een zekere mate van inkomen hebben in een democratische samenleving? En daar gaat het over.
1: En alle lichten staan momenteel wel op rood, lijkt mij. Willen we daar nu al even iets over zeggen of gaan we dat houden voor de cijfers in het tweede stukje?
0: We kunnen dat houden voor het tweede stukje.
1: Voilà, here we go.

0: Voilà, we waren geëindigd met alle lichten staan op rood en we kunnen dat misschien zelfs illustreren met wat cijfers.
1: Ja, wat we eigenlijk zien bij Oxfam de hele tijd is dat de mensen in de gemeenschappen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen ervan. En laat ons daar eens een beetje dichter naar kijken. Wat bedoelen we als we zeggen, wie is er verantwoordelijk? Hè? Wie draagt het meeste bij tot de oorzaken van de klimaatcrisis? Wie draagt er het minste bij tot de oorzaken van de klimaatcrisis? En dan kan je eigenlijk een rechtstreekse lijn trekken naar economische ongelijkheid. Ik heb het misschien al eens eerder gezegd hier in de studio. Wij stellen vast elk jaar opnieuw dat de 1% rijksten van de wereldbevolking op dit ogenblik ongeveer de helft van het vermogen wereldwijd in hand hebben. Maar als we dan gaan kijken wie is er verantwoordelijk voor koolstofuitstoot, dan is dat ook die 1% rijksten. We zien dat die 1% evenveel uitstoot als 2/3 van de wereldbevolking. En degenen die het allerarmst zijn, die armste helft van de wereldbevolking, die stoten niet of nauwelijks uit. Maar ze zijn wel het meest kwetsbaar voor de gevolgen van die klimaatcrisis. En als je gaat kijken, want we denken ook meestal, als ik zo'n cijfer zeg, dat dat dan gaat over globale toestanden. Dat die cijfers zo zijn, omdat je zowel de allerrijkste tech-giganten van de VS gaat meerekenen als armere bevolking of gemeenschap in India of Afrika. Maar eigenlijk kan je exact dezelfde vaststellingen maken als je gewoon kijkt naar België. Hè. Wij denken heel dikwijls van ons land. Wij zijn een heel gelijk land. Hè. Dat is zo'n beetje de mythe waar Gorky ook nog over zong in Mia, hè, zo'n mooi liedje. Maar dat is eigenlijk niet zo. En de 1% rijkste Belgen vandaag de dag hebben 25% van het nationaal vermogen in handen. Dan zou je kunnen zeggen, oké, dat is maar een kwart. Maar de armste 70% van de Belgen hebben evenveel aandeel in het vermogen. Dus dat vind ik behoorlijk ongelijk. Maar we zijn hier natuurlijk om over klimaat te spreken. Dus wat is nu de link daarvan met de klimaatcrisis? Dan zien we dat die 1% rijkste van het land evenveel uitstoten als 15% van de gehele bevolking. Om dat een beetje te illustreren, want dikwijls als ik in percentages spreek, dan zie ik mensen zo'n beetje knikken met hun hoofd, maar eigenlijk kan je daar weinig bij voorstellen. Wat is nu 15% van de Belgische bevolking? Wel, 15% van de Belgische bevolking is de bevolking van Brussel en Antwerpen samen. Dus de allerrijkste onder ons, die hebben een even grote uitstoot als de bevolking van Brussel en Antwerpen samen. En je kan die lijn doortrekken. De 10% rijkste Belgen hebben een even grote uitstoot als 45% of ongeveer de helft van de Belgische bevolking. Dus vandaar eigenlijk, omdat die lijnen zo gelijk lopen, gaan wij bij Oxfam altijd die link leggen tussen economische ongelijkheid aan de ene kant en de klimaatcrisis aan de andere kant. Want als je dan kijkt naar de andere kant van de medaille, wie is het meest kwetsbaar voor de gevolgen van die klimaatcrisis, dan kom je altijd uit bij de meest kwetsbare gemeenschappen. En dat kan zowel zijn op wereldvlak, of dat kan zijn gewoon bij ons hier in België. En op wereldvlak denk ik dat is iets dat wij bij Oxfam dag in dag uit zien in onze programma's. We hebben het allemaal gezien op het nieuws, hè? De verschrikkelijke instorting van de gletsjer in Nepal. We hebben een programma in Nepal. Oxfam Nepal die is vandaag de dag bezig met een respons, hulp te bieden aan die kwetsbare gemeenschappen.
0: Ik kan heel even er kort ertussen. We hebben straks ook nog een telefoongesprek. Ook wij hebben vrienden in Nepal. We hebben ook al in Pinkwave gehad. We gaan er straks nog even mee bellen. Maar ga gerust voort.
1: Ja, dat is een heel mooie link om te leggen. Het gaat natuurlijk veel verder dan Nepal. Dat komt nu eens in het nieuws. Fantastisch. Maar er zijn zoveel klimaatdrama's die ons nieuws niet halen. En dat gaat dan van het langzaam uitsterven van vee van pastorale gemeenschappen in de hoorn van Afrika, die zo eigenlijk hun levensonderhoud verliezen, dakloos geraken, verplaatst raken, et cetera, tot...
0: Mongolië.
1: Ga zo maar verder. Of overstromingen in Bangladesh bijvoorbeeld, is ook een hele typische. Je hebt het net gehad over El Niño, een beetje vroeger. Zijn natuurlijk ook allemaal klimaatrampen die dat hun impact hebben, hun verschrikkelijk destabiliserende impact hebben op de armste gemeenschappen, waardoor hun eigenlijk die economische ongelijkheid, waardoor dat zij nog dieper in de problemen raken. En zo draagt de klimaatontwrichting bij tot economische ongelijkheid, terwijl de economische ongelijkheid op zich al aan de start was van klimaatontwrichting. Maar dat is het verhaal op wereldschaal. We kunnen hetzelfde vaststellen natuurlijk bij ons in België. En dat is iets dat zo tastbaar wordt vandaag de dag. Een paar jaar geleden met de regenbom boven Wallonië. Wiens huis is er overstroomd, weggespoeld. Dat is niet het tweede verblijf van de rijke Vlaming die boven op de berg zit met een prachtig uitzicht. Nee, dat zijn de vochtige, tochtige huisjes aan de Vesder die overstroomd raakte, weggeveegd raakte, enzovoorts enzoverder.
0: Wie waren de hittedoden?
1: Wie zijn de hittedoden? Mensen in sociale flats, zonder slecht geïsoleerd, geen airco, uiteraard. Die lijn kan ook heel mooi, die linken zijn zo overduidelijk dat we er eigenlijk weinig kanttekeningen nog bij moeten trekken om het allemaal tot leven te brengen.
0: Men zou dat denken, toch wij zagen enkele krantenartikels verschijnen van, we dachten eerst dat het een of andere hoax was, maar die mensen noemen blijkbaar echt Timmy van Diepen. Dat is een nieuwe journalist, denk ik, voor het laatste nieuws. En die zegt, heel die... Wat was het? Haat tegen privéjets in Vlaanderen bewijzen hoe hard dat de afgunst leeft. Dat is dan de stem van de columnist van de krant. Hoe kan zoiets dan? Vanwaar die cognitieve dissonantie, terwijl dat alle lichten op rood staan, dat we toch nog altijd... Er wordt nog altijd rond de hete brei gedanst. De waarheid wordt niet erkend, ik zou het zo zeggen.
1: Ik heb toch wel het gevoel dat mensen heel erg nu in opstand zijn gekomen. Of ik hoop het. Dat is alleen maar waar wij tot ook bij Oxfam toe oproepen.
0: Laatste peiling, zou ik dat misschien ineens even zeggen, dat meer dan 70% van de bevolking zich bewust is van de noodzaak van klimaatbeleid en klimaatmaatregelen. Meer dan 70%, hè?
1: Ja, en dat is waar wij altijd op terugkomen. Er is wel degelijk een draagvlak. Ja. Hè? Ik neem nota dat je een bepaalde columnist of een bepaald interview citeert. Ik denk in het incident moeten we niet dus de tendens gaan bekijken. Er zijn inderdaad stemmen die zich altijd gaan blijven verzetten. Mm-hmm. Ik denk dat het dan ook dikwijls de link gemaakt kan worden naar degenen die vandaag de dag natuurlijk genieten of privileges hebben in het systeem dat er zijn. En die zijn er, absoluut, maar het is een heel kleine minderheid ten opzichte van een meerderheid onder ons. En dan is waar dat wij staan ten opzichte van onze beleidsmakers, onze beleidsvoerders, en we zijn daarin niet alleen. Er is wel degelijk een draagvlak voor klimaatmaatregelen. Mm-hmm. Je hebt nu de cijfers van die peiling geciteerd, meer dan 70%. Trouwens, voor vermogensbelastingen is dat ook consequent een zeer hoog percentage van de bevolking die dat absoluut kan begrijpen en daar achter kan staan. Waar het over gaat, en er is absoluut nu een besef dat er maatregelen moeten genomen worden. Ik denk wat er heel belangrijk is, is dat mensen moeten zien dat er wordt daar ook de vraag aan verbonden of mensen bereid zijn dat er bepaalde offers gemaakt moeten worden om die transitie naar een duurzame samenleving te maken, die economische transitie te realiseren. Ook daar zijn eigenlijk brede peilingen die aangeven dat ja, daar is wel degelijk een draagvlak voor. Waar loopt het moeilijk als mensen het gevoel hebben dat de bijdrage die gevraagd wordt niet billijk verdeeld wordt?
0: Enkel van hen komt.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat daar misschien ook geen onterechte kritiek is. Hè?
1: Wat geen onterechte kritiek is, als men bijvoorbeeld, je kan niet enerzijds vragen om bijvoorbeeld een milieubijdrage van de reguliere burger, die vandaag de dag al het merendeel van het budget van de staat levert door belastingen op inkomen, die heel hoog liggen en waar u en ik en de man en vrouw in de straat aan bijdragen, maar tegelijkertijd consequent blijven zeggen dat de meest vermogenden aan minder percentages moeten bijdragen, of dat er gemeenschappelijk geld dan toch gebruikt gaat worden om subsidies te leveren voor de privéjets van de allerrijkste in de regionale luchthaven, die eigenlijk niet rendabel is. Dus zo'n dingen, als zo'n dingen te veel gebruiken, er is geen budget voor gehandicapte kinderen in een elektrische wagen naar hun school te brengen, maar er is wel budget om een regionale luchthaven die niet rendabel is, te blijven ondersteunen, die eigenlijk alleen maar wordt gebruikt voor privévluchten van de allerrijkste onder ons. Ja, dit soort inconsequenties in het beleid helpen niet om dat draagvlak te blijven creëren. Maar ik denk waar dat er zeker wel een draagvlak voor is als men het gevoel heeft dat dit billijke maatregelen zijn die effectief wel een impact hebben en die het probleem aanpakken. Want wat we vandaag de dag zien, om het nog maar eens eventjes om die cijfers te hebben, we kunnen nu beginnen rekenen wat het ons kost om niets te doen. Hè. En die rekening, denk ik, vanaf deze zomer is zo overduidelijk geworden, ook voor de gewone, misschien niet al te activistische burger, man en vrouw in de straat. Er zijn in Europa, door middel van de hittegolf dit jaar, 2 miljard aan inkomsten voor de boeren teloor gegaan. We zien het allemaal. Hè. West-Vlaanderen is aan het uitdrogen. De aardappel die ongelooflijk belangrijk is voor de Belgische landbouweconomie. Daar gaat het niet goed mee. De scheepvaart. De droogte, de bosbranden. We hebben 600 hectare land en bossen verloren. Waaronder bossen die ook commercieel belangrijk waren. En dan ben ik alleen maar aan het praten, weer eens in de logica van het moet geld opbrengen. Hè? Laat ons natuurlijk eerst en vooral kijken naar de mensen die dat we ondertussen aan het verliezen zijn omwille van de klimaatcrisis, niet alleen wereldwijd, maar ook hier bij ons. De cijfers van Cienzano liggen er niet om. 3000 mensen deze zomer alleen al. Als je kijkt naar de afgelopen 4 jaar, is de schatting dat we 200.000 mensen hebben verloren in Europa door de hitte. Alleen de rekening van inactie wordt binnenkort hoger dan de rekening van actie te nemen.
0: De rekening is natuurlijk niet voor iedereen dezelfde en komen we dan toch niet aan een ander probleem dat behalve het extractivisme van het kapitalisme een ongelooflijke ongelijkheid heeft gecreëerd en ook de limieten van de planeet overschrijdt, dat het ook voor een ongelooflijk democratisch deficit heeft gezorgd, waardoor dat we nu eigenlijk iedereen weet wat er aan de hand is en toch gebeurt er eigenlijk weinig tot niks.
1: Ja, in ons laatste rapport, ons laatste ongelijkheidsrapport van januari, hebben wij die link heel specifiek gelegd naar democratieën. Democratieën vandaag de dag wereldwijd, die wereldwijd onder druk staan. Wat betreft persvrijheid, wat betreft vrijheid van betogen, verzamelen, enzovoorts enzoverder. Uit cijfers blijkt dat de 1% vermogende tot 4000 keer meer kans hebben om een politiek ambt te bekleden dan de gewone burger zoals u en ik. En wat we natuurlijk ook zien is als zo iemand een politiek ambt inneemt, dat dat meestal is om de eigen geprivilegeerde positie binnen de maatschappij of die van de sociale groep te bevorderen en niet in de zin van het publieke belang. En dat is zeker een link die gelegd kan worden. Maar dat is wereldwijd. Ik denk nog altijd dat België ondanks alles een functionele democratie is en blijft. We moeten waakzaam blijven, altijd. Maar we hebben nog enorm veel democratische vrijheden. En ik denk het belang vandaag de dag is om die te gebruiken. Is om niet gewoon binnen te blijven zitten en te klagen. Het is toch slecht. Als je vaststelt dat het slecht gaat en dat je niet akkoord bent, dan moet je actie nemen. En een belangrijk middel van actie nemen is natuurlijk de straat opgaan. Blijft de straat opgaan. Er is een klimaatbetoging die gepland is in oktober. Als we daar weer massaal aanwezig zijn, is dat een enorm belangrijk teken. Ik denk dat we nog altijd niet mogen vergeten dat toen de klimaatjongeren op straat kwamen, minder dan 10 jaar geleden, dat Europa de Green Deal naar voren heeft gebracht. En ja, die is intussen teruggeschroefd omwille van een drastisch veranderde context. Maar ze lag er wel. En ze was behoorlijk ingrijpend en verregaand. En dat is nog niet geheel afgebouwd. Dus het is aan ons om de straat terug te pakken. Heel luid te laten horen en te eisen, te tonen dat het draagvlak er wel degelijk is. En dat de weg die dat we zijn ingeslagen, dat we die gewoon verder moeten zetten.
0: Voilà, te beginnen op 11 oktober dus. En zoals gezegd, misschien nog, er is ook geen enkele revolutie in de geschiedenis ooit voorspeld. Het is nooit te laat. Wij praten zo meteen verder.

0: Voilà, voilà. We zijn heel blij met uw komst naar de studio weer even. Het was fantastisch. We gaan zo beetje verder naar Nepal. Ik had het zelf al gezegd dat het niet degenen zijn die verantwoordelijk zijn dan nu de last te dragen. Nepal is verantwoordelijk voor 0,1% van de CO2-emissies en draagt nu toch een zware last. Dat zijn levens dat verloren zijn, gemeenschappen dat verwoest zijn. Allemaal als gevolg van climate change. Dus ik wil u heel erg bedanken, maar ik wou toch nog eens, misschien moeten we toch nog eens onderstrepen waar we moeten zijn, op welke dag en hoe laat voor de klimaatmars.
1: Ja, bedankt. Het is altijd een enorm plezier om hier te komen. Dankjewel voor de fantastische thee. Zondag 11 oktober, mensen. Zondag 11 oktober in Brussel. Wees er alsjeblieft massaal bij. Ze start om 14:00 in de namiddag voor het Noordstation in Brussel. Wij raden natuurlijk, het is een klimaatmars, dus kom alsjeblieft zoveel mogelijk met de trein. Oxfam zal er ook aanwezig zijn in een blok. Dus als je niet onmiddellijk weet bij wie dat je mee gaat lopen in een betoging, wees altijd welkom bij ons Oxfam blok. Maar het belangrijkste van allemaal is, kom massaal.
0: Voilà, dat is duidelijk. Nogmaals, dank voor uw komst en we zien elkaar ongetwijfeld binnenkort weer.

0: Voilà, voilà. U hoorde daarnet de nieuwe single van Yellow en nu hoorde u het nieuwe nummer It's Me van Mike D van de Beastie Boys. Speel ik er zoiets nog eentje of zet ik eentje op?
1: Ik doe dat.
0: Oké, here we go. Zo, voilà.

0: Van level aan. Dat was Eva, geweldig als dat Eva in de studio. Ik ben het koekje, ook geweldig koekje dat je daar hebt meegenomen. Jasper, als ik net al het degusteren noemt dat zeker, hè?
1: Ja, een bommetje.
0: Voilà.
1: En we zijn ook aan een nieuwe thee aangekomen. Mm-hmm. Een witte thee.
0: Voilà, we doen nu speciaal.
1: Ja, en door de boeddhistische monniken geoogst en in een balletje gerold. Wil je nog eens weten wat witte thee is?
0: Ik heb dat geweten, hè.
1: Ik kan dat nog eens herhalen.
0: Ja, het is heel liefstaan, want ik weet het niet meer zo scherp.
1: Dat is de eerste thee die na de winter wordt geplukt.
0: Ah, ja.
1: En waarbij de plaatjes binnen de 48 uur dat ze verschijnen uit de knop worden geplukt. En na de winter hebben die nog zo'n tonzige haartjes.
0: Gezellig. En omdat het een witte thee, omdat die ook echt wit zie, of dat eigenlijk...
1: Ja, dus die donzige haartjes, denk aan de willig katten...
0: Doe die telefoon. Zal ik eens proberen af te nemen? Ik zal eens proberen.
1: Ja.
0: Hallo? Hallo? Nee. Nee, dan moeten ze maar terugbellen, hè. Ja, ik zag zo'n telefoonbord achter u.
1: Ja, ik zag het ook knipperen in
0: de... Ja, voilà. Maar bon, haartjes uit de winterslaap. Het komt niet van de sneeuw. Het is niet dat witte thee noemt, omdat ervoor de theestraken wit zagen omdat het sneeuwde. Probeer het eens met deze even te pakken. Zal ik anders nog een plaatje opzetten? Want ja, kunnen mensen niet zijn eigen concentreren.
2: Hallo met Centraal.
0: Iets deftigs zeggen.
2: Nee.
0: Het zullen wel klachten zijn.

0: We hebben voor u ook nog, zoals aangekondigd, hebben goede vrienden in Nepal. En we hebben natuurlijk even gebeld hoe het daarmee gaat. We gaan dat subiet afspelen, het telefoongesprek. Hij zal het hebben over een verschrikkelijke ramp als gevolg van de klimaatcrisis. De overheid eigenlijk zijn ding niet door, alleen bij Amerika, eigenlijk China niet aanspreekt om te helpen of metingen door te geven. Het is een tragedie, maar dat hoort u zo meteen allemaal bij ons in Petit Salon.
1: I'm a little lost.
2: Music by the music nerd.
1: I'm a little lost.
3: YFK.
1: I'm a little lost.
3: Now no boy living the life, what more can I say? I'm a little lost.

0: Bondage van Tribal Seeds, uitgekomen in 24 op iSeed Industries.
1: Altijd leuk als vrienden of kennissen een berichtje sturen tijdens het programma, dat het programma zo goed is. Groetjes terug aan en ik zal voor u ook wel eens een theetje zetten.

0: Wij hebben nog een stukje voor u. Wij deden eerder al twee interviews met de Cubaanse ambassade. We hebben dat natuurlijk teruggedaan. Behalve de decennia lange blokkade kwam er nu nog de olieblokkade bovenop met heel dramatische gevolgen. We hebben in een tijd bericht over de olietanker dat toch was toegekomen die Rusland had gestuurd. Er is er daarna geen meer gevolgd. De toestand is extreem dramatisch. De kindersterfte gaat terug omhoog. Al dat soort toestanden, ziekenhuizen zitten in de problemen. Het is daar echt een drama uiteraard. Je wordt gewoon gewurgd. Het is als een middeleeuwse belegering. Dus we hebben hem teruggebeld van een stand van zaken. En zouden ook spreken over de economische hervormingen die nu worden ingevoerd. En het is, het is een beetje schokkend. Het is natuurlijk het mes op de keel. Er wordt daar toch gesproken over toegang verlenen voor extern kapitaal, staatsgronden vrijgeven, noem maar op. We zullen het u gewoon laten horen. De Cubaanse ambassade over wat dat daar aan de hand is momenteel.
1: You're still listening to Radio Central, of course. For the third time, we have an interview with the Cuban embassy. This time, we have an interview with Councillor Alba Rosa Alarcón Fonseca. Welcome to our show.
2: Hello. Thank you. Thank you very much, Antoine, for this invitation. We appreciate the opportunity to engage and keep Radio Central DEMS informing about the Cuban reality.
1: Thank you. Can you give us an update about the situation under the oil blockade imposed on Cuba?
2: Yes, okay. On previous occasion, our ambassador has addressed this audience, speak about the complex situation Cuba is facing. The result of the tightening genocidal economic, commercial, and financial blockade that numerous United States administrations have imposed for 67 years. The current United States administration has taken this policy of maximum pressure to unprecedented levels, adopting measures aimed at politically and economically isolating the country, which have effectively become a form of collective punishment for our population. It is delirious for to destroy the Cuban Revolution. The White House has declared Cuba an unusual and extraordinary threat to the national security of the United States, arrogating the right to sanction countries and supply to all.

Voilà, voilà. U bent nog steeds in Petit Salon op Radio Centraal. Als alles goed gaat, hebben we een gast aan de lijn nu. Meer bepaald onze correspondent over de Rif. Toch? Blijkbaar niet. Hoort u mij? Dat is spijtig. Ja, dat gaan we dan nog eens moeten proberen, hè? Geen probleem.

0: DJ. Voilà, voilà. U hoort het nieuwe album van Erika Wardoel. Als alles goed gaat, is het nu wel in orde. En hebben we onze correspondent over de Rief nu aan de lijn en in de studio. Welkom.
1: Goeiedag. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Welkom terug bij ons. Er was nieuws. U had mij gecontacteerd en dan bent u natuurlijk altijd welkom. Vertel.
1: Ja, we hebben natuurlijk in juli een BWO in de studio geweest. We hebben het gehad over de Rief Republiek. Na de uitzending hebben wij nog persoonlijk contact gehad. En toen heb ik uitgelegd dat in september zou er een evenement plaatsvinden in verband met de oprichting van de Rief Republiek. En daar zou ik nu graag het een en ander over willen vertellen.
0: Zeker.
1: Ik heb ervoor gekozen om een stukje te schrijven. Ik vind dat de luisteraars dat ook verdienen. Dat je daar net wat meer tijd in steekt en wat meer fysieke moeite, wil ik bijna zeggen. Dus als jullie even tijd hebben, dan zal ik een stukje voorlezen wat ik speciaal voor deze uitzending gelezen of geschreven heb.
0: Daar zijn we heel blij mee. The floor is yours.
1: Mooi. Titel is De Rief Republiek leeft voort. Vandaag wil ik het hebben over iets dat over 2 weken jarig is. Het is geen persoon, geen levend wezen, maar een politieke entiteit. Het was een voorbeeld voor velen op bezet grondgebied op continenten zoals Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Velen hebben nooit verhoord, velen willen niet meer overhoren. Toch verschijnt steeds meer zijn silhouet in de grond. De omtrekken vaag, gedetailleerd en standvastig. De vele regens en stormen deden hun best om hem uit te wissen, maar gaven op voor het graf het zelf begaf. Het is er donker, het is er kil, het is er duister. Maar toch zien we daar, onder het oppervlak, iets liggen. Zijn betekenis in ons dagelijks leven zien we bijna dagelijks onbewust en onbewogen wanneer er weer geopolitieke onrusten plaatsvinden. 30 en 31 juli jongsleden in Ceuta was er één. We zagen dankzij de huidige techniek bijna voor onze ogen een immense migratie plaatsvinden. Met als resultaat Spanje ondersteboven, Marokko verontwaardigd en Europa kritisch op rechts, maar voor de rest opvallend stil. Want wat daar gebeurde was geen toevalligheid en geen op zichzelf staande gebeurtenis. Iedereen wist dat het lijk, verbitterd door het onrecht dat dit is aangedaan, zich laat laten gelden. Om te begrijpen waarom dit juist op dit moment gebeurt, moeten we terug in de tijd. Om precies te zijn, 18 september 1921. Dat was het geboortejaar van de Rief Republiek, opgericht door uitkrimmer Fatabi en zijn mensen. Zij richtten een eigen republiek op met een centraal gezag, ministerraad, volksraad, rechtbanken en een militaire organisatie. Een natie die vooral gevoed werd door een grote drang naar vrijheid, voor zichzelf, maar ook voor alles en iedereen om zich heen. Maar toch mocht dit niet baten, want de bestaande machten, denk aan Spanje, Frankrijk, Engeland, kreeg het benauwd. Men keek op tegen de Rief. Wat hier tot het kleine volk genaamd Rivijnen was gepresteerd, had zij nooit voor mogelijk gehouden. Andere onderdrukte volkeren in Noord-Afrika, Zuid-Amerika en Azië zagen dat de hoop nooit verloren kon zijn en begonnen zich ook te roeren. De Rief Republiek was geen leerling. Integendeel. De Rief Republiek was van nature een mentor, van wie leerlingen uit alle hoeken van de wereld kwamen om hen te zien, te spreken en aan te raken. Che Guevara kennen we allemaal. Ook hij kwam in aanraking met ideeën en technieken die later wereldwijd bekend zouden worden. De boeken over de oorlogstechnieken die in de Rief werden toegepast lieten zien dat deze niet simpelweg van anderen waren gekopieerd, maar ter plekke in de context van toen werden uitgevonden. Die technieken kennen wij anno 2026 nog steeds als guerrilla-technieken. De gevechten waren gebaseerd op snelheid, durf en onzichtbaarheid. Amerikanen noemden dit ook wel hit and run. Anderen noemden het vals spelen. Weer anderen schreven ansichtkaarten aan familieleden waarin zij aangaven het gevoel te hebben tegen spoken te moeten vechten. Het Westen kon dit niet langer verdragen. Een klein volk, in hun ogen minderwaardiger onderbemeten, dat zich op eigen kracht en met beperkte middelen wist te bevrijden van een grote westerse macht. Die macht werd vernederd, afgeslacht, gedecimeerd en wenend naar huis gestuurd. Dit kon zo niet langer aldus de bezetters. Dus werden de krachten gebundeld. Nog steeds niet overtuigd van eigen kunnen, werd besloten om Duitse gifgas in te zetten. Het genadeloze mosterdgas. Duizenden Fransen, Spanjaarden en Marokkanen samen met Amerikaanse piloten en Engelse schepen, werden gemobiliseerd om iets te organiseren en te laten plaatsvinden wat nog nooit eerder in de geschiedenis had plaatsgevonden. Eerst werd mosterdgas naar het vliegtuig op weerloze burgers geworpen. Daarna vond bij de kust van de stad Hiroshima de eerste grootschalige amfibische landing in de geschiedenis plaats. Duizenden soldaten kwamen tegelijkertijd aan land met voertuigen, tanks, vliegtuigen, schepen en allerlei wapens die op dat moment het neusje van de zalm waren. De leider van de RIF was toen de tanden gewapend en bereid te vechten tot de laatste kogel, de laatste adem en laatste stuiptrekking richting de vijand. Maar hij zag ook in dat de tegenstander geen eerlijk gevecht voerde. De doelen waren weerloze burgers, vrouwen, kinderen, markten en waterputten. Hij wist, als hij dit door zou zetten, zou zijn volk ophouden te bestaan. Uiteindelijk koos hij ervoor het voortbestaan van zijn volk voorop te stellen door zich over te geven aan de Fransen. Voorwaarts naar 2026, het jaar waarin wij nog allemaal levend zijn. Op zaterdag 19 september in Brussel zal ditzelfde volk, vanuit de Krim-Gatabiel, dat tot op de dag van vandaag bestaat en niet heeft opgegeven, zijn droom en doel voortzetten. Er zal een bijeenkomst en demonstratie plaatsvinden waarbij men van het Robert Schumanplein naar het Troonplein zal lopen. Opgevolgd door een seminar in het La Plaza Hotel. Daar zullen verschillende gasten uit het buitenland aanwezig zijn met uitlopende achtergronden. Geopolitiek, internationale en grondwettelijke rechten. Zij zullen debat voeren over hoe een historische fout uit het verleden ertoe heeft geleid dat de Marokkaanse staat sinds 1956 de RIF-republiek als hefboom heeft kunnen gebruiken voor zijn eigen belangen. Politieke belangen, economische belangen en belangen die het daglicht absoluut niet kunnen verdragen. Ik nodig daarom ook alle luisteraars uit voor welke afkomst, welke achtergrond, om op zaterdag 19 september om 12:30 samen met ons de geboorte van de RIF-republiek te vieren. Het woord herdenken is hier niet van toepassing, want de RIF is nooit doodgegaan. Men heeft hem begraven, maar de grond die op hem werd gestrooid bleek vruchtbaar te zijn. Het silhouet dat door de jaren heen steeds meer boven ons verscheen, zal zaterdag 19 september ook een zitplek krijgen. Op de voorste rij, fluisterend, I told you so. Einde bericht.
0: Mooi. Heel duidelijk ook. We kunnen het altijd appreciëren als gasten wat extra tijd steken in hun bijdrage. Ik denk een heel belangrijke bijdrage deze keer. Ik wil u er ook aan herinneren hoe we u er moeten bijpersen op de laatste moment vandaag, waar het heel goed gelukt is. Maar binnen 2 weken bent u uiteraard welkom voor een langer gesprek als u daartoe bereid bent.
1: Uiteraard.
0: Dan wil ik u heel hard bedanken voor uw tijd nu. En dan horen we elkaar binnen 2 weken.
1: U ook bedankt en ik wens nog een fijne avond aan alle luisteraars.
0: Dankjewel, fijn weekend.
1: Fijn weekend, hoi.

0: Voilà, voilà. En zo zijn we natuurlijk aan het einde van Petit Salon gekomen deze keer. Het was een goed gevulde aflevering. Ik ben er blij mee. De thee was goed. De koekjes zijn goed. We hebben nog niet over de koekjes gehad. We hebben alternatieve koekjes gehad deze keer. Ik vond ze best lekker.
1: Ja, maar we mogen geen reclame maken.
0: Nee, maar subtiele verschillen en toch een, goed voor het smaakpalet, ik zal het zo zeggen.
1: Jij weet wel waar ze komen.
0: Voilà, en dat was het dan voor Petit Salon. We gaan hier natuurlijk naar Pink Wave. De trouwe luisteraar weet dat onze vaste openingstrak natuurlijk een uitvoering van Peace Train van Dolly Parton is. Dus het wordt een gevoelig moment, dat kan u zich al voorstellen.
2: So let's start. So few hours in the sea, his own ass is cut. So

Voilà, voilà. Dolly, Dolly, dear Dolly. Dolly's dead. Daar komen we natuurlijk straks op terug, dan vieren we Dolly. Maar we gaan eerst speed bellen met Pelle. Pelle Monnes is net terug van de Westbank en is daar solidariteit gaan betuigen en gaan helpen op een Palestijnse boerderij. Daar gaan we zo meteen mee bellen. Eerst bellen we Palestine is my homeland.

0: Voilà, voilà. Palestine is my homeland. Als alles goed gaat, dan bellen we nu met Pelle en dan is hij met ons aan de lijn.
1: Dat klopt. Goeie avond.
0: Geweldig. Dag Pelle, bedankt alvast om tijd te maken voor ons. Ik had alvast tegen de luisteraars verteld dat je Nederlander bent, 20 jaar en queer. Maar misschien kan je eerst nog iets meer over je vertellen als voordat dat we tot de fond van de zaak overgaan.
1: Ja, klopt. Nou, jullie natuurlijk ook bedankt voor de uitnodiging en dat ik hier mag komen om wat te vertellen over wat ik heb gedaan. En ja, ik ben inderdaad Pelle, 20 jaar. Ik woon in Amsterdam en ben student politicologie en daarnaast politiek actief en betrokken bij de Palestijnse zaak.
0: Voilà, welkom in onze show. We proberen het elke uitzending te hebben over Palestina, dus nu zeker met jou, zei het in eerste instantie telefonisch. Ja, komt namelijk net terug van de Westbank.
1: Ja, dat klopt. Ik ben nu zo'n anderhalve week terug en daarvoor ben ik 2 weken in de Westbank geweest, vlakbij Bethlehem.
0: Ja, vlakbij Bethlehem, en je bent er natuurlijk niet alleen de geboortekerk gaan bezoeken, maar je was er wel voor iets anders.
1: Ja, klopt. Ik was bij de Palestijnse familie Nassar van Tents of Nations, die dus vlakbij Bethlehem naast het Palestijnse dorp Nahalien liggen. En die hebben daar een grote boerderij met veel verschillende bomen, olijfbomen, persikbomen, amandelen, die zij verbouwen. En ik was daar om te helpen op de boerderij.
0: Ja, want daar gebeurt daar natuurlijk heel het een en het ander. Niet alleen worden daar olijven en andere zaken gekweekt, maar er gebeurt daar van alles met die Palestijnen, met de Israëlische kolonisten, noem maar op.
1: Ja, dat klopt. Er zitten rondom de boerderij zitten 5 verschillende nederzettingen van Israëlische kolonisten, die steeds meer van het Palestijnse land afpakken en zich daar vestigen. En die breiden zich de afgelopen 75 jaar ook alsmaar uit, waar de eerste dichtbijzijnde nederzetting een heuvel verderop zit, zit er nu sinds een paar jaar bijvoorbeeld een nederzetting met kolonisten tegen de boerderij aan. Dus het wordt ook steeds bedreigender, want uiteindelijk proberen ze ook het land van de familie Nassar af te pakken.
0: Ja, dat is waar dat het over gaat eigenlijk, hè?
1: Ja, ja, de kolonisten, die doen het natuurlijk niet alleen, ook met hulp van het Israëlische leger, proberen steeds meer van het Palestijnse gebied af te pakken. En dat gaat niet op een geweldloze manier. Dat gebeurt met heel veel intimidatie en aanvallen op Palestijnen, waar dus ook onder de familie Nassar, die ook al heel lang lijdt onder Israëlisch geweld.
0: Wat zijn die verhalen dan, dat je daar dan zoal hoort, van de familie Nassar zelf, maar ook van de andere Palestijnen?
1: Ja, nou, ik heb natuurlijk vooral met de familie Nassar gepraat. En wat ik daarbij hoorde is dat ik was daar dus, zoals ik goed zeg, ik was als vrijwilliger. En ik was ook met veel andere vrijwilligers als een soort protective presence. Omdat als daar vrijwilligers aanwezig zijn, durven kolonisten minder snel aan te vallen. Maar als dat die er niet zijn, bijvoorbeeld tijdens corona waren er geen vrijwilligers, dan worden de kolonisten meteen heel gewelddadig. Dus in de periode van corona zijn er heel veel aanvallingen geweest op de boerderij. Maar er worden er dingen gesloopt. Maar ook is de familie onder schot gehouden, meermaals. En zelfs een keer zo zwaar mishandeld dat de boer Daoud en Daer een maand lang in het ziekenhuis hebben gelegen.
0: Ja, want dat is wel een essentieel punt. Jullie zijn daar echt wel als protective force om bescherming te kunnen bieden.
1: Ja, klopt. Omdat wij kunnen documenteren wat de kolonisten daar doen. En dat is voor hun een probleem, omdat ze niet willen dat de wereld ziet wat er daar gebeurt. Want ik kan dat bijvoorbeeld hier bij jullie vertellen. Dus dan loopt de familie minder risico, maar nog steeds. Het zijn nog steeds hele gewelddadige kolonisten, dus er kan altijd nog wat gebeuren daar. De familie loopt altijd gevaar. Het is niet veilig als je omringd bent door gewelddadige kolonisten.
0: Uiteraard, en misschien is dat toch wel belangrijk om te onderstrepen. Het gaat niet over alleenstaande gevallen, maar we spreken echt wel over een politiek van koloniale bezitting en apartheid.
1: Ja, klopt. Je kan de apartheid overal zien. En ook de bezetting, want die kolonisten handelen niet als individuen. Die worden volledig gesupport en gefinancierd door de Israëlische overheid. Zo kunnen zij bijvoorbeeld krijgen zij gewoon gratis huisvesting op de nederzettingen. Maar ook het leger helpt ze ook gewoon militair met hun doeleinden.
0: Ja, dat is heel duidelijk. We hebben u nu telefonisch aan de lijn. We zouden u graag nog eens uitnodigen in de studio voor het programma Voordees, om dan misschien daar meer en dieper op in te gaan. We willen u alleszins al heel hard bedanken voor deze bijdrage deze keer. Ik zou ook wel willen zeggen, ik hoop dat je goed omringd bent. Ik ben 14 jaar geleden zelf op de Westbank geweest in vergelijkbare omstandigheden. Ik heb het heel moeilijk gehad erachter. Je moet de emotionele impact en psychologische impact ook zeker niet onderschatten. Maar laat het duidelijk zijn, voor ons ben je echt een held.
1: Ja, dank u wel. Het is inderdaad verdrietig, maar ik ben hier weer veilig in Nederland, terwijl zij daar nog elke dag zitten, dus dat is eigenlijk het meest verdrietige.
0: Zo is dat. Pelle, ik wil u heel hard bedanken voor deze telefonische interventie. En dan spreken we af om u later dit jaar eens in de studio hier in Antwerpen te ontvangen.
1: Helemaal goed, prettige avond.
0: Dankjewel, prettige avond. Hè.

Voilà, voilà. U hoort al een beetje Dolly Parton natuurlijk. Maar voor we daarover verder gaan, we hebben nog een stukje van Pinkwave International. Ook we hebben nog een stukje met een 20-jarige queer, een Filipino deze keer, die sinds 3 jaar op het Franse platteland woont. We zijn daar de 3 vaste Pinkwave International vragen aan gaan stellen. Namelijk, wie ben je? Wat heeft u gemaakt tot wat je zei? Hoe is het om queer te zijn in hier waar je woont? En hoe zou je willen dat de wereld er graag uitziet? In afwachting heb ik een Frans plaatje meegenomen, waarvan het origineel ook natuurlijk geschreven is door Dolly Parton. Je kent het wel. Se déchirer, faire mal.

Voilà, voilà, met dank aan Duke. Hij was natuurlijk wel heel rooskleurig in zijn kort interviewtje voor onze Filoton, waar hij heel sympathiek is. We hebben natuurlijk veel meer gepraat en dan bleken de belangrijkste problemen waar hij mee kampte als jonge queer immigrant eigenlijk te zijn, waar op het platteland, dat het platteland gewoon leeg loopt, dat de eeuwige verveling daar dreigt, dat er bovendien geen jobs zijn, dat de economie er op zijn gat ligt. En toen ook, toen we het interview afnamen, dat is 38 graden, de ondraaglijke hitte en de climate change bleek dan toch wel een van de grotere problemen te zijn. Functioneren onder 38 graden ligt niet zo voor de hand. En pas daarna kwamen eigenlijk de usuals, zoals geblackmailed worden omdat je een pikante foto had doorgestuurd op Grindr of weet ik veel. Maar bon, zoals je hoorde, hij is heel progressief. Dus hij weet wel dat de oplossingen niet liggen aan de rechterzijde van het politieke spectrum, maar aan de linkse. We wensen hem natuurlijk heel veel succes en we hopen hem binnenkort natuurlijk nog wel eens te zien. De eenzaamheid is een gekend probleem in onze liberale samenleving. Maar wij gaan hier vandaag natuurlijk verder Dolly Parton vieren. Een beetje de queen van het anticynisme die er altijd was en zoveel mensen troost heeft gegeven. Dolly.

0: En Dolly mag er dan misschien niet meer zijn, maar wij zijn hier nog steeds als Pink Wave, die Acoustic Safe Space of the Queers.
1: Mhm. Mijn micro staat niet aan.
2: Jawel.
1: Echt? Ik hoor mezelf
0: niet. Oh, maar je mag niet aan de micro komen. Dat is
1: ik hoor mezelf niet.
0: Ja, dan pak je een andere koptelefoon of zo. Zo is het moeilijk, ja. Ja.
1: Wacht hoor, dames en heren. Oké, ja, de vraag die Anthony mij gesteld had, was waarom het verlies voor Dolly Parton bij mij zwaar lag. Wel, het is misschien, ik zou het kunnen omschrijven als een grootmoeder die ik nooit heb gehad, in de zin dat ik als kleinkind met haar in contact kwam, of de eerste keer dat ik haar zag was op televisie, op de shows die ik keek, en dan later, toen ik mij iets meer bewust werd van de wereld en hoe de wereld in elkaar zit, en het feit dat Dolly zoveel moeite heeft gedaan om de wereld echt een betere plek te maken. Maar niet alleen het materiële dingen die zij heeft gedaan zijn belangrijk, maar ik denk ook wat heel belangrijk is, of wat ik heel mooi vond aan haar, is naast al de donaties en geschenken die ze heeft gedaan, heeft zij ook een hele mooie persoonlijkheid. En zelfinzicht waar ik echt naar opkijk, zijn zo enkele voorbeelden die in mij opkomen, dat ze bijvoorbeeld kritiek kreeg omdat ze een winkel had geopend en in plaats dat ze, zoals sommige mensen vaak defensief antwoorden, had Dolly de zelfinzicht en de liefde om die commentaar echt te internaliseren en te kijken van oké, waar kan ik mezelf verbeteren of hoe kan ik dit beter aanpakken in de volgende keer? En dan heeft ze uiteindelijk die naam toch veranderd. Ook al zouden heel veel mensen dat niet hebben gedaan, heeft ze de naam van het restaurant toch veranderd, omdat dat heel veel racistische connotatie had. En zo vind ik haar zelf in zich, dat ze niet... Snap je, ze wordt niet defensief, ze is niet zo van bubbubbub, ze is gewoon zo van oké, er is kritiek. Van waar komt die kritiek? Ik ga naar mezelf kijken. En op die manier heeft ze de wereld ook een heel mooie plek gemaakt. En ik denk dat ik dat heel hard ga missen. Ik ga dat heel hard missen dat er mensen zo openstaan voor verbetering. Dank u wel.

Met de risk of stating the obvious natuurlijk, maar ik ga het toch doen. Haar bekendste nummer 9 to 5 is eigenlijk natuurlijk een marxistische hymne tegenover werken in een kapitalistisch systeem dat u niks zal opbrengen, maar enkel de rijken rijker maken. En we moeten toch ook zeggen dat ze echt een queer ally was, in die zin dat ze er zelfs doodsbedreigingen voor heeft gehad. Een van haar bekendere uitspraken waren ook, natuurlijk moeten homo's kunnen trouwen, ze hebben recht op dezelfde miserie als wij. Toch een hele schoonmaak. Ze had ook echt een onwaarschijnlijke empathie en liefde voor mensen zoals ze zijn. Ze kende zoveel, ook vanaf haar jeugd al, ze kwam toch echt van een achtergestelde omgeving. Ze kende zoveel dronkaards, drugverslaafden, noem maar op. En voor iedereen zag ze de mens in de mens. En dat is superbelangrijk. Ze was echt progressief en zal altijd een held voor ons blijven. Dalai.

Zometeen na Pinkwave komt natuurlijk een Boogie Down programma. Dus ik kan die niet blij maken, maar ik kan toch een nummer van Pitbull draaien nu. Met Dolly. Waarin dat Dolly rapt. Dolly Party. Well, hey. And this is dedicated.

0: and the girls that fight for equal pay, equal rights. Now some of us are pit bulls too. We appreciate the things you do. Thanks again for shining a light on the women that work from 9 to 5.
1: It's my pleasure. Dale.
2: Dale. Dale.
3: Ik wil nog iets graag zeggen over Dolly, of waarom ik het spijtig vind, waarom het mij zo zeer doet. Nu, Dolly is van... Ik weet niet exact welk geboortetal zij is geboren, zeg maar zij is opgegroeid... Of zij was 20 in de jaren 60, 30 in de jaren 70.
2: Ze was 80 nu.
3: Ja, maar in de jaren 60 was zij zo 20 of zo. Nu, een totaal verschil met hoe de wereld nu in elkaar zit. Ik denk dat vroeger in de jaren 60 dat het allemaal nog veel seksistischer en nog meer...
2: Zeker.
3: Nou, moet ik dat uitleggen? Ja, seksistischer en gewoon iets meer, close-minded was. En ik vind Dolly ook zo geweldig, omdat ze in die tijd bepaalde interviewvragen kreeg die... Ja, vrouwen zeg maar stereotyperen van, oh, jullie zijn niet slim genoeg of dit of dat. En Dolly was altijd slim en sterk genoeg om daar zo, ja, niet op, dat niet te laten gebeuren, zeg maar. En ze gaf altijd, met een vleugje humor wel, ze gaf altijd zo van de beste comeback, zeg maar. Echt de beste antwoorden om, ja, de presentators die vaak mannen waren, eigenlijk het zwijgen op te leggen. En dat vind ik eigenlijk... Allee, ik vind dat zo sterk gewoon, dat je als vrouw in die tijd, toen er nog helemaal geen sprake was van feminisme en die dingen, zeg maar, dat ze toch zo sterk stond in haar schoenen om haarzelf te zijn. En ik zeg het, het is echt zo triestig dat zo iemand als haar echt deze planeet is verlaten.
2: Zo is het. Het is een kanjer. Een kanjer.

0: And it's gonna be good again. Bedankt dat u bij ons als Pink Wave, de Acoustic Safe Space for the Queers. We zijn er terug binnen 2 weken natuurlijk. Dit was onze kleine Dolly Parton tribute. Die. Zometeen voor u, Boogie Down programma.
1: Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

kom origineel, zet een limiet op mijn edition. Scherp schutter mindset en wemen met precision. Ik zie jou proberen, maar je tipt niet aan mijn vision. Zwerd is op een mission, zwerd staat in position. Ik heb een heel klein beetje groen op mij. Cody met Sprite en een heel klein beetje bloed erbij. Ben nu met een bitch, ze kijkt zuur, maar houdt van zoetigheid. Niemand in mijn klik, als ik cool op moet er toeter zijn. Designer in mijn broekzak, smurrie in mijn broekzak. De jongen heeft geen money, maar het lijkt alsof hij goed pakt. Jerry op een woensdag, als hij dikke toebak.

tenant. Ik haalde alles er weer eens uit. Het was geen baat, het was alleen maar het zoete. Ja, het fruit van het leven om te kunnen geven, overleven. Weten we nog zeker wat de reden is? Al kunnen we nog leren redeneren, eventjes de tijd pakken en begrijpen, bevatten. Dat het allemaal aan is, hoe het was, dat het dacht, dat het is, wat het was, dat het zo is, zo wat ook al. Ik denk het te keren, of weet het nu al zeker.

0: allemaal wel tof.
1: Luister, hey, ik wil tuffen, maar ik tuf mis, ik raak mijn brak al laag. Ik heb schijt alsof het tuf is, je brada is een bitch, ik zou denken dat het je zus is. Ik heb schijt aan wat je vindt, ik ben daar wanneer het plus is, ik ben daar wanneer ik winst maak. Ik streed voor je tv en dat ze inbraak, ik ben een winnaar. Ik ga vragen aan je mams, ik ben er minnaar. Ik zus ik ben mijn bro, hij verleidt er met zijn gitaar. Ze duwt er assen uit, smoking hot net als een sigaar. Die assie laat me niezen, mannen willen nakken, maar ik heb niks te verliezen. Mannen maken keuzes, maar een jongen kan ik kiezen. Die bitch kan kleisie doen, maar bij mij is ze een vieze. Bij mij is ze een vieze, bij mij doet ze die trucjes. Dat komt niet gelijk, nee, die money komt die stukjes. Die money komt te langzaam, je energie is laag. Terwijl ik flip net als een achtbaan, niemand matcht mijn vibe en ik zo.

0: niet meer stoppen, het einde is nabij. Ik snap dat ze me droppen, bro, het kan er nog wel bij.
1: Dat is een baksteen dat een diepte gaat. Dat is een baksteen dat een ondergrond. Dat is een

Doet hij bij zijn van zussen zo? Hoe doet hij dat nou weer? Hoe was het dat jij zo? Ja. Ja. Zit dat ego op ze, hè? Luister, fuck, hey.

number. Got my libido so low in the highs when I know what I do now. Don't really vibe. I think it's alright. I ride in my life. I'm a think it's gonna be what it was. But ik ben er nu nog op zoek naar het licht, want de schakelaar is aangegaan. Ik kijk naar een tunnel lopen, tuin de daarvan aan het. Ik zie het, het komt

er is geen plek op mijn schoot. Oh nee, er is geen plek meer voor bro. Ik weet, jij weet en we vertellen het nooit. Mannen move zo traag en we versnellen die zooi. Stap in, deur dicht en in versnelling gegooid.

ze dicht gedaan. Ik ben de persoon die het vindt zonder de lichten aan. Heb trauma opgelopen, er is veel te vaak iets misgegaan. Ik vraag wat heb ik misgedaan, zwert wat heb je niet gedaan. Iedereen ging rechts, ben op mijn eentje maar naar links gegaan. Vraag me hoe het gaat, zeg je eerlijk bro, het ligt eraan. Mijn ogen even dicht gedaan, je scout maar wel mijn plicht gedaan. IWBLTF,

bro, we zullen zien. Mijn dame is op pap en je arms wilt alleen lullen zien. Ik wacht op mijn moment, maar kom naar boven in een stille scene. Dag wanneer ik teken, moet ik 7 dikke nullen zien. Je bent een lamzak, hier alleen maar echte steppers. Iedereen kan spitten, hoor al echt van echte rappers. Ik ben negatief, ik hang alleen nog maar met pretbedervers. Geen plek voor kunst, alleen voor prutsers en voor neppe treppers. Je weet al langer,

0: Ey, ze zei dat is vert, nu moet je toch je stappen zetten. Maar niemand aan de tafel kan mijn stappen steppen. Je kan wel gangster over pushen, money, bitches rappen. Al je vrienden, je man voel, we met die bitches kletsen. Je moet eens goed beseffen, niemand hier speelt spelletjes. Jij bent niet als ons, je zoekt naar munten, wij naar velletjes. Ben op een focus, jij bent buiten en zet relletjes. Ik ben wijs en onderbouwd en jij bent helpless.
1: Yeah, yeah, Bamba Kaf. Brr, bra.

0: ちは。
1: Snel hè?

het was, maar op het einde van het leven bleek het allemaal een feest. Afgetapt, afgedankt, leeft allemaal gelijk dan deze. Dan weten dat het allemaal op een einde toe komt, want zo kunnen we niet voort. Ik dacht altijd dat er genoeg was, maar even op de remmen, mannen. Tiki, tiki, tiki, tiki, ha. Is hier ook genoeg voor andere mannen?

en mijn tanden worden geel. Hij loopt naast zijn patte en zijn mat die kijkt te scheel. De nummer kreeg ik niet, dus ik connect er via mail. Nu kom ik formeel, wil werk, maar dat werkt niet. Rekening in rood, maar we blijven onbeperkt.

Jij zegt me gelijk, vind het leuk hoe dat je boos wordt als ik te lang naar je kijk. Stuur me je adres, ik sta in no time in je wijk. Ik ben complex, maar ik weet dat je me begrijpt. Ik blijf starren als je wakker in die sundress. Ik wil met je op

gas, maar draai verrustig bij het rijdt. Brakken half negen, je kan zeggen ik heb echt scheid. Jij weet niet wat echt is, het is logisch dat je net lijkt. Hele lange mond, oh, daar heb ik scheid aan. Stress niet om mijn bijbaan, broertje ik blijf gaan. Kom niet in mijn buurt, homie, jij kan hier niet bij staan. En kom je voor een foto, moet je achter in de rij staan. Ik ben op echte shit, je bent op goed praatjes. Ik zoek naar geld en jouw mannen zoeken op goed praatjes. Dan zie je me vroeg, je kan zeggen rond met goed plaatjes. Dan zie je me vroeg, je kan zeggen rond met goed. Ik heb blauw groen veel, niks stel ik op als voor nog gratis. Ze wil de Mary Benz, maar kom niet in een punt om.

alles in het donker en we lichten op. Alles in het donker en we lichten op. We geven reden aan de woorden dat de zinnen me verbonden hebben. We zijn als dichters die we niet tasten, die begonnen hebben. We

piste waar dat het kan zijn. Niet beta, beta, beta, beta. Laat uw innerste maar spreken. Open ogen, open geesten. Geef een reden, leer redeneren. Denk het voor uw eigen. Weg, weg, weg, weg. Denk het voor u. Doe wat je doen wilt. Je hebt een reden. Blijf redeneren. Ga voor het leven. Ga voor het leven. Ga voor het leven.

John viel op kerels. Dat was zonneklaar. Maar wat de kerels betreft had hij, net als in alle andere dingen, een perverse, iets wat decadente smaak. Bovendien hield hij er altijd van mensen voor omstandigheden te zetten die hun grenzen te buiten gingen, om hun weerstand te breken en hun geveinsde onschuld in te peperen. Hij vond het heerlijk om te zien hoe mensen, bij voorkeur mannen, hun greep op de situatie kwijtraakten. Daarom deed hij het. Adrienne en ik werkten in de stripwinkel op hetzelfde rooster. Van 5 tot 11, 4 dagen per week. Daardoor leerden wij twee elkaar behoorlijk goed kennen. Adrienne was overduidelijk zot op flikkers. Zoiets kun je precies afmeten aan de strips die een meisje leest. Natuurlijk wist ze dat ik het op jongens had, maar misschien wilde ze iets veiligs. Een man die haar niet meteen wil bezitten. Of gewoon een vent die niet zeurt als hij een condoom om moet doen. Ze wist dat ik bi was, niet puur homo, maar ze wist ook dat John en ik samen waren. Die avond kwam John in de winkel en bleef hangen in het half uurtje na sluitingstijd dat Adrienne en ik opruimen, afsluiten en de kassa opmaken. Die twee praten alsof ze oude vrienden waren, over Wonder Woman en Captain Marvel, waarbij er zo nu en dan seksuele toespelingen door de conversaties lopen. Ik kreeg door dat hij op haar aasde. Hij en Adrienne liepen duidelijk te flirten, wat nogal merkwaardig was. Die meid valt op je pol, zei John Doe door de novemberkou naar zijn huis aan Henry Street wandelde. Ik gaf een antwoord dat geen antwoord was. Misschien valt ze wel op jou. Wel nee, ze gaat op flikkers, maar niet op een afstraffing of zoiets. Ik haalde Adrienne nog eens voor mijn geestesoog. Ze had het uiterlijk waar ik dol op ben. Een enigszins haveloze in zwart geklede verschijning met zwart geverfd kort hardrokkers haar. Sierknopjes in haar onderlip en neusvleugel. Veel zwarte mascara en een getatoeëerde vleermuis in haar nek. Zilveren ringetjes langs haar hele oorschelpen. En haar seksuele uitstraling was net openlijk genoeg om mijn belangstelling te wekken. Maar niet te uitgesproken om op me over te komen als hoerig. En ze had geweldige tieten.

vind kerels lekker. En ik was al meer dan een jaar monogaam geweest met John. Ik ging volledig in hem op. Maar ik keek natuurlijk wel om me heen. En John wist precies waar mijn oog op viel. Moet je haar niet eens mee uitnemen, vroeg ik. Dan kom je er snel achter. Ga met haar naar de drive-in bioscoop. Dan neuk je met haar op de achterbank bij I Was a Teenage Faghack. Die draait in Serramonte, heb ik gehoord. Ik heb helemaal geen auto en bovendien zou jij gek worden van jaloezie, zei hij. Hij boog zich naar me toe en fluisterde in mijn oor. Je zou met een bijl op ons allebei inhakken. Dat wordt een tragedie, komt in alle kranten en zo. Walgend duwde ik hem van me af. Daarmee was het onderwerp afgedaan. Toch liet het me niet los en uren later dacht ik nog steeds aan haar. Terwijl John me op de futon van achteren neukte, samen tussen de zwarte, naar sandelhout geurende lakens, met zijn handen in mijn zij, kreunend van middernachtelijk genot, in een wolk van wierook en wiet. Ik dacht aan haar toen ik klaar kwam. Ik stel me voor dat ze naast ons op het bed lag uitgestrekt, mijn vingers in haar en onze tongen vervlochten. Zoals altijd na de seks stak John een jointje op. Hij fluisterde met een adem vol tere, hallucinerende dampen. Jij lag zeker aan haar te denken. Adrian was vreselijk flirterlijk. John had het bij het rechte eind. Ze viel inderdaad op me. Niet dat ze er echt op uit was om er werk van te maken in het begin. Tenminste, zo zag ik het. Ze vond het gewoon leuk om met me te flirten. En ik reageerde uiteraard op dezelfde manier. Haar lichaam bleef zich aan mijn fantasie opdringen. Vooral als John tegen mijn dingetjes over haar fluisterde. Na een tijdje protesteerde ik niet meer als hij dat deed, maar gaf de beelden vrij spel in mijn geest. John, die toekeek terwijl ik haar neukte, of de smaak van haar kut aan mijn pik proefde. John had nooit met een meid geneukt en al evenmin aangegeven dat hij daar enig interesse in had. Het leek alsof mijn verlangens hem nog meer fascineerden dan zijn eigen. Ik begon allerlei dingen aan Adrien op te merken. Details die je alleen aan iemand opvallen als je er verliefd op bent. Zoals wat voor een BH ze droeg. Hoe ze tegen de balie aangeleund stond. Waar ze haar schoenen kocht. Dat je de ring in haar navel dwars door haar jurkje heen kon zien als ze op een bepaalde manier met haar schouders trok. Haar geur als ze dicht genoeg bij me stond. Haar kont die me lichtjes beroerde als ze in een beperkte ruimte achter de toonbank langs me moest. Mogelijk een fractie dichterbij dan strikt nodig. En hoe ze dan blozen.

Je neukt haar, Paul. Je ligt bovenop haar in haar kutje te stampen. Vind je dat lekker smaken, een kutje? Sommige kerels vinden het verrukkelijk, heb ik gehoord. Je hebt haar tieten in je handen. Onderwijl zat John achter me en boorde zijn met latex beklede pik in mijn hol. Zijn lippen zaten ter hoogte van mijn oor. Zijn hand lag om mijn lul en trok me af. Nadat ik in glibberige stralen was klaargekomen over zijn gehandschoende hand, beloofde hij dat hij op een dag een zoete verrassing voor me zou meebrengen en haar met mij zou delen op dezelfde futon. Praatjes vullen zelfs voor een homo geen gaatjes, zucht ik vriendelijk. En hem serieus nemen deed ik niet. Adrienne werd voortdurend boeiender voor mij. Elke volgende dag kwamen haar lichaamsvormen me exotischer voor. De lijn van haar heupen die van een eerste klas beeldhouwwerk. De ronding van haar kont als een reuze perzik. Ze besteedde steeds meer aandacht aan me. Dit ging veel verder dan een flirt voor ons allebei. Ik was ervan op de hoogte dat ze een paar maanden terug de bons had gekregen en haar vriendje kwam uit haar verhalen tevoorschijn als een regelrechte hufter. Ze had het een en ander met meisjes gehad, maar het was zeker al een paar jaar terug. Ik wist dat ze ergens naar op zoek was en niet zo'n klein beetje. En dat was nogal bedreigend voor me. Ik wilde haar niet opjutten. Het leek me niet eerlijk om dat te doen. Toch was het misschien wat al te gemakkelijk om die andere baan aan te nemen in een kunsthandel. De dollar die ik daar per uur meer kreeg, gaf niet de doorslag. Maar het gegeven dat ik ontdaan werd van de aanhoudende seksuele spanning die de nabijheid van Adrienne inhield. Ze leek bedroefd dat ik wegging en we beloofden om contact te houden en een keer uit eten te gaan. Ik was blij dat ik afstand kon nemen van mijn verlangens. Niet dat ik me schuldig voelde of iets dergelijks, maar het gaf zo'n aanhoudende verwarring, die wensdroom die me het leven moeilijk maakte. Toch miste ik haar. Ik miste het flirten, de aandacht, de kans om in haar hemdje te gluren en ze op een bepaalde manier, als ze op een bepaalde manier vooroverboog. Ik miste haar gevoel voor humor, haar vriendschap. Maar ik wist dat het niet kon tussen ons om alleen maar bevriend te zijn. Daarom zat Adrienne me zo hoog. Er kwam een gevoel van dringende noodzaak bij, een behoefte die zich niet liet ontkennen. John was teleurgesteld. Hij bleef maar over haar praten en mijn fantasieën werden alsmaar heviger omdat ik Adrienne niet meer dagelijks zag. John bewerkte mijn lul met zijn hand en beschreef daarbij in martelende bewoordingen hoe Adrienne me aan het aftrekken was. Hij werd er zelf laaiend geil van. And made him cry. And he's been blue since then. Now he's found somebody new. And you want him back again.

werden John's ideeën en fetischen gevoed doordat ik enkel hetero-porno las en me soms aftrok op burgermanshandboeken als The Sensuous Woman en Total Sex. Ik begreep het ook niet. Maar de gedachte aan al die getrouwde hetero-stellen die in hun flatjes in de buitenwijken liggen te wippen als de konijnen, dat wond mij enorm op. Van vrouwenlijven wist ik hierdoor waarschijnlijk net zoveel als van mannen. Ondanks het feit dat ik in mijn hele leven maar met twee vrouwen naar bed was geweest. En met beide in een zeer vluchtige affaire. Ik voelde me heel gelukkig in mijn verhouding met John. Maar steeds als ik las over tieten en klitjes en beffen en kontneukende hetero's, dacht ik zonder uitzondering aan Adrienne. Ik miste haar zonder meer. Ik miste de mogelijkheden en het bewustzijn dat ik best een keer zijn mijn zelfbeheersing zou kunnen verliezen in het magazijn. En Adrienne de kleren van het lijf kon scheuren en haar woest kon neuken tussen de stapels Love and Rockets en Sandman en Hot Heat Bison. Of dat zij dat met mij zou doen. John miste haar ook. Hij miste wat Adrienne bij me opwekte. De beroering die ze bij me wekte. Daarom deed hij het, die klotzak. Meteen toen ik thuis kwam bij John, raakte me de alarmgeur van sandelhout wierook. Er was iets aan de hand. John wist donders goed dat de geur van sandelhout me wanhopig geil maakt. En al even goed wist hij dat sandelhout voor mij een intieme associatie met Adrienne opleverde. Omdat ze altijd sandelhout olie op haar huid smeerde. Bij gevolg was ik niet eens zo verbaasd om haar in kleermakerszit op de futon aan te treffen. Ze rookte een kruidnagel sigaret. John zat tegenover haar in de leunstoel die hij bij een uitdragerij op de kop had getikt. Hij zat keurig met zijn benen over elkaar en grijnste me duivels toe. Paul, we vroegen ons al af waar je bleef. Adrienne is langsgekomen. Ja, ik heb haar uitgenodigd. Adrienne glimlachte schaapachtig. Hi Paul, zei ze. Ze leek me een beetje zenuwachtig. Ze was nog even snoezig. Ze droeg een zwarte spijkerbroek en een strak zijde hemdje dat haar borsten scherp aftekende. En waar zelfs de ringetjes in haar tepels doorheen schemerden. Ik ging aan de andere kant van de futon zitten en we omhelsten elkaar onhandig. De geur van haar lichaam maakte me uiterst nerveus. Plus, ik wist dat er iets te komen stond. John had Adrienne heus niet zomaar uitgenodigd.

werd enigermate opgelaten geconverseerd en ik probeerde uit te vissen wat er gaande was. Toen vond John het tijd om de plichtsplegingen te laten varen. Hij gleed soepel achter haar, snel en alsof hij alles in de hand had. Adrienne leek in zijn armen te smelten. Hij trok haar hoofd achterover en ze bood hem haar lippen aan.

haar aan. Ze was de sappigste gift die er bestond, de meest willige. Ik kwam dichterbij, terwijl zij en John zoenden. Aarzelend boog ik me erover. Ik voelde de druk van haar lichaam tegen het mijne. John liet Adrienne los. Haar lippen waren vochtig van zijn speeksel. Ze wendde zich naar mij met glinsterende, angstige ogen en een bleek, lijkbleek gezicht. Haar lippenstift zat in vlekken rond haar mond. Ze nam mijn hand in de hare en smeekte me met haar ogen om haar te kussen. Ik deed het en proefde haar lippenstift. Voelde het sierknopje midden in haar onderlip. De lippenstift was een veel vreemdere gewaarwording dan het knopje. Het was voor het eerst in jaren dat ik die smaak weer ervoer. Adrienne maakte een zwak, veraf geluidje toen ik bij haar binnenviel. John sloot zijn hand om haar borst en zijn tong drong in haar linkeroog terwijl ik haar zoende. Haar geur overrompelde me. Sandelhout en rozen.

keel omhoog, omvatte vervolgens mijn gezicht. John greep mijn pols en hield die stevig omklemd. Hij duwde mijn hand onder Adriens hemd en ze deed haar ogen open toen

greep met mijn andere hand in haar haar, streelde haar lang met mijn duim. John leunde over de schouder van Adrienne en begon mij te zoenen. Zijn hete tong verdween diep in mijn mond. Adrienne leek in extase ondergedompeld en kroelde wel lustig tussen ons in. Vloog haar rug naar achteren om haar borsten nog steviger in mijn greep te persen. Ik streelde de gladde, metalen ringeltjes, gefascineerd door die extra sensatie. Ik had ooit een vriendje gehad met de ringetjes in zijn tepels, maar dat had me weinig gedaan. De impliciete associatie met bondage of onderdanigheid was overweldigend. Maar het kon ook komen door het gekronkel van Adrienne onder en tussen ons. Jean hapte naar mijn onderlip.

John kon ook genieten van ons samen zijn en er zelfs deel van uitmaken. Ik zou er wel voor zorgen dat hij net zo goed klaar kwam. Dat wist John best. Maar het neuken was voor mij. Dat was zijn geschenk aan zijn minnaar. Hij had haar voor me hier gebracht om het genot te ondergaan, toe te kijken hoe ik haar zou bezitten.

Liefde op Mexicaanse wijze. We gaan een sexy Mexicaanse tractatie prepareren die de temperatuur van je hartstocht omhoog zal jagen. En hoe heet die Mexicaanse tractatie? Wel, dat is El Jeque. Mexico is het thuis van enkele van 's werelds beste afrodisiaca en liefdeshapjes. De Azteken en andere inheemse bevolkingsgroepen gebruikten een aantal plaatselijke kruiden om een verslappend libido te doen herleven en op peil te houden. Naast een hoop chilipeppers om hun eten mee op te peppen. Chilis zorgen ervoor dat het lichaam goed gevoel chemische stoffen in het systeem loslaat. Dus als je tegen de hete smaak kan, vrij dan maar een potje in de keuken. De oude Mexicanen gebruiken nog vele andere krachtige planten voor heilige of erotische doeleinden. Maar de meeste ervan zijn vandaag illegaal of te gevaarlijk om aan te bevelen. Vandaag stellen de meeste Mexicanen zich tevreden met een duizelingwekkende reeks lokale brouwsels die worden bereid uit een verbazende verscheidenheid aan vruchten en planten. Cambio la vida. Ja, ja, zoals de stekelige agaves waaruit ze pulque, mezcal en tequila maken. In Oaxaca voegen ze er zelfs de worm aan toe die zich met de agave voedt. In de gedachte dat hij lustopwekkende kwaliteiten heeft. Maar het populairste afrodisiacum in het land, vandaag beroemd over de hele wereld, is Damiana. Oftewel, Turnera afrodisiaca. Wat het te danken heeft aan zijn reputatie van onfeilbaarheid. Wel, hier volgt de manier om dat wonderbaarlijke kruid te verwerken in een heerlijk drankje. Het wordt El Jeque genoemd, wat Spaans is voor de sheik. Wat hebben we er allemaal voor nodig om die gekke klaar te maken? We hebben een fles Californische rode wijn nodig, dan 30 gram Damiana bladeren en 2 à 3 gedroogde rode chili peppers. En dan beginnen we met de bereiding. Wel, giet jezelf een half glas Californische rode wijn uit, bijvoorbeeld een Merlot of een Shiraz. Zorg ervoor dat de fles een kurk heeft. Vul de fles aan met Damiana bladeren en enkele gedroogde rode pepers. Sluit dan stevig af met de kurk en laat een week lang op een warme plaats staan. Dan filter je de drank, filteren dus, en geniet van een glas samen met een hele goede vriend.

Lieve vrienden, de klok gezet om morgen op tijd op te staan. En nu lekker gaan slapen. Lekker gaan slapen. En volgende week zien we elkaar, horen we elkaar, voelen we elkaar wederom op Radio Centraal op de 106.7 op vrijdagavond van 9 tot 10. Cada viernes a su cadena favorita, cadena social, cadena central. Hot love. Agur, amigos.

ogen waren vochtig van zijn speeksel. Ze wendde zich naar mij met glinsterende, angstige ogen en een bleek, lijkbleek gezicht. Haar lippenstift zat in vlekken rond haar mond. Ze nam mijn hand in de hare en smeekte me met haar ogen om haar te kussen. Ik deed het en proefde haar lippenstift. Voelde het sierknopje midden in haar onderlip. De lippenstift was een veel vreemdere gewaarwording dan het knopje. Het was voor het eerst in jaren dat ik die smaak weer ervoer. Adrien maakte een zwak, veraf geluidje toen ik bij haar binnenviel. John sloot zijn hand op haar borst en zijn tong drong in haar linkeroog terwijl ik haar zo

0: Merci. Dankeschön.
1: Dank u.
0: So that's Pierre Gapin on electronic and voice. Lucas Koenig on drums and electronic as well. Christina Kleinlo on saxophone. Thank you. So our name is Integral, and we are pretty happy to be here with you guys. Thanks for coming. And yeah, see you around.
2: Ja, dit was het optreden van Integral, dus live op Radio Centraal nog steeds vanuit Trix, Summer Bummer Festival. En ja, ik denk dat de studio het even gaat overnemen hier, de studio op verplaatsing. Maar ik zie nog geen signaal.
3: Dat zou kunnen, daar. Inderdaad. Ja. Met op de achtergrond de soundcheck van het laatste concert. Dat eraan komt. We hebben om half elf komt het concert. Dus even kijken, ze hebben een langere pauze tussen deze concerten. En voordien was het elk uur iets en nu half elf. Dat is toch nog 24 minuten, 26 minuten voordat die gaan beginnen. Dus die hebben een lange soundcheck waarschijnlijk.
4: Ah, dat moet wel zin hebben. Hier is ze.
3: Ja. Ja.
4: Ah. Ondertussen hebben we hier... Koen, Koen, voor ons zitten.
3: We hebben Christel al gehoord in gesprek met Leen over de, het gebeuren. Ik ga het zien.
4: Ja, test, test, test.
3: Ja, er valt een krokodil uit de lucht.
4: De Koen valt een krokodil aan.
1: De krokodillen vallen eraf.
3: Ja, ja, dat is een, ja, dat is een piepende krokodil. Ja. Een kuiken, een soort kuiken. Ja, Koen, we zijn al in de ether, dus de speculatie... Ja, een balans van vandaag is...
5: Ja, ik was er net over bezig met Guy Peters, die de presentatie doet, dat het de enorme diversiteit vandaag opvalt en dat iedereen hier extreem zich aan het amuseren is en aan het genieten. En dat we weer, zoals vorig jaar, heel veel mensen van het buitenland hebben. Maar ook wel meer volk dan vorig jaar. En morgen gaat er nog meer volk zijn, dus dat is wel tof.
3: Vorig jaar waren het drie dagen?
5: En... Drie dagen, ja.
3: En nu dus twee? Waren het...
5: Omdat wij vorig jaar tiende editie.
3: Maar, en dus veel van de muzici die komen, zitten die eigenlijk op een tournee en komen ze dan ook hier of zijn die komen ze die speciaal naar hier? Dat is veel van die internationale namen zou ik dan maar zeggen.
5: Er zijn er veel die speciaal komen voor deze. Een aantal die op tournee zijn, maar een aantal dingen die tot voor een paar maanden nog niet bestonden. Ah, ja. En die eigenlijk exclusief naar hier gingen komen en die dan ondertussen binnen het netwerk dat we uitgebouwd hebben. Een plek hebben gekregen in een Keulse Jazzweek of een concert in Bumhuis. Dus dat er dingen zijn begonnen voor die groep die ervoor niet bestonden. En, en dan zijn die wel op tournee. Dus ja, zo gaat dat. En sommige dingen, ja, Berlijn is ook niet meer.
3: En net Das B, dat was uit Berlijn?
5: Das Berlijn, maar ze hebben eigenlijk heel veel Berlijn.
3: Oh, ja.
5: Omdat veel van de muzikanten zich. Laten we zeggen, om zoveel jaar is er zo'n beweging dat er jonge muzikanten zich vestigen in Berlijn. En, Camilla Nebbia en...
3: Tony Buck woont er al vele jaren in Berlijn.
5: Ja, Magda Maya's, Tony Buck, Maas en Kerbash, Camilla Nebbia. Ik denk in de groep van Erasau is de helft Keulen en de helft Berlijn.
3: Je hoort die soundcheck nu op de achtergrond. Ja. Maria Portugal, die naam, die dat is...
5: Je moet zeggen, Maria.
4: Maria. Dat is Portugees. Ja,
3: ben je erbij uitgekomen bij die...
4: Maria.
5: Zij speelt ook drum in Fire Orchestra. Sinds een paar jaar en sinds, ik denk, zes maanden of zo, is zij ook de drumster in Fire Trio. En wij waren in Keulen voor een concert. En zij kwam naar ons toe en zei, ja, ik heb een nieuw trio, Erasau Percussion Trio. En ik zou daar graag concerten mee doen. En dat was in aanloop van ons festival. Een beetje aan het denken, wat gaan we doen? En ze zeiden, we kunnen ook Erasau Septet doen, of dus verschillende voorstellen. En de reden waarom dat we Erasau Trio niet doen, is omdat vorig jaar Burkhard Bynes gespeeld heeft met Marmalsane. En we dachten, oh, in die groep van Erasau is een hele goede gendermix, leeftijdmix. En die plaat is echt ongelooflijk. En als afsluiter vandaag gaat het opvallen omdat dat weer iets anders is, maar het is heel veel gebaseerd op Braziliaanse traditionele muziek. Veel mensen gaan ervan verschieten natuurlijk, omdat die dat dan in een nieuw jasje steken.
3: Ja, we hebben net, toen we uitzonden, kwam er vanuit de zaal al wat Braziliaanse muziek, zo, traditionele Braziliaanse muziek, maar ik dacht toch, wat ze gaan brengen, dat hoor ik nu al in de soundcheck, gaat die helemaal anders zijn dan die traditionele muziek.
5: Ja, ze heeft dat verwerkt, ze heeft in de COVID heeft ze die plaat gemaakt en heeft die volledig opgeknipt en geremixed. Ah, ja. Ook een heel groot fan van avontuurlijke techno. Mm. En de reden waarom dat ze dat nu met dat septet doet, is omdat die muzikanten rond haar zijn heel extreem goede improvisatoren. Mm. Dus ze volgen een aantal structuren en er zit genoeg vrijheid om die dingen volledig te veranderen. Waardoor dat het voor iedereen verrassend gaat zijn, maar die songs gaan er toch, dat gaat er toch doorsijpelen. Dat is echt... Eigenlijk wel heel mooi, als afsluiter voor vandaag.
3: En trouwens, misschien morgen dan, misschien vooruitlopen wat er morgen komt. Morgen begint zij ook, Maria Portugal, met dan in duo-vorm.
5: Maria Portugal speelt morgen ook een duo met Marta Warelis. Marta Warelis, een Poolse pianiste, die heel lang in Amsterdam heeft gewerkt, maar die nu ook verhuisd is naar Berlijn, recentelijk. Ik denk anderhalf jaar, twee jaar. En het is een beetje een toeval dat zij waren geprogrammeerd als drum-piano-duo. En dan is achteraf de vraag gekomen van Alexander von Schlippenbach en Paul Nielsen-Wolf om te spelen. Waardoor twee duo, gelijkaardige duo's hebben die zo verschillend gaan zijn. Dat is wel echt,
3: en Alexander is inmiddels 80,
5: 86.
3: 90? Ja, 80, ja, 86, ja.
5: Ja,
3: dus,
5: en het is vrij recent dat we met Paul Nielsen-Loven is beginnen duo spelen. En ik heb de opname, ik heb trouwens al gespeeld op Radio Centraal, maar die komt...
3: Freak scene, ja.
5: Ja, die komt het najaar uit, die plaats, maar die is echt ongelooflijk. En dat, misschien is dat een goed voorbeeld. Het festival is eigenlijk dit jaar bijna volledig gecureerd door de muzikanten.
3: Ah, dus dingen zijn aangebracht door de muzikanten?
5: Ja, dat is echt niet te geloven. Dat we zo dachten van, het zou toch chic zijn als we dit of dat, en dan komen die vragen zelf. Ja, dat is heel raar. Als het dan samenvalt, als die puzzel samenvalt, is wel...
3: Ja. Ik heb straks ook iets gezegd over dat Romeins duo,
5: ja.
3: Omdat er verwezen wordt naar het Hyperion-ensemble, waar ik eigenlijk mee vertrouwd ben, Janko Dumitrescu en Anna-Maria Avrem, destijds een overleden echtgenote. Hoe zijn ze daarbij uitgekomen?
5: Die spelen daarbij.
3: Ah, die speel, hoe is dat aangekomen, dat duo?
5: Via hun studies en interesses. Die zijn er al lang mee gemoeid.
3: Ja.
5: Het zijn vertolkers van hedendaagse muziek.
3: Ja, spectrale muziek is dan de theorie die Janko Dumitrescu toepast.
5: Ja, voilà.
3: Dus je moet dat horen, want je kunt dat niet uitleggen, vind ik persoonlijk. Je moet dat echt horen. Maar het is heel bijzondere muziek, weet ik.
5: Okay. En hun duo is nog bijzonderder eigenlijk.
3: Dus wat ze gaan doen, is improvisatie of zijn het composities?
5: Ja, dat is een heel speciaal ding wat ze doen. Want volgens mij is het geïmproviseerd. Hmm. Maar ik denk dat ze wel bepaalde structuren volgen. Maar het is wel echt de moeite, omdat dat ook verrassend instrumentarium is. Staande bas, met stem, altviool, viool en elektronica.
3: Oh ja.
5: Maar hoe dat ze toepassen, dat gaan we morgen moeten zien.
3: Morgen, in het café. Café stage staan ze. Ja, okay. Ja, misschien is het zinvol om ook nog eens stil te staan bij wat er verder morgen komt. Hè. Joël Leandre, een oud bekende van het Free Music Festival. Ik heb hem daar een paar keer ontmoet. Zij komt ook, is ook al op respectabele leeftijd, maar nog zeer actief heb ik gezien, want nieuwe uitgaven liggen hier op de platenstand en boeken en dergelijke.
5: Ja, absoluut. En het bijzondere is natuurlijk dat zij als vrouw in de geïmproviseerde muziek altijd gewerkt heeft, waar dat er heel, heel weinig... Lotte Anker trouwens ook hier. Maar zowel Leandre, het heeft... Ik heb ooit één concert met haar georganiseerd in 2001. Mm-hmm. In een trio met Sylvie Courvoisier en Suzy Ibarra op drums. En dat was een dubbelbeul met Sonny Murray en Arthur Doyle. En mensen kwamen echt van het buitenland, van Brussel, van Antwerpen naar Hasselt. Ik programmeerde in Hasselt.
3: In België, Zaal-België.
5: En dat was een succes, maar dat was echt zo'n ongelooflijk straffe groep. En Courvoisier en Ibarra zijn doorgegroeid naar de grotere podia, maar Leandre is toch blijven iets meer in de hardcore improvisatie blijven werken, maar speelt ook op grote podia, daar niet van. Maar het heeft heel lang geduurd voordat ik zo'n voorstel kreeg, dat ik dacht van shit, dat gaat zo goed zijn. En Rodrigo Amado had ons gecontacteerd. Ik heb een nieuw trio met Gerald Cleaver en wij hadden pas een concert gedaan met Gerald Cleaver. Mm-hmm. Met speciaal sextet, denk ik. En dan met Joël Leandre op bas. Ja. Beter gaat het niet worden, denk ik.
3: Nou, Joël draait al heel lang mee. Ook op het Free Music Festival kwam zij ook. En ze zei inderdaad, als vrouw was zij daar een minderheid sowieso. Ja. Maar dus jullie hebben in het festival wel degelijk veel vrouwen op het podium. Hè? Dat is toch een van de doelstellingen, neem ik aan. Ook,
5: voor ja, absoluut. Maar ik moet toegeven dat het is gewoon die spontane beweging die nu, om dat festival samen te stellen, dat komt naar ons. Het is heel raar. En dat je er zelfs niet moet bij stilstaan. Maar het blijft nog altijd dat 90% van alle voorstellen die we krijgen, zijn mannen.
3: Ja.
5: En als je er iets van zegt, dan zijn die slecht
3: gezegd.
5: Maar dat is ampetantig, dat wil niet zeggen dat een kwartet van mannen dat slecht is. Maar zo dat die bewustwording of dingen. Maar wij krijgen gewoon heel veel voorstellen met vrouwelijke muzikanten die echt fenomenaal zijn. Je hebt vandaag gezien, het is echt buiten categorie, vind ik zelf. Irasau straks, de klap op, dat is echt fenomenaal. En dat de vrouwelijke muzikanten zijn er bepalend. Maar Portugal is de trekker van heel dat ding. En ja, ik vind het wel chic.
3: Ja. Nu, en morgen heb je Hanne de Bakker en Yves de Meij. Allebei komen ze al een aantal keer geweest. Hè. Dus Yves apart en dan Hanne in andere combinaties. Ja, hoe is deze combinatie dan ontstaan? Ook een voorstel van hen twee? Of,
5: dus Yves, we werken geregeld met Yves. Ja. Niet alleen als geluidstechnicus, maar natuurlijk op festivalen met de concerten.
3: Heeft dat een aantal keer gespeeld ook, dacht ik.
5: Ja, en op een gegeven moment zegt hij van, ik heb zo'n nieuwe dingen, software, ik heb een idee. Rond nieuwe software en in een live kader en ik denk aan Hanne de Bakker. Mm. En voor ons is dat interessant omdat we Hanne al steunen van in het begin. En ik denk dat ze heel vroeg in haar carrière al op Summer Bummer stond.
3: Absoluut. Ja.
5: Met Farida Amadou en Audrey Lauro. Toch allemaal muzikanten die dan ook samen met haar een beetje doorgegroeid zijn. En, Yves had zijn idee uitgelegd en een stuk laten horen van iets dat ze geprobeerd hadden. Dat kun je moeilijk laten liggen, omdat dat iets nieuws is voor Yves. En het is iets nieuws voor Hanne, volledig nieuw.
3: Ja.
5: En zelfs al komen muzikanten soms of geregeld terug in het festival, die doen altijd iets anders.
3: Maar het nieuwe zal zijn, want Yves speelt elektronica, denk ik wel dan. En Anne saxofoon, of wat is het?
5: Nee, Anne speelt basklarinet en batterijeffecten.
3: Oh, ja.
5: En zij bepaalt wat er uitgaat. Dus Yves doet niks. Als er niks binnenkomt van Anne, gaat er niks buiten.
3: Interessante combinatie, ja absoluut.
5: Het is heel chic. Ik denk dat het systeem zo ontwikkeld is dat Yves 120 parameters kan controleren. Naar gelang dat er dingen binnenkomen, luider, stiller of bepaalde textuur. En hij kan daar dingen aan aanpassen, maar hij beperkt zich. Hij gaat niet die 120, maar hij beperkt zich tot ik durf het niet 100% zeker te zeggen, maar zo'n 15 of een 20-tal parameters. En daar zijn ze nu al een tijd mee aan het werken. Ja. Ik heb de repetitie gezien, dus het is echt wel heel chic.
3: En dat is op het café-podium om 23 uur?
5: Ja,
3: als het laatste concert.
5: Afsluiter van het concert, ja. Omdat ik denk dat Hanne niet... Ze kon eigenlijk niet zo heel vroeg hier zijn, maar het is een perfecte afsluiter, omdat kunnen ze rustig daar alles opstellen, terwijl in de grote zaal een beetje zowel leander en dingen is er juist voor, denk ik. En dan als verrassing of als afsluit, is dat echt wel ideaal.
3: Ja. Ja. Nog iets over die Composite Meshworks, want jij hebt daar een interview gedaan met een van die leden. Dus, morgen gaat dat dus heel van 15 uur tot 22 uur door.
5: Ja.
3: En dat is iets waar het publiek kan meedoen, of wat moet ik begrijpen van dat?
6: Ja, er liggen instrumenten op de tafel. En de mensen, ik denk dat ze opnames kunnen maken zelf, stukjes opnames, die dan gebruikt worden door de Composite Meshworks, om dan een uiteindelijke compositie te maken. En dat is wat ik ervan versta.
3: Ja, Jan heeft ook een tekening gemaakt, heb ik gezien.
7: Ik heb een tekening.
3: Dus dat hoort bij dit project in totaal.
5: Je kunt tekeningen inbrengen, het is een totaal werk, temporary art habitat. Habitat is de naam van het project. Ja. En ze laten daar nu groeien. Door in het festival met die opnames, met die tekeningen, er komen altijd dingen bij. Ja. En vandaag hebben we bewust een concert ingepland, getimed concert. Zodat het niet verloren gaat in het geheel. Omdat ze Cat Roberts en Toolies Rennie is wel een heel goed duo.
3: Amerikaanse of?
5: Nee, Engels.
3: Engels, ja.
5: Van Sussex. Oké. Okay. En wat echt super mooi. Heel goede, ook wel bekend in de Engelse en de Europese geïmproviseerde muziek. We hebben Cat Roberts en Toolies Rennie, denk ik, in 2018 gedaan met Dirk Series. In trio. Maar zij hadden deze voorstel en dat is perfect omdat dat geïntegreerd is. Dus het visuele, we doen soms film en dingen, maar het is leuker als dat volledig geïntegreerd is. En morgen gaan die hele dag aan de slag. En het staat erop, je moet je ogen en je oren open houden en die gaan waarschijnlijk op een gegeven moment spelen. Misschien komen er gastmuzikanten, misschien spelen er mensen van het publiek mee.
3: Ja.
6: Ik heb me al beloofd om geluiden mee te brengen. Dus, voilà. En vandaag heb ik het me beperken tot die krokodillen die hier liggen, om even een kleine bijdrage te leveren.
5: Voilà.
3: Ja. Dus morgen nog iets om uit te kijken. Heel, uren onder stuk kunnen we daar terecht eigenlijk in dat. Ja. Dus dat is, het is een heel interessante, gevarieerde ervaring alleszins. Dat kunnen we zeker
6: zeggen. Het is wel een opeengepakt programma dit jaar, hè, want we hebben nauwelijks tijd om mensen te zoeken om interviews te doen.
5: En toch is het minder dan vorige keer.
6: Het is een dag minder natuurlijk, maar toch...
5: Nee, per dag is het minder.
6: Ja, en toch hebben we de indruk dat...
5: Normaal hebben we 8 groepen.
6: Ja.
5: Dat is echt waar.
6: En toch hebben we de indruk dat we weinig tijd hebben.
3: Maar de muziek...
6: Vorig jaar bijvoorbeeld echt een lange lunchpauze was dan nu.
5: Ja.
3: Maar veel van de muziek spreekt voor zichzelf. En we hebben soms een speculatie. Wat deed die man met zijn trompet daar in Das B? En dan heeft Giet dat nog een beetje uitgelegd ook in gesprek. Dus dat is meer de aanvulling die wij kunnen doen. Maar ja, interviews zijn niet altijd noodzakelijk om te begrijpen wat er gebeurt, denk ik.
5: Ja. Nee, maar ik denk dat ik snap wat dat Daniel wil zeggen, dus dat de opeenvolging van de concerten is heel snel.
3: Maar voor het publiek is dat dan...
5: Ja, en het probleem is dat een van de hoofdredenen waarom dat we, omdat het iets korter bij elkaar ligt, is dat we op tijd willen gedaan hebben, zodat de mensen nog een trein kunnen halen.
3: Openbaar vervoer, dus.
5: Want als dat iets later gaat, dan bollen mensen het gewoon
3: al af. Dat is ook zo.
5: En ook een klein beetje het luxe probleem van, je hebt 6 groepen en dan krijg je voorstellen om doter te doen. En dan moeten wij zo nee zeggen. Voor de sake of wat. En dan mensen maken hun eigen keuzes. Bij Composite Meshworks is het in- en uitlopen eigenlijk eigen om wat ze doen. Dus dan gaan we ons iets eten en dan komt dan. Dus dat valt wel mee. En sommige mensen zijn hardcore festivalgangers, die vinden dat ongelooflijk. En sommigen vinden het te snel, sommigen vinden het dan weer. Ze vonden, ik maak mijn keuze wel. Dat vind ik te luid, ik pak iets aan. Maar dat is eigenlijk wel goed, omdat je een soort dynamiek. En het is een festival. Want ik denk dat. Wie had dat? Op Radio Paniek.
3: Met Nico.
5: Hij gaf een voorbeeld van het Brussels Jazz Festival, dus 3 concerten, en voor ons is 3 concerten geen festival. Dan heb je niet die vibe.
3: Maar je hebt twee podia.
5: Er zijn dus mensen van Canada, Oh, ja, van Engeland, van Duitsland, van Frankrijk, Nederland, Oostenrijk. Dat is echt ongelooflijk. En die komen voor die muziek en die vinden dat ongelooflijk. Zelfs al is er maar 15. En de organisatrice van Parzelle in Dortmund, een heel, heel mooie organisatie die ook een klein festival doet, die zei, ja, ik vind dat echt super. En we zitten hier nu sigaretten te roken en niemand komt er, je moet dit zien of dat. Ik kies dat zelf, zegt hij. Ik kan nu rustige sigaretten smoren en dan ga ik zelfs. Dus ja, je voelt dat er een positieve vibe is.
3: Ja, en je hebt ook drie podia momenteel. Vandaag waren er drie podia met het centrum erbij. Dus dat is verschillend met Free Music Festival ooit, het ultieme voorganger, zo zeg je, de beginning. Die hadden maar één podium op dat moment. Dus dat was echt een andere situatie. Maar misschien toch een woordje nog, want het publiek loopt nu langzaamaan beetje bij beetje in de zaal. Ja. Over Drop House, misschien nog een woordje over de continuïteit. Het jaarlijks gebeuren. Jullie hebben heel het jaar door concerten. Ja, je hebt ook Drop House. Hoe is daar de stand van zaken?
5: Ja, we hebben nu onze. Het is eigenlijk een residentieruimte. Met vier gastenkamers en een studioruimte. En daar kunnen opnames of residenties of live concerten. Maar het is eigenlijk meer toonmomenten van een residentie. Beetje. We kunnen ook live radio maken. Dat werkt wel heel goed. Omdat dat super hoge concentratie is op hetgeen wat er zich afspeelt. En Christel Kok dan ook.
3: Oh ja, ook daar.
5: Nog eens. Ja, dat is super plezant.
3: Dat was hier ook natuurlijk fantastisch. Ja.
5: Als mensen de moeite doen om te komen, hebben ze tenminste ook zo rustig iets eten, genieten van de muziek.
3: En dat groeit ook. Die ruimte is eigenlijk afgewerkt. Want je hebt lang gewerkt aan de setting.
5: Het is nu volledig functioneel. We zijn een systeem aan het maken om de frequenties nog iets beter te kunnen filteren. Maar in principe is het klaar. En we hebben de piano van Fred van Olle. En op 27 september komt Elisabeth Harnik. Oostenrijkse pianiste, componiste, en die is gastdocent in Den Haag. En zij brengt Richard Barrett mee.
3: Oh, ja.
5: En Milana Zaric, harpiste. Eigenlijk zijn allemaal docenten in sonologie.
3: Maar Richard toch ontmoet op het Free Music Festival met toen Mary Oliver, zijn voormalige echtgenote toe, in duo. Dat was ook weer al heel veel jaar geleden. Ja. Maar Richard, interessant ook. Maar de concerten door het jaar heen, hoe is dat vast stabiel? Is dat jullie zeggen, doen elke maand of om de twee maanden iets? Is dat nog steeds?
5: Nee, wij doen alleen dingen die wij interessant vinden. Als het drie keer per maand is, dan is dat drie keer. Ah. En als dat drie maanden wat minder interessant is, dan...
3: Dat is toch niet zo dat jullie elke twee maanden iets doen of zo? Nee.
5: Nee, wij doen gewoon op regelmatige basis. Ja. Omdat je met die muziek, je moet stamina ontwikkelen, want anders verdwijnt het in het niets.
3: Ja.
5: En een van de heel chique dingen die aan het gebeuren is, is dat we bijvoorbeeld op 4 november staan we in de AB met Chris Corsano, Dave Rempis en Jason Nadajevic trio. We spelen ook in Tropenhaus de dag daarna, maar in AB is een dubbelbill met die ex. Oh, ja. Brass Unbound. En Brass Unbound is Ken Vandermark, Mats Gustafsson, Hanna de Bakker, Roy Packie en, ik vergeet altijd de namen, een Scandinavische trombonist. Het is echt fenomenaal en dat staat op het grote podium in AB. Dus voor ons is dat een totale overwinning, want geïmproviseerde muziek, punk geïmproviseerde muziek op het grootste poppodium, dat is echt heel erg. Maar eigenlijk hier ook dat hier kan in een popcentrum. Deze muziek is natuurlijk super tof.
3: Dat is al jaren een stabiel contact ook hier, dat kan gewoon.
5: Maar dat is niet volgend jaar, gaat het zeker terug door in Trix, maar het jaar daarna misschien niet meer.
3: Ah ja, dus dat is gewoon...
5: Ja, wij zijn een nomadische serie, dus we hebben vijf jaar, of drie of vier jaar Zuiderpershuis gedaan.
3: Ja, ja, ja.
5: Dan de studio, en nu hier de vierde keer, volgend jaar de vijfde keer. En dan komen er waarschijnlijk weer nieuwe dingen. En dan blijft dat een uitdaging, of kun je niet verzanden in oké, we kennen het nu, en enfin, we zullen wel zien, misschien blijven we wel eerlijk kwijt.
3: Je hebt nu al namen genoemd en data, dus de website toch even gestemd, dan neem ik aan waar daarop staat.
5: Soundinmotion.be.
3: Voilà, dat is belangrijk, omdat men hoort ergens iets van die ex en weet ik wat, dus daar vinden ze de informatie op. Oké, heel goed, om eruit te kijken ook. Okay. Zoals het concert dat er wel meteen gaat beginnen, denk ik.
5: Ja, geniet ervan.
3: Dank u wel.
5: En tot morgen.
3: Ja, beste.

I've walked 100 miles and I'm

0: Thank you. Matthias Mühle, Angelika Nische, Heza Askari, Karl Ludwig Hübsch, Moritz Wesp, Lotte Anke. Yes. Thank you. We are the Erosion Septet. Thank you so much. Would like to thank Christau, Kuhn, all the team of the food, wonderful food, all the volunteers that are working here. Thank you so much for making this wonderful festival happen. And I would like to thank in the sound, Jasper. Hey. Applause, applause. And also Joachim and Lucas who are doing here in the back line, back here in the back line. And well, we're gonna play again in Vels in November 7th. It's gonna be the third day of the festival. So if you are there, we're gonna meet again. And that's it. We see tomorrow. I will be playing with Marta Varelis here in the same bühne, in the same stage. Tomorrow, the first day, the first concert tomorrow. So see you soon and have a good night. Thank you so much. Sleep well. Take care.
1: Dat is het einde van de eerste dag van het Summer Bummer Festival 2026. En ja, van de uitzendingen van Radio Centraal, rechtstreeks vanuit Trix. Binnen een kwartier gaat It's a Family Affair terug overnemen in de studio. Ja, dus inderdaad, dat was de eerste dag.
2: Dat was de eerste dag, dat was de moeite.
1: Ja. Ja, ik ben... Er waren aangename dingen bij, maar vooral die... Voor mij toch die Integraal en John McCowan en Composite Meshworks vond ik ook heel goed. Het zijn natuurlijk allemaal de dingen waar ik zelf met de microfoon naartoe moest gaan, omdat er geen verbinding was. Misschien dat het daarom net iets intenser was dan de optredens in de zaal.
2: Ja, dat is misschien wel mogelijk. Hè.
1: Ja, ja, dat, ja, als je dat visueel ziet, dan... Wel wat steviger.
2: Ik vond het Integraal ook heel goed.
1: Ja, ja, dat was heel, heel goed.
2: Een fantastische gitarist.
1: Ja. Ja, en de anderen waren er zeer goed op ingespeeld. Dat was fantastisch. Dus ja, we zullen zien wat morgen brengt. En dan gaan we de uitzending hier nu even beëindigen. Heb ik de hoes ergens? Nee, die ligt daar, wacht. U hoort nog Electroshock.
2: Electroshock.
1: I woke up brain dead, heet de compositie.

Radio Centraal uiteraard. 106.7. En vrijdagnacht, It's a Family Affair.

Dat was een vijftiental minuutjes Turkse psychedelica in Taverna. We gaan wat dieper Afrika binnen, ja, van Azië naar Afrika eigenlijk, naar Ghana met Kay Frimpong. Samen met zijn Cubano Fiesta.

stage. Now, Ito is my

Barbara. This one, I go down. Something money do.

hedendaagse afrobeat van de band de Mandigo Band samen met Baba Commandant en een track van de LP Juguya, een album uitgebracht op het Sublime Frequencies label. In het nummer dat u hoort is Janfa. En na dit nummer zal het ongeveer tijd zijn voor C2K zijn eerste 30 minuten deze week. We zijn benieuwd.

The Stereo Tropical DJ is back and who met Mad Load of Wax. Straks nog meer in zijn volgende 30 minuutjes over iets minder dan 30 minuten, maar nu eerst dit.

Er was Mash Down Rome met Michael Prophet op een BU-productie. En heeft nog een dubplate mix aan de B-kant die we u niet gaan onthouden.

Er waren de Cimarrons met Ethiopian Romance en nu nog de version op de B-kant getiteld Abyssinian Dance. En nog daarvoor een instrumental over een Winston Jarrett vocal, maar ingespeeld door Keys Wizard Jackie Mito, getiteld Ayatollah

The wicked shall not reign. Dat is helaas niet helemaal het geval voor het huidige politieke landschap. Maar het is in ieder geval een geweldige, zeer early tune van Ripton Hilton, a.k.a. Ike Mouse, zoals hij later bekend werd. Maar dat was nog voor zijn Bambili Bang. Sing J-style, dat was nog pure roots. En dat geldt ook zeker voor deze Junior Delgado.

Op het moment van de initiële release van deze tune op het Ethnic Fight label in 1976 was ze nog bekend onder de naam Junior Hibberts, maar we hebben het hier wel degelijk op onze Junior Delgado en het geweldige Really For A Reason, die heeft nog een dubplate mix. En daarna mag u zich verheugen op nog 30 minuten Exotica Fantastica van de Stereotropical DJ.

Met deze Calypso Jazz Improvisation van de Steel Band de La Trinidad, de LP Magie Caraïbe, neemt de Citric 8 weer bijna over. Ik draai alvast ook een reggae-nummer voor in de moed te komen. Dan wel door een Capo Verde Band gezongen, de Os Apollos. En daarna dus Citric 8.

Uw favoriete muzikale reisleider, Stereotropical DJ, neemt even een korte pauze om straks opnieuw van wal te steken met nog meer Exotica Hollandica van zijn allerlaatste fouragetocht in het

En dat was om te beginnen Errol Mattis met Early Bird op het Mustangs label in een Jab Bunny joint. En die is ook nog voorzien van een dubplate style version.

Bass driven, heavy duty, rubbed up style, roots met Lion Melody, je hoorde Hypocrites and Paradise. Of Parasites, Leave Paradise, dat is er ver vandaan. Op het Rocktone label, en Maxi was dat.

0: Er was ook nog Palmer Doc, a.k.a. Michael Palmer, in een Channel 1 productie getiteld Don't Smoke the Seed, uitgebracht in de early 80s op het Jedi label.
1: Smoke the weed, don't smoke the seed.